0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. En Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: छोड़ा।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन आप उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाइए उजाला रेडियो आपके साथ

You are. Ujala Radio Headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Syrsky door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. En Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. En Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: याद है दिल
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Hij geeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke vierdaagse feesten. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Vedasara Shivastava. Hey Papa Vimochan Mahadev. Hey Nityananda Swaroop. Panchamukh Tripurare.

0: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Alleen probleem in het oosten van het land op dit moment. De N35 Zwolle-Enschede die is bij de Sallentwente-tunnel in Nijverdal in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

1 minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ujana Radio. Goedemorgen Nederland. Wakker worden allemaal hoor. Ja. Hartelijk welkom. Namens directie en crew van Ujana Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze woensdag, midweekse dag, de 22e juli 2026. Swagatam, Khushamdi, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Zo, ik ben alweer begonnen voor vandaag. U ook toch? Sommigen zijn nog even bezig met puja paat of recitatie uit de Koran. En zodra ze klaar zijn, hebben ze Ujana aan. Tot 9 uur zet ik eraan met onder andere ook wel de actualiteiten en ook de mooie songs. En vandaag wil ik deze voor u afdraaien, wil ik hiermee beginnen.

helemaal afgedraaid dat prachtige liedje Mola Miri Mola uit de film Anwarbai. Roep Kumar Rathor. Uiteraard ook door het koor erbij gestaan. Dankjewel allemaal die al appjes beginnen te sturen. En ja, de nieuwtjes ben ik ook al aan het doornemen. En eigenlijk is één nieuwtje dat eruit schiet. En dat is natuurlijk alweer een schietpartij. En nota bene nabij de vierdaagse feesten. Dus dat is niet al te best, moet ik zeggen. 10 minuten over half zeven inmiddels geworden. Kom, dan ga ik nu naar deze song toe. En dat is Rubber Verga. Je bent uit de film Bad News.

Ja, kijk eens aan. Zo krijg je al die prachtige liedjes te horen. Eigenlijk veel te kort, had ietsjes langer gemogen. Maar goed, maakt niet uit. We hebben een andere ook weer. En het is ook alweer In the Voice of Jubino Dial. Ja, zo gaat dat soms, hè.

Zo'n prachtige song was dat ook weer van Jumaine Nautial. Ja, dan wil je doorgaan, maar nee, dat krijg je nu even niet hoor. Even kijken waar we nu naartoe gaan, want het is weer tijd voor de... Dat is ook weer die 90's, hè? Die moeten we nou ook weer erbij halen. Even kijken waar ze zijn gebleven, want ik had er weer zoveel klaarstaan.

Ja, en dan ga ik met deze beginnen hoor. Dat is, zijn 2000 liedjes. Uit 2000 liedjes heb ik dit gehaald, de box gehaald. Mujhe pyar karo.

Zo, en dan heb ik al aardig wat appjes binnengekregen, hoor. Ga ik strakjes de aandacht daaraan schenken. Deze Mujepjarkeru was ook heel mooi uit Terra Jadu Chalgaya. Wat iets meer pit erin. Maar ja, het is vakantie, hè? Dus doen we van alles en nog wat er tussendoor. Ik heb nu ook weer eentje van Javed Ali. En even kijken, dat is ook weer van Alkaji in de player staan. Er is ook weer eentje van het jaar 2000. Nou, eigenlijk is deze van 2008. Maar ja, het is een hele mooie en dat wil ik dus graag met je delen vandaag. En dat is deze uit de film Yuvraj. Waarin Salman Khan, Katrina Kaif, Anil Kapoor. Hij had een geweldige rol daarin, Anil Kapoor. Toe Muskura.

Ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Razafest. 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazafest. Check voor meer informatie op brazafest.nl. Koop je super early bird tickets. Vanaf slechts 8,50 €. Check op brazafest.nl. Powered by utix.nl en Oezal Radio. Ujala Radio, देश भर में तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर एक गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए binnenkort jarig, door jenemdien hij, door zaalgren hij. Of ga je trouwen? Door wiewa honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kisie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaais aap de sekte hij. 15 vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. Dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar een enorme impact op de hele buurt. Omdat de aanslagen vaak worden gepleegd met zwaar vuurwerk, wordt er ook nauw samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाना है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten doe mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kie WhatsApp nummer her. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
6: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe je er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierden is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hain. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Inmiddels is het geworden bijna 10 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is vandaag woensdag 22 juli 2026. Een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Dankjewel allemaal die me appjes hebben gestuurd. En ja, Asje uit Haarlem, dankjewel voor je appje en je leuke wensen naar mij toe. Hartelijk dank ervoor. En ook Wahida en Shanti. Ja, gisteravond waren jullie er vroeg bij. Dankjewel ervoor. Dus Asja, geef het door aan de. Ook Wimla wil ik heel, heel hartelijk danken. Dilse, Bahad, Dhaniwaad. En ook aan de Eetclub doorgeven. En dankjewel voor de mooie kaart. Dat waardeer ik ook heel erg. Marian uit Groningen, heel, heel hartelijk dank ook voor jouw appje. Ook Ria Kallo wil ik bedanken voor haar leuke appje. Ja, altijd weer de crew en alles wat je gaat doen weer. Maak er een mooie dag van. Zus Lina daar in Enschede, heel, heel hartelijk dank ook voor uw appje. En ook Raj, vandaag ben je lekker vroeger bij. Misschien heb je weer een goede vroege afspraak. Dus bij deze, wat u ook allemaal moet doen. Het gaat gewoon door, hè. Leila, Dilse, Bahad, Shukriya. Ja, jij hebt een mooie dingen voor me gestuurd. Een mooi appje voor me gestuurd. En daar dank ik je dan ook heel, heel hartelijk voor. En ook Auntie Jessie. Ja, hartelijk dank, hoor. En nu gaat u druk bezig zijn in de keuken. Dus goed opletten, hoor. Laat me je niet afleiden daarvan. Hey Vasia, ook jij heel, heel hartelijk dank. Dilse, Bahad, Shukriya. En als je je broer mag spreken, dan ook de groeten voor me doen. En dan heb ik hier ook nog een appje gekregen van Alice. Dankjewel, ook een mooie dag toegewenst. Het is aardig wat, hè? My matchmaker, ja, je bent er ook bij, dat weet ik. Ook een hele mooie dag aan u toegewenst. Rewien, fijne werkdag. Dankjewel voor je appje. My bro Rakesh. Ook een hele mooie dag en een fijne werkdag. Rinja Bavati. Ja, je doet het niet vaak. Om in de vroege ochtend, maar je bent lekker vrij nu. Dat begrijp ik. En het is voor mij een bijzondere dag. Dus dankjewel. Hartelijk dank dat je de tijd daarvoor genomen hebt om me dan dat appje te sturen. En ook Gisla in Groningen wil ik heel, heel hartelijk danken. En geniet van de uitzending. Zo, en dan moet ik even kijken waarmee ik nou weer verder wil gaan. Zal ik deze voor je afdraaien? Oké, we gaan met deze beginnen. Hartelijk dank allemaal.

Een geweldige song, ook weer van een tijdje geleden. Uit de film Ishqvish Rebound, Chote Dil Pe Lagi. Is een liedje van een tijdje geleden dat ze dus in een trendy outfitje hebben gestoken. En gebracht is door Varun Jain en Aziz Kaur. En ik zei al eerder dat het dus een bijzondere dag is voor mij. Maar zeer zeker ook vandaag voor Arman Malik. En ja, de Mukesh-fans die wachten op hem, dat weet ik. Want vandaag zou hij dus ook jarig zijn. En Arman Malik is vandaag ook jarig. Dus dan hebben we eigenlijk 3-jarigen. Maar die ene derdejarige die laat ik eventjes achterwege. Ik hou het op Arman en Mukeshji. Want die zullen dan vandaag als een rode draad door mijn programma lopen. Vandaag is dus 31 jaar jong geworden Arman Malik. Arman, playback singer, songwriter, stemacteur en ook nog acteur daarnaast. Hij speelde ook in films dus. Ik heb hem nog niet gezien, maar goed. Hij begon zijn carrière in 2007. Eigenlijk was het ook dat hij met Indian Idols bezig was. Maar volgens mij was dat Anomalik J die hem eruit gekieperd had. Die hem maar niet geweldig vond. Maar kijk maar wat voor een carrière hij heeft opgebouwd. Ja, Anomalik is zijn cha-cha-ji. En die had natuurlijk niet veel zin om een familielid daarin iedere keer dat hij zich dan eruit moest trekken als hij zou zingen. Want anders trek je die voor, toch? Dus is hij toen eruit gegaan. Maar hij heeft daarna op zijn eigen kracht samen met zijn broer Amal heeft hij dus zijn carrière opgebouwd. En hoe? Ja. Hij is dus de zoon van Dabbo Malik, broer van. En ja, hij heeft ook al aardig wat prijzen in de wacht gesleept. Maar goed, laat ik je een liedje van hem laten horen. En dat is deze uit de film Sanam Re.

0: Ja, dat was ook weer een fantastisch lied van...
1: Hip-hop.
0: Ja, die kregen we ook te horen. Ja, deze hip-hop song van Yo-Yo G.
1: Kisse kehte hai
0: hip-hop.

0: is ik in het hip hop, hip hop. Nou, laat ik even snel nog hier naar deze toe gaan. En dan gaan we over op de nieuwtjes.
1: Honey, sing.

Ja, zoals je dat zo hoort, is dat dus weer zo'n geweldige song van Jojo samen met al de andere friends. Oké, dan is het tijd geworden voor de nieuwtjes nu. Dankjewel de anderen die me nog appjes hebben gestuurd. Hartelijk dank, Dilse, wat shukriya. Ik ga nu beginnen met de nieuwtjes. En vandaag heb ik ook wat Bollywood nieuws voor je. Ik heb vandaag een drukke dag hoor. Dus ga ik maar gelijk van start met de nieuwtjes. Het aantal explosies en pogingen daartoe is in het eerste halfjaar in heel Nederland duidelijk gedaald. Van 705 in de eerste zes maanden van 2025 naar 581 dit jaar. Ruim 17% minder. Goed dat een daling zichtbaar is, maar we zijn er nog niet. En dat zegt de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. Ondanks de hoopvolle cijfers worden immers nog honderden criminele conflicten en huistuin- en keukenruzies uitgevochten met vuurwerkbommen, illegale cobra's en die blijven een geliefd middel in hoogoplopende conflicten. Aanslagen en pogingen daartoe raken niet alleen de persoon bij wiens voordeur het explosief wordt gelegd, maar alle mensen verder in de straat, de naastgelegen woningen zeer zeker, zegt de Rotterdamse burgemeester. Ze is ook voorzitter van het landelijk offensief tegen explosies en daarom is elke aanslag er één te veel. Ja, dat zijn we allemaal met er eens, toch? Zo, en dan gaan we naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heeft de reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Volgens het ministerie is de situatie er verslechterd voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden en dat geadviseerd wordt alleen naar die landen te reizen als dat noodzakelijk is. De oranje code betekent ook dat Nederlandse ambassades bij problemen minder goed kunnen helpen, dus houd dat ook in mind. Het reisadvies voor Bahrein is zelfs rood. Wat uw situatie ook is, reis er niet heen, het is er te gevaarlijk, zegt het ministerie. Een aanleiding voor de aanscherping van deze reisadviezen is volgens het ministerie de opgeleide oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran voert als reactie op de Amerikaanse aanvallen weer aanvallen uit op bondgenoten van de VS in het Midden-Oosten. Dus vandaar die aanscherping. Ja, we moeten het maar aannemen. En dan heb ik ook nog dit buitenlands nieuwtje. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski. Dat maakte hij bekend op Telegram. En Sirski was sinds februari 2024 de leider van het Oekraïense leger en raakte recent betrokken bij een rel rond het ontslag van een andere hoge Oekraïense functionaris. De functie zal worden overgenomen door oud-commandant Mikhailo Drapati. Ja, zo heet hij. En Zelensky schrijft op deze, niet Instagram, maar Telegram, dat de generale staf van de strijdkrachten van Oekraïne moet worden gemoderniseerd. Het ontslag volgt in een reeks van meerdere herschikkingen in het kabinet van Zelensky. Ja, en zo was vorige week ook defensieminister Mikhailo Fedorov ontslagen. Wat leidde tot grote onvrede onder de Oekraïners. Fedorov was namelijk zeer populair in het land. Bovendien zagen de Oekraïners topgeneraal Sirski veel liever vertrekken. Nou ja, maar Zelensky ziet hem dan toch liever wel in zijn bestand. Oké, dan gaan we nu naar... Ja, ik zei het al, hè. Ze gaan als een rode draad er doorheen, dus heb ik nu Mukesh die vandaag 103 jaar oud zou zijn geworden. Dus de fans van Mukesh bij deze
mooie dag aan u allen toegewenst.

Ja, dat was zo'n geweldig liedje ook weer hier bij Ojala Radio. Dankjewel allemaal nogmaals voor de appjes die ik in de tussentijd binnenkrijg van anderen die nu weer een appje sturen, want ze hadden dat over het hoofd gezien. Dankjewel. Ja, wat moet ik anders zeggen? Ik voel me gevleid hoor. Anyway, even kijken wat voor nieuws ik nog meer voor je heb. Laten we hiernaar ook gaan, want alle kranten koppen hier als eerste mee. Man opgepakt na fataal schietincident nabij vierdaagse feesten. Er is een man als verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke schietincident gisteravond nabij de vierdaagse feesten in Nijmegen. En dat meldt de politie. De omgeving is vanochtend nog steeds afgezet voor forensisch onderzoek. De steekpartij vond gisteravond dus rond 10 uur plaats aan de Graafseweg ter hoogte van de Stijn-Buisstraat. En dat is vlakbij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Aan het slachtoffer werd ter plaatse eerst hulp verleend, maar hij overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie meldde dinsdagavond geen link te zien tussen de schietpartij en de Vierdaagse Feesten. Dus dat is een oude vete die ze daar hebben uitgevochten. Volgens de politie gebeurde het schietincident buiten de zones van de Vierdaagse Feesten. En of de betrokkenen afkomstig waren van de Vierdaagse Feesten is nog onbekend. Een woordvoerder laat weten dat de politie vooralsnog geen link ziet tussen de schietpartij en de Vierdaagse Feesten. En over de identiteit van het slachtoffer doet de politie ook nog geen uitspraken. Is een jongeman in elk geval. En dan dit nieuwtje. De wereldeconomie stevend af op een recessie als de Straat van Hormuz de komende maanden gesloten blijft. Europa en Nederland zijn kwetsbaar nu de Iraanse en Amerikaanse aanvallen blijven doorgaan. En dat merken we vooral aan de pomp en later ook nog in de supermarkt. Vooral de eurozone is kwetsbaar voor een verdere escalatie, doordat die sterk afhankelijk is van geïmporteerde energie. Hogere energieprijzen raken de koopkracht van huishoudens, verhogen de kosten voor bedrijven en drukken op de consumptie, investeringen en export. In het basisscenario valt de economische groei in de eurozone terug van 1,5% in 2025 naar slechts 0,4% in 2026. Voor 2027 voorziet verzekeraar Altradius een voorzichtig herstel naar 1,5%. Zo, en dan gaan we naar een andere song. En ja, ik zei al dat ik Armaan en Mokesh als rode draad in mijn programma heb. En Armaan, die begon ook als jongeling, kleintje. Samen met Amitabh Ji, Meri Bachpan.

0: how a body does it.
1: Amitabh ji, ja, toen ook zelf gezongen, ja. Samen met Armaan en Malik en hij was toen nog een ukkepuk, een peutertje. Hij zong al, dus het zat er al in. Zo, even kijken wat voor nieuwtjes ik nog meer voor je heb. Ja, er is genoeg nieuws, maar... We moeten ook kijken wat belangrijk is, hè. Er is genoeg nieuws. En soms heb je van die dagen dat er zo weinig is dat je denkt van... wat moet ik nou weer doen? Zo gaat dat in zijn werk, hè. De ene dag heb je meer dan de andere dag. En de Duitse ouders die krijgen een levenslang, even dit erbij halen, als het wil meewerken met me. Want soms wil de computer niet echt gaan waar ik wil gaan. Nou ja, ik zie hier zo een andere en dat blijkt dus van een Duitse vrouw. Ja, dat duurt eventjes hoor. Die dingen raken van slag van me. Ja, dus een Duitse vrouw die is omgekomen bij een val van 200 meter. Een Duitse vrouw is dinsdag om het leven gekomen bij een val van 200 meter in de Italiaanse regio Zuid-Tirol. En dat gebeurde tijdens een bergwandeling met een groep van 10 mensen. De groep was net vertrokken bij een berghut toen het ongeluk gebeurde. De 60-jarige vrouw gleed weg en viel 200 meter langs de helling. De vrouw overleed vrijwel meteen na de val. Hulpverleners hebben psychologische hulp verleend aan de andere wandelaars. De groep wandelde op de Tiroler Heunenweg, een populaire wandelroute in de Dolomieten. En het ongeluk gebeurde in het Passeierdal. Het is het tweede dodelijke ongeluk in dit gebied van deze week. Afgelopen maandag kwam een 80-jarige man om het leven bij een val tijdens een bergwandeling ten zuiden van de stad Merano. Ja, ene keer heb je dat er nooit wat gebeurd en dan plotseling heb je in een week wel tweemaal zoiets. En dat is natuurlijk niet fijn om zulke nieuwtjes aan je door te geven, maar dit zeer zeker ook. De rechtbank in de Noord-Duitse stad Itzehoe heeft een koppel, een paar dus, veroordeeld voor moord na het uithongeren van hun 4 maanden oude baby. Zij krijgen beide een

slangen gevangenisstraf. De baby overleed op 26 september vorig jaar in het Noord-Duitse Brunsbüttel. En uit de autopsie bleek dat het meisje was gestorven door verhongering. Ze woog ongeveer een kilo toen ze stierf, zo schrijft de Duitse krant Bild. En volgens de rechtbank hebben de ouders bewust geaccepteerd dat hun dochter zou overlijden door haar onvoldoende eten en drinken te geven. De rechter kwalificeerde de zware verwaarlozing als moord. De 24-jarige ouders hadden ook een tweeling die destijds 3 jaar oud was. En tijdens het proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de verzorging van de baby. En waarom neem je dan kinderen nog een... Och, nee, dat kan er bij mij bijna niet in. Nee, dat doe je toch niet? Dat doet zeer hoor, dat doet echt wel zeer als je dat zo hoort. En als je dat zo moet lezen, dat doet echt wel pijn. Nee, dat is niet fijn om zulke dingen te moeten doorgeven. Enfin, even een nieuwtje er, een liedje erbij.

Ja, dat was weer een van die mooie songs. Nou, dan gaan we naar onze... Ja, Mukeshji is aanzet. Hij zou vandaag 103 jaar oud zijn geworden. Als ook Arman Malik, die is ook vandaag jarig. En er is nog eentje. Maar geen zanger of zangeres hoor. Een fijne dag aan u allen toegewenst.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala's Brasa Milafest in de Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. Dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n €20 miljoen gekost. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
6: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Brasa Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file. En vanaf Breda-Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Jan het toch. Ujala Radio. Sabse badka wala.

Bijna 9 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja, laat ik eerst even snel naar al de appjes gaan. En al de felicitaties die binnenkomen. Ook belletjes. Dankjewel allemaal. Ja, het zijn niet alleen de felicitaties voor Armaan, Malik en Mukesh G. Ook voor die derde persoon. Ja, er zijn een paar mensen die het nog weten allemaal hoor. Paren zeg Erna Morli, dank u wel. Dank u wel. Dilse, behad, shukriya. Chitra en Andrew, ook voor jullie. Dilse, shukriya. En ook Kees, hartelijk dank. Je zegt van nog even doorwerken en dan is het voor jou vakantie. Dus geniet ervan. Sadeesje, ook bedankt voor je appje. Een fijne dag ook toegewenst. En zus Amina in Zuidoost. Ja, je geniet niet alleen van Ujala Radio, maar je zegt ook gefeliciteerd. Hartelijk dank. Letjemandji in Scheveningen, ook aan u een hele mooie dag. En ook Mila. Ja, ik dacht dat niemand het wist, maar ze weten het wel. Dus dank je wel. Mado, ook voor jou een mooie dag en dank je wel. Ook Sandra luistert mee. Af en toe mijn zus Maureen, Navisa, mijn nichtje. Ook de groeten aan Elijah en Jade. En meneer Barsati, ook heel, heel hartelijk dank. Nazo, ook jij, Dilse, Bahad, Shukriya. Ja, ik moet je nog spreken, dat wel. Maar je weet hoe dat gaat, hè. Ik ben dan zo druk bezig met van alles en nog wat. Dus ik heb je niet kunnen spreken, maar ik weet waarvoor je belt. Dank je wel. En er komt net eentje binnen. Walikum salam, sis. Ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. En dank je wel. Groeten ook. En aan mijn abhai Akbarji. En dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Die gezondheid moet er zijn. Als je dat niet hebt, dan heb je eigenlijk niets, hè. Zo gaat dat ook in zijn werk. Even kijken waar mijn 80's song gebleven is. Want dat moet ik ook wel voor je erbij halen. Ja, dat heb ik eigenlijk verzuimd te doen. Want dan ben ik zo bezig met allerlei andere dingen opzoeken. Dat ik er niet aan toe ben gekomen om mijn 80's song erbij te halen. Ja, deze is ook een mooie. Die is een hele mooie. Ja, laten we deze doen. Laten we deze maar doen. En Andrew en Chitra, je zegt dat ik een liedje moet afdraaien namens alle fans. Dat gaan we zo meteen dan ook doen. Maar eerst deze. Dit is ook een van de liedjes, kan je zeggen, die ik namens alle fans kan betitelen. Maar ik houd even nog gewoon op mijn 80's song. Mieke, dankjewel ook voor je appje, zie ik hier zo. Ook voor jou een mooie dag toegewenst.

Ja, kijk, dat is ook weer zo'n fantastisch lied dat je dus te horen krijgt hier bij Ojala Radio. En ja, de appjes stromen binnen. Dankjewel allemaal. Prabha. Ja, jij was net een paar dagen geleden jarig, hè? En inderdaad, zelfde sterrenbeeld, hè? Een mooie dag aan jou ook toegewenst, Prabha. Fijne werkdag. Ook voor Mieke. En Mieke had ik net ook al genoemd, hè. Shanta uit Lelystad. Want als je jarig bent, ben je deze gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, inderdaad, het is zo. Emroji uit Groningen, hartelijk dank ook weer. Vooral al de zegeningen die je me geeft iedere keer weer. Dilse Bhat Shukriya, iedereen die appt. En ik weet het, velen hebben niet gezegd gefeliciteerd, maar bij deze dan weet je het nu. En toen zei Andrew en Chitra tegen mij van draai dan ook een mooi liedje namens mij voor al mijn fans. Of tenminste mijn fans voor mij, of wat moet het nou zijn, maakt niet uit. Als je ook jarig bent, proficiat. Dat geldt niet alleen maar voor de Mukesh fans of de Armaan fans. Dat geldt voor iedereen die zich jarig voelt vandaag. Of gewoon gelukkig. Gelukkig zijn. Apna Hardin. Agulmaal.

Ja, dat is ook weer zo'n geweldige song. Brengt je weer eventjes naar die goede oude tijd van toen. Uit de film Gold Mile 3. En dat was uit 2010. Zoveel jaar geleden ook alweer. 16 jaar. Waar gaat de tijd, hè? Blijf niet stilstaan. Nee, dat gaat maar door. En dat reest maar door, kan je zeggen. Anyway... Allen, dankjewel. En ik zie ook dat ik nog meer appjes binnen heb gekregen. Komen nog steeds binnen. Chandra, dankjewel ook voor jouw appje. Ook voor jou een hele fijne woensdag toegewenst. Mijn broer Rakesh zegt gefeliciteerd. Hartelijk dank. Ook Lekbeerdje, haar parivaren uit Purmerend. Een mooie dag ook voor jullie daar toegewenst. En ook van, ja... Margriet en Waldo, hartelijk dank ook voor jullie... Blessings, dat is alleen maar wat ik kan zeggen. En kracht. En ook vanuit Den Haag, van Guta. Mijn moeboelie bij hen. Dankjewel. Op mijn manier zal het dus een mooie dag worden. In elk geval ook van... even kijken. Ik zie hier zo ook nog een appje binnengekomen uit Werkendam van Shalini. Dankjewel voor je appje. Je luistert ook mee en zegt ook van harte gefeliciteerd. Deelse behad behad shukriya. En ja, nog eentje hebben gekregen. Ik dacht van, hè? Mijn nicht Henna. Jabbar, dankjewel meis. Dankjewel. Kijk, dat maakt mijn dag dan weer helemaal goed, hè. Het kan niet stuk gaan meer. Ja, toch? Dus, bij deze dan ook. Hij zou dus jarig zijn geweest als hij er was. Heart Drops of Millions.

Ja, dat was ook weer zo'n prachtige zang van The Hatters of Millions. Mukesh G, die we dan gehoord hebben. Sapanoka Saudagar, de titeltrack. En ja, ik kom niet aan mijn andere... aan mijn Bollywood gossip toe en aan mijn weetjes. Maar morgen is nog een dag, hè. Morgen is nog een dag. Dus laat ik even gaan naar de andere appjes. Want ik heb ook van mijn BF Winoot een appje gekregen. En die stuurt een mooie videootje voor me met happy birthday daarop. En ook Charlene uit Werkendam had ik al gezegd. Dankjewel nogmaals. En ook Joyce uit Nieuwendijk. Hartelijk dank voor je appje. En even kijken, heb ik hier eentje overgeslagen. Ik zie hier goedemorgen. Ja, ik heb eentje overgeslagen. Die zegt ook van harte gefeliciteerd en nog vele mooie jaren. En even kijken, voor jullie is de vakantie daar al begonnen. Ook een fijne vakantie toegewenst. Lekker dagje Duitsland vandaag, hè. Dus geniet ervan. En ik heb de groetjes van Remy, Kajel. Kajel zal het wel zijn. Widoer en Mira. Wat leuk, dankjewel. Ja, meestal zeg je alleen maar groetjes Remy, maar vandaag is een hele familie erbij. Kajel, Widoer en Mira. Hartelijk dank ervoor. En geniet ze vooral ook van Ojala Radio. En even kijken, want ik zei ook wel dat ik ook nog Armaan Malik voor je heb. Want die gaan als rode draad vandaag door mijn programma heen. Dil se bahut bahut shukriya.

Armaan Malik hebben we dus gehoord, hè. En ja, ik ga toch nog dit Bollywood gossipje erbij halen. Want het is een nieuwe song dat ik zo meteen ga presenteren. Hebben we nog niet gehad hier bij Ojala Radio. Dus komt dat zo meteen uit de film Avara Pun. Maar dan moet ik ook dit weer even erbij zetten. Want we hadden groots aangegeven dat dit zijn laatste liedje zou zijn. Ja, heb ik het over Arijit Singh. Maar nu hebben ze dat ook weer teruggedraaid en gebombardeerd als zijn comeback. Kan hij soms niet zonder Bollywood? Ja, kennelijk wel. Hij heeft het geprobeerd, niet zo lang is hij eventjes eruit gegaan. Maar zo zie je maar, kennelijk hebben de mensen aan hem getrokken van nee, je mag nog niet eruit gaan. Je moet nog even blijven. Kennelijk is dat het geval. Dus groots heeft hij zijn besluit doorgegeven aan het publiek, zijn fans, dat hij dus stopt met zijn dat hij stopt met de Bollywood-industrie voor te gaan zingen. En hij zou zijn vleugels verder uitslaan. Hij zou zelf gaan produceren. Zelfs liedjes gaan uitbrengen. Dat soort dingen had hij in gedachten. Oh, misschien ook voor films muziek gaan maken of zo. Maar Arijit Singh wilde dus niet meer voor de Bollywood-industrie zingen. Hij had er genoeg van. Hij was er dus zat om steeds voor films te moeten zingen. Maar hij is op dat besluit teruggekomen, want het leek dus maar van korte duur te zijn. En zijn comeback wordt dus nu aangekondigd als met dat liedje waarmee hij dus zou willen afsluiten. Het is uit film Avara Pun. En Imran Hashmi, waarschijnlijk hebben ze allemaal gevraagd om toch maar te blijven voor de Bollywood-industrie. Maar nou vraag ik me af, had hij deze vorm van marketing nou wel nodig of niet? Waarom deze drama, deze sensatie dat hij dus de Bollywood-industrie zou verlaten, terwijl hij toch erin gaat blijven, omdat iedereen dat zo graag zou willen? I don't know. Amal Malik heeft de muziek gemaakt, niet Arman, maar Amal, de broer van, heeft dus de muziek gemaakt en Rashmi Virak heeft het geschreven. Yeah, Amara.

In deze tweede Amarapen spelen Imran Hashmi en Desha Pattani en nog vele anderen uiteraard. Arijit Singh, is dit nou zijn comeback of toch nog afsluiting? Nou, in elk geval, hij klinkt nog even goed, dus hij mag voor mij nog lekker blijven hoor. Je Amarapen zul je dus ook vaker horen hier bij Ujala Radio. Nou, dan heb ik nog deze voor je, want het ligt nog kersvers in het geheugen dat Anit Parda en Ahaan Pandey doorbraken als de nieuwe stars. En we kijken ook uit naar hun next movie. Hoe zal dat zijn? Of zal het ook even goed worden als Sayara? Ja, want dat was, het lijkt net de dag van gisteren, hè? Maar het is inderdaad, de film ging dus op 18 juli 2025 in première. Dus het is alweer een jaar geleden. Tanishq Bakhshi heeft voor de kaskraker gezorgd. En hij heeft Fahim Abdullah erbij gehaald met deze titeltrack. Maar weet je wat het gekke is? Het is al een jaar geleden en die arme jongen wacht nog steeds op zijn zijn uitbetaling. Hij zal Fahim nog wel hebben betaald, maar hij zelf heeft van de producenten nog geen cent gekregen. Aatlaak moet hij krijgen. Zo'n 7600 euro moet hij nog krijgen. En die uitbetaling is nog niet geweest. Dat kan toch niet? Zo ga je niet met je mensen om, toch?

Ja, een grote hitsong is dat geworden. En Tanis Wachtje die heeft nog steeds zijn uitbetaling niet gehad van 7600 euro. Aardlaak. Nou, in elk geval Roos, dankjewel voor je appje. En heel, heel hartelijk dank, ja. Ook Indra en Therese, mijn nicht en neef, wens ik ook een hele fijne dag toe. En dankjewel voor... de felicitaties. Yvonne Dowlett, ook voor jou een mooie dag toegewenst. Hetzelfde geldt ook voor Rachid uit Amsterdam. Ik hoop niet dat ik iemand over het hoofd heb gezien. Al de mensen die er zijn. En ja, dan heb ik nog één Bollywood gossipie voor je voordat we dus gaan afsluiten. Want ja, vandaag is het een drukke dag hoor. Maar ondanks zag de media dat Salman Khan naar het ziekenhuis ging. Ja, nu weten we wel dat zijn pa eerst was opgenomen voor observatie. En nu was het Salman zelf die uit de... Ja, hij was ergens op een evenement en ze zagen hem dus weer. Ze hebben hem wel naar binnen zien gaan van het ziekenhuis. En een paar dagen later zagen ze hem dus tijdens een of ander evenement. En hij had een petje op. Zag er ongeschoren uit.

zijn ogen een beetje donker. Donkere kringen. Ja, dus helemaal geen make-up op, zeg maar. Maar ja, hij moest ook niet werken, dus... En als je dan niet lekker in je vel zit... Dan vraagt de menigte zich ook af van, gaat het wel goed met je? Ja, hij heeft een paar zware dagen achter de rug gehad. En ik kan alleen maar hopen dat het inderdaad ook goed met zijn gezondheid gaat. Want hij zag er niet goed uit. De foto die ik zag en dat filmpje die ik zag, dat zag er niet geweldig uit. En ook van Amitabh wordt dat gezegd, dat hij uit het ziekenhuis, waar hij het zelf ook nog op Instagram doorgegeven, dat hij een kleine ingreep had ondergaan. Maar alles gaat verder goed met hem hoor, dat zegt hij zelf ook wel.

iedereen heel, heel hartelijk danken voor al de appjes en al de felicitaties. Heel zeer behoud, behoud, shukriya. En Auntie Jessie wilde graag dat ik een liedje moest afdraaien. Dus ik hoop dat je nog luistert, dat je er nog bent. Want ja, je zou naar een moskee gaan, hè. Dus heb ik het liedje nu voor je in de player staan. En ik wil iedereen heel, heel hartelijk danken. Morgenochtend ben ik er weer met Good Day with RJ. Hartelijk dank aan Auntie Jessie voor deze mooie song. En dat geldt natuurlijk voor iedereen die mij het allerbeste toewenst. En ja, ik zou zeggen graag tot morgenochtend weer, 6:30 sharp, dan ben ik er weer. Signing off voor Rojala Radio, RJ Shop Din Ek Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz Gate, Gun Gunate, Aur Muskurate, Rehna. Tot morgenochtend. Okay.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

Udella's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition, Den Haag May. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henna-avonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel ook. Door DJ A Vermaais op Ujjala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujjala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujjala Radio. E-mail info@ujjala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujjala Radio.

0: dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aankristoffer.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: WNUR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staat er slechts 30 kilometer file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je een kwartier vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijst ook dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat komt door werkzaamheden. De rechterrijst is ook hier afgesloten. En daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tora masti, tora khushi, tora halchal Ujala Radio.
3: Salam namaste dosto, welkom bij Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. In de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: AR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

You are Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: Ujala's Brasa Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: De Servische passagier die eerder deze maand bijna uit het vliegtuig werd gezogen, heeft voor het eerst uitgebreid van zich laten horen. De 61-jarige man zat vlakbij het raam tijdens een ochtendvlucht van Griekenland naar Duitsland. Kort na de start klonk er een enorme knal, waarna de luchtdruk plotseling wegviel. De man werd daarna met zijn hoofd en arm naar buiten gezogen, maar overleefde het ongeluk als door een wonder. In een interview zegt hij nu vooral dolblij te zijn dat hij nog leeft, hoewel hij veel pijn aan zijn nek en zijn hoofd heeft. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. Het slachtoffer maakte een tocht met een groep van 10 mensen over een bekende wandelroute door de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte daarna een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling. Ze overleed ter plekke. De persoon die gisteren werd neergeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een 18-jarige man uit Rotterdam. In het ziekenhuis is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Raza Milaves. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je echt 10 minuten langer over vanwege werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook weer 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: सुनहरी गीतों के साथ उजाला रेडियो पर आपको स्वागत है सुनने वालों।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: तक यू आर
1: दit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: तैयार हो जा तैयार हो जा तैयार हो जा सुन वालो उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले ब्रासा फेस्ट सैटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.
2: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Ujala Radio Headlines. In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. En omdat Japan momenteel onder een hittegolf gebukt gaat, krijgen kantoormedewerkers bij wijze van uitzondering het advies om in een korte broek op het werk te verschijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, Ujala is toch mijn favoriete radiostation.
2: Oh.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. En omdat Japan momenteel onder een hittegolf gebukt gaat, krijgen kantoormedewerkers bij wijze van uitzondering het advies om in een korte broek op het werk te verschijnen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Namaskar, mijn Malika Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Tu jaane hai to.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: In juli bestaat 40 jaar.

0: Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sub.

0: Oeh, jealous. Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. 10.000 bezoekers. Party peeps. Get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest. 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat 1 milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. KPN heeft het afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Ook groeide het aantal breedbandklanten. Daarnaast sloot KPN 83.000 extra huishoudens aan op glasvezel. De netto-winst steeg in de eerste helft van het jaar met bijna 8% naar €407 miljoen. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg, een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en overleefde het ongeluk niet. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mijn Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala, Brasa Milafest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
6: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug. En daardoor een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen het Zuidplein en Oud-Beijerland. 5 minuten extra door opruimwerk. 2 rijstroken zijn dicht. De meeste vertraging heb je nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe je er 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio, laat je stralen.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. KPN heeft afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.

Je hey, Oejala's Coffee Time Middag Show. Ja, we zijn een beetje laat. Aan het graderen met jullie, hè? Maar ja, koes, kabi, kabi, kabi, koes, hoja, dan. Ja, dan kan je niet meteen starten. Maar we zijn er. Aadje, boudoir, boudoir. Arabi, Baistar, July 22 juli ook alweer, hè? Je maakt het na snelste, ja, hè? Jumar Ujala Radio K, Coffee Chai Middag Show. Het begint iets later, maar we zijn er. Abi, het hoorde aan nu wel, hè? Anantje in de kassie. Hamere staat baatkunde wel, hè? En natuurlijk hebben we luchtige onderwerpen. De heer baatkunde kunnen jullie, hè? En sommetjaar de headlines van vandaag. De Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang. Steeds meer jonge deelnemers doen mee aan het grootste wandelevenement ter wereld. En lopen is goed. Doe je aan het toch? Harry Kroosje heet toch eens zelfje. De regio Rotterdam krijgt te maken met maandenlang verkeershinder door de sluiting van een belangrijke brug. Weggebruikers worden opgeroepen hun reis goed te plannen. Kornbrokkie Hega Rotterdam. De Nederlandse huizenprijzen lagen in juni ongeveer 4% hoger dan een jaar geleden, ondanks een iets rustiger woningmarkt. Het kabinet blijft negatief aan reisadvies geven voor delen van het Midden-Oosten vanwege de aanhoudende spanningen. De Jarenwapenoorlog tussen Verenigde Staten en Iran. Israël houdt zich, denk ik, de laatste tijd al een beetje rustig. Maar kabinet, code oranje, code rood, deze jaar negatief reisadvies. Vakantie, toen mag je jij, toen naad je naar het Midden-Oosten. Dus niet naar Dubai gaan, niet naar Israël gaan of Libanon gaan. Hoe zou dit zo mee naar je? Doe ze deze jij een keer, maar hoe zou dit zo mee voorlopig naar je toe? Kabinet Bollehega. De Europese Unie probeert vandaag overeenstemming te bereiken over een 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Maar enkele lidstaten hebben nog bezwaren. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is vandaag begonnen aan zijn eerste volledige regeringsweek en voert direct overleg met internationale partners. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijven hoog, met nieuwe militaire acties en diplomatieke oproepen tot terughoudendheid.

Kampen ticket heb ik aangeleerd. Maar het is super early birds tickets. Super early bird tickets. Aangereserveerd vanaf 8,50 euro. Slechts 8,50 euro. Check op onze website brasavest.nl. 29 en 30 augustus. Hangamahonewalle en Den Haag. Met GI Events.

Guy. Het is woensdag 22 juli. En tijdens jouw lunchpauze nemen we je weer mee langs het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. En of je nu aan het werk bent, of onderweg bent, of geniet van je vakantie. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert. Pak je heerlijke kopje koffie erbij, want je hebt dat niet weer hoor. Chai. En, of een frisse ijskoude chai. Kan ook. Nou ja, we zijn natuurlijk ook dagelijks bezig met onze allerlei andere zaken. Maar hamlok je op maak, hamlok koffie, chai, banaila.

0: Dus dil lagawal jahega, to phir okar baad mein pyar karal jahe.
1: Zo is het.
0: Ja, goedemiddag Hanan.
1: Tokena Agorik Parigan. Pahunja, trouwens, Ujala Radio gaat ook live uitzenden.
0: Ja, Ujala Radio is ook op Brazzafest. Zijn we er vanaf 2 uur middags tot Kidnabi Turkije Riga? Weet ik ook niet, maar we zijn er gewoon daar op Brazzafest aanwezig.
1: Dus als je ons wil horen en wil zien, Lloyd, dan moet je gewoon komen.
0: Ja, want dan hebben we daar live een koffie chai middagshow in Gia Event Center.
1: Kijk, dat hebben we al besloten. Wij gaan een live koffie en chai maken vanuit Gia. Live koffie en chai, waar iedereen bij mag zijn.
0: Ja,
1: Sap kun je zo tegen van Isap kan je zeker heen.
0: Maar toch een koffie hebben we niet, maar Isap kun je het niet hebben.
1: Zeker. Nou, gaan we benaai lijken tegen ze. Of ik je lekker. Goedemiddag trouwens.
0: Goedemiddag.
1: Mijn koffie is er al hoor. Koffie is er al, hè.
0: Ja. We zijn een beetje laat begonnen, maar we zijn er. We zijn er vandaag.
1: Weet je, iedereen heeft het druk, Lloyd. Sap kun je soms heen gaan,
0: ja.
1: Dus af en toe lukt het. Af en toe lukt het later. He, maar wij doen ons best.
0: Ja, nou.
1: Meer kun je niet verwachten. Hoi, meer toch? Kun je niet eisen van ons. Ja toch?
0: Goed, ja,
1: maar waarom hebben we het zo druk in dit land?
0: Kunnen we verder gaan met ons programma Koffie Chai Middagshow. Daar komt hij dan weer, dames en heren. Zullen we
1: lekker.
0: Hamsel erop.
1: Omdat toen het jaar er een beetje aan me. Wacht, nog een keer. Herhaling.
0: Ja. Als je doet dat,
1: twee keer. Doe dat. Je moet het ergens compenseren. Je kon je bijna gaan, dan moet je 2 keer doen.
0: Ja.
1: Nee, dus waarom hebben we druk? Waarom moeten we dingen 2 keer zeggen? Dit let ook het onderwerp, Milke Hemelke Luid, bijt. Waarom hebben we het in Nederland zo druk?
0: Ja.
1: Toebol.
0: Ik heb het druk.
1: Die man doet
0: helemaal niks. Maar hij is druk.
1: Dus, koi ke lage weet je het, kika hij druk te hega, toch?
0: Ja.
1: Toch, oké, dalle kam he bahut dheer jada, kito een veel eisende man of vrouw, dan heb je het ook druk. Of je hebt een heleboel kinderen, dan heb je het ook druk. Of je bent met de verbouwing bezig, dan heb je het ook druk. Maar bij sommige mensen is het moeilijk te begrijpen waardoor ze druk hebben. Hoe ze op naar koets krijgen, toch? Die nu op haar tv-taki gaan.
0: Ja.
1: Of een doosa-doosa-tjits, zo. John Ekdam Nahaiga nuttig. Ze hebben geen babaal van kinderen of van vrouw. Of,
0: ja.
1: En toch
0: hebben ze druk. Spreekt,
1: Druk. Maar druk. Boy, Mino, sap, zei je het weer, hè?
0: Ik denk dat de meeste vrouwen druk hebben met koken en zo. Hoe is dat niet? Merk je niet pakken? Maar is dat
1: drukte, Lloyd?
0: Nou ja,
1: dat
0: ik weet
1: toch
0: niet.
1: Een normaal iets wat erbij hoort?
0: Ja, maar als je niks te doen hebt, hè, kan je het ook daarmee
1: druk
0: hebben.
1: Ik heb druk met naar het toilet gaan. Nee, maar die normale routine dingen, dat hoort erbij.
0: Ja.
1: Daarvan kun je het niet drukker hebben dan normaal.
0: Ja.
1: Nou ja, toch? Dat zijn dingen die je moet doen.
0: Hamaatje, een paar legeltjes. Meestal hebben we het over huiselijk geweld tegen vrouwen. Hè? Maar je hebt ook huiselijk geweld tegen mannen. Hoe kan je zo zeggen?
1: Oratia
0: de meke epidemica.
1: Arre, jaar, kaske. Natanis, hè. Ik ken ook een echtpaar, Lloyd, toch aan het hoe je?
0: Ja.
1: Waarbij die man,
0: ja.
1: Ik dan patrake toebraga, ja, patrike.
0: Ja.
1: Or auratia hipsi jabar.
0: Boy.
1: Je kent die combinaties,
0: ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Soms denk ik bij mezelf, ik weet niet of het zo is hoor.
0: Ja.
1: Ham namboli laise, ja. Maar soms denk ik bij mezelf, je auratia gusat hoe je? Dat toch bara pitai pieter toe je de Bechara patri ke ba, chota ke ba. Sommige vrouwen zijn echt jabber toch.
0: Mooi.
1: Je kent die combinaties. Maar ik weet niet of dat gebeurt, Hamna Janila.
0: Ja.
1: Maar het komt wel in me op.
0: Ja.
1: Balet toe lamba bate, jabber bate, Lloyd.
0: Ja.
1: Moeilijk hij gaat ook ego aurat pawe ke jon tose or jabber ba.
0: Ohi to. Hè?
1: Onmoeilijk. Ja.
0: Onmoeilijk.
1: Alhoewel Belmer met Milsek is makkelijk. een grote moesje. Een biggie moesje.
0: Af en toe dan denk ik van... Hamlok in zaan met kou. Dus meestal heb je toch dat... Als je kon een feest meer hebben, maakt niet uit. Kon een gemeenschap een feest meer hebben. De mannen hebben dan fitty. Vechten ze daar. Maar je hebt tegenwoordig... Toch ook vrouwen, die hoe ze jaren kunnen liggen. Of het team ik baar geintje hega, dat ik vloer wapen hega.
1: Ja,
0: die vrouwen spelen gangsters tegenwoordig, man.
1: Ze zijn zwaar gangster, maar ze durven niet tegen moesje.
0: Nee.
1: Ze durven niet tegen sterke tegenstander, hè?
0: Nee.
1: Toen zijn moesje lang een jabber hega.
0: Jabber, boos, zeker jabber, man. Moesje.
1: Ik heb ook tamacha jamari geloid.
0: Ja.
1: Toen draai hoi ke ieder ze uder chal jij.
0: Ja.
1: Dus ze zoeken wel hun tegenstanders uit, moet ik zeggen hoor.
0: Ja.
1: Ze durven wel tegen elkaar als beide een beetje zwak zijn.
0: Ja.
1: Maar toch echt leuk hebben, mannen, vrouwen, ga naar een vechtschool.
0: Ja.
1: Ga op een vechtsport. Nee, echt waar. Of ga het leger in. Of ga iets anders doen met je kwaliteiten, met je vechtkwaliteiten.
0: Ja.
1: Ja. Je moet je agressie kwijt, ja, sportschool mee. Toch vechtsportba.
0: Ja.
1: Omen, ja.
0: Ja.
1: Moet je nog meer agressie kwijt, ja, leger mee. Ja. Ga dat soort dingen doen, joh.
0: Ja.
1: In plaats van openbare ruimte met openbaar jagap is zomaar larik, zomaar.
0: Boy, ja,
1: nee, ik ook kwal bij je aan het liggen, luid. Na kali Hindustani liggen, Pirambolila.
0: Ja.
1: Na kali Hindustani liggen. Sapkoetje liggen bijna. Je komt tegen iemand aan, dus toen chalega, drukte hega. Ik kon het ook een lagge, ik had kat horase, ik kon het ouritse, chaurise, per ongeluk.
0: Ja.
1: Amna bolila John bewust karecha. Want soms zijn er ook mensen die dat bewust doen. Pagalowan haiga, ik go.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar John per ongeluk, hey, één babaal. Waarom ben je tegen mijn vrouw aangebotst?
0: Ja, maar...
1: Stoerdoenerij.
0: Ja, maar zijn we tegenwoordig zo heet gebakerd of zo?
1: Nee, ja, altijd, niet al, veel altijd al. Altijd al. Na aatske haiga.
0: Ja.
1: Sadio ke haiga.
0: Ja, dat kan hoi zeker.
1: Kijk, Ujala. Ujala is begonnen, Lloyd.
0: Ja.
1: Laat hem eens apen over hem, wat jij. Hamelijk over wat jij.
0: Ja.
1: In 1990.
0: Heel lang geleden.
1: Heb je dat niet een paar duist naar haar.
0: Mooi.
1: Dus in 1990 zijn we zoek.
0: Is meer dan 35 jaar geleden.
1: Heel erg lang. Dus we hebben echt heel veel ervaring ermee. En ook toen waren mannen, vooral de wat kleinere mannen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: John echt jabber na hega. Apu de kawe man hega. Kijk hoe stoer ik ben. Kijk hoe stoer ik ben. Want de echte vechters die hebben geleerd om zich te beheersen.
0: Ja, hoe ze rustiger.
1: Die beheersen denken, zich. Die gaan niet op de vuist. Die gaan niet vechten.
0: Nou.
1: Die weten het. Van Hamlarabe pas je echt nodig hega.
0: Ja.
1: Maar dat doen ze in de ring. Dat doen ze in de sportschool. Maar pagaluan John hega kijk go.
0: Ja.
1: अब दिखावे मांगेगा कि देख हम जबर बाती हम लड़े जानीला
0: झिंगा का को दे सब
1: हाउ अप डू दैट सो देंगे नीड और ना खाली हिंदुस्तानी देख कलियां रात के फिर लो
0: या या
1: एगो फेस में 18 ईयर के लुंडा एगो दूसरा 18 ईयर वाल के
0: मार
1: दे या दैट इज नॉट हिंदुस्तान है
0: सेन सेन रोटरडमर्स दी इन नेमिंग गाने फेस्ट वेस्ट वार या
1: आई सेड हियर होवेगा चीच रोज maar ham lok khali hindustaniya ke informatie dekhila dan denken wij khali hindustani me hovege dat is niet zo
0: sunne walo dat is niet zo
1: tuja ghum thora se deswa bhar me to dan ga je weten hoe het is
0: ja
1: je moet niet in je eigen cocoon blijven en denken van je khali hovega
0: na
1: troubles heb je overal en hamara advies hega ga niet naar iemand anders feest om het te verzieken toke als je zo graag iets wil verzieken tuja apen gharwa miller
0: ja.
1: Maar niet bij iemand anders
0: man.
1: Thuis.
0: Hè?
1: Pagleipan.
0: Nou ja, hebben we dat ook gaan meteen behandeld.
1: Maar toe, de bara geïnteresseerd bij de ouderd mennen, Lloyd.
0: Nou ja, kijk.
1: Ouderd lare, ouderd zekere.
0: Ouderd in op een baar
1: geïnteresseerd.
0: Ouderd in een baar geïnteresseerd. Hindustani, tja. Baar geïnteresseerd. Meestal zie je dat bij die andere bevolkingsgroepen. Maar hamlok Hindustani. Hamlok eigen Hindustani ouderd in die gangster collega. Ego festival. Dan ben je, jongens, kom op, hou.
1: Nou ja, zo na Kali Hindustani, Chaloid.
0: Nee.
1: Ik ken echt genoeg vechtpartijen, echt meer dan genoeg.
0: Ja.
1: Gewoon openbare ruimte met Dusa Jaga, Dusa Volk B. Dat je denkt van jongens, kom op. Verstandgebruiker, Tora zei. Ik moet je zeggen, ik heb best wel wat bedrijven gehad ook, toch?
0: Ja, ja.
1: Ik heb zelden meegemaakt die Hindustani, die ouderd, Hindustani zelden.
0: Ja.
1: Vaak hem de klie juist Dusa Volk. Afnemen ik hoepelarega. Dus het is niet dus zo dat, ja. dat etiket erop plakken, die Hindustani mee hoeven. Daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, daar ben ik ook niet mee eens.
1: Sabjaga hoega, jammer genoeg.
0: Ja, nou.
1: Maar stel je voor, je bent ergens op een crematie. Lloyd?
0: Ja, absoluut.
1: Doe ik ook crematie mee, Bate?
0: Crematie, ja.
1: Het duurt best wel lang, zo'n dingen.
0: Ja, ja.
1: Sab koi baithal ba rustig se sunega.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment beginnen mensen onderling met elkaar te praten.
0: Ja.
1: Of jo ego surukar is, tekwa surukar.
0: Tekwa surukar, ja.
1: Je krijgt zoveel geroezemoes.
0: Ja.
1: Kijk, dat vind ik echt respectloos.
0: Dat is respectloos, ja, inderdaad.
1: Maar dan ben je op een feestje. En dan beginnen mensen ook met elkaar te praten, logisch. Want je bent op een feestje, toch?
0: Ah.
1: Maar dan willen mensen misschien een speech geven of iets anders doen, toch?
0: Ja, ja.
1: Maar dan zie je dat niemand luistert.
0: Ha.
1: Of te weinig mensen.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook jammer.
0: Ja.
1: Dat moet ook niet zo zijn.
0: Toch zeker
1: daarin
0: jammer,
1: moeten we ook nadenken en onszelf ontwikkelen. Van toen Aileba te kohupe, koike feest me. Geef hun de ruimte om hun ding te doen.
0: Ja.
1: Een beetje respect ervoor. Dus dat vind ik ook iets waar we met z'n allen aan kunnen werken, hoor, Lloyd.
0: Ha. Uto hè? Sochike baat hè? Sochike baat hè?
1: Ego baat hamar talak pahunchal ba.
0: Oh.
1: Dek even erin ga schieten.
0: Kijk, Batin Turil is een paaltje. Hamre lekker een paaltje.
1: Ze weten me te vinden.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Ham aardig, Batin. Dus
0: ja.
1: Dan durven mensen dingen tegen me te zeggen. Kijk, bij jou weten ze van deze man is een beetje stijfjes. Ik naar Bolivia koers.
0: Toen ze daar het mee, Batin. Ik had ze met Turil gehouden.
1: Mij vinden ze aardig.
0: Ja.
1: Ze weten dat ik toegankelijk ben, aardig ben.
0: Ja, toch? Al toen zo'n heb je, Batin.
1: Ai. Ik kwam zo iemand tegen, toch, Lloyd?
0: Ah.
1: Wacht, voordat ik naar die tori ga, die tot me is gekomen.
0: Ja.
1: Laat hem even likkelen, net op Huljab, hè?
0: Oh, nee, dat heb je hem kaarten met op Huljab hier.
1: Ha. Ik was ergens, een poosje terug.
0: Ja.
1: Dat heb ik je net bolle. Heb je niet wat je bolle, Kinacha?
0: Hoe is het?
1: Toen bate meneer Chandrika Singh.
0: Ha.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ha.
1: Ik go feestraatje.
0: Ik go feestraat.
1: Dus die komt naar me toe, helemaal keurig.
0: Ja.
1: En dan begint hij zijn opinie te geven. En hij zegt van zoon, toen ook analyse won, na klop gewega.
0: Waar gaat het over? Over voetbal? Of gaat
1: voetbal,
0: het over
1: voetbal
0: allerlei
1: analyse,
0: andere...
1: Voetbalanalyse. Ham nee niet wat die botte
0: liggen.
1: Maar die persoon werd boos.
0: Ja. Oh, ik ook wel voetballer. Voetballer is hij toch?
1: Terwijl wij gewoon, weet je. Ham ook baatje het karila, gewoon ieder oeder. Wij zeggen nimmer dat wij de wijsheid in pacht hebben.
0: Ham
1: ook Khalibolila, je moet wijsheid jou aan het denken.
0: Ja.
1: Maar die man was boos, man.
0: Ha.
1: He? Dus kijk, met dat soort mensen wil ik dan liever niet meer praten.
0: Okay.
1: Dan denk ik ook van, joh, jij toen naast hem uit le mooi zijn.
0: Nee.
1: Maar zo'n hamartelijk ego baat pahuncha le.
0: Ha.
1: Gambhir baat.
0: Aap kon baat heiga.
1: Ha, gambhir baat.
0: Ha.
1: Stel je voor. Dus Hindustani mee, ham nee niet dusar volk mee kan zeggen. Maar Hindustani, wij zijn een beetje, kaise boli, aanhankelijk. Ham lok choi chai karila thora se. Toch, als je iemand kent, wij zijn warm.
0: Ja.
1: Wij groeten niet alleen hallo, hi. We geven elkaar een brasa.
0: Ja.
1: Hamlok ego bosi dela. Hamlok even apneke schouder

0: Okay.
1: Positief. Die bakkeraar kan een beetje stijfjes zijn soms.
0: Ja.
1: En zwaaien kan dit ook doen. Maar wij geven elkaar een hand. Ah. Wij gaan, hè? Dus wij zijn dat gewend. Maar, dus stel je voor, iemand is zwanger. Ik wil lurkie. Lurkie is een zwangere hier. Niet hoor. Leuk. Doet hoor, zwanger open je. Kijk toch maar in, hoor. Het zou wat zijn als mannen zwanger zouden kunnen worden.
0: Subtitles hoor ze keer, Aaskal. Subtitles hoor ze keer.
1: Nee. Zoals mijn zoon altijd heeft gezegd tegen me toen hij 2 jaar oud was.
0: Ja.
1: Papa, niet alles kan.
0: Niet alles kan. Nee, niet alles kan. Niet alles kan.
1: Hebben we geen bolletrij altijd alles kan?
0: Ja.
1: Hoe gaan we corrigeren, pa?
0: Nee, niet alles kan. Ja.
1: Goed kusna, hoor je ze kegel ooit?
0: Oute hè.
1: Oute
0: hè.
1: Dus kelker je. Maar dus als je zwanger bent, hè?
0: Ha.
1: Dan vertel je het aan iemand. Of ze zien het aan je buik.
0: Ja.
1: Van dat je in verwachting bent.
0: Ja.
1: Dan hebben vrouwen, geen mannen hoor, vrouwen de neiging, puur uit liefde denk ik hoor, om de buik van die persoon aan te raken en te aaien erover.
0: Arre?
1: Van, oh, ik het nou mooi, ik het nou leuk. Dan gaan ze over de buik aaien van degene die zwanger is.
0: Nee, dat vind ik vrijpostig.
1: Kijk, dus daarover moeten we ook nadenken, Sunewalo. Van, is dat gewenst of is dat wenselijk gedrag of is dat niet wenselijk? Jij vindt dat heel leuk. Uit liefde doe je dan van, petualau aiekerde, toch? Want ik heb baby, hey, man. Wat leuk, je bent heel blij. Maar je moet je ook afvragen of de persoon die je verwachting is dat zo leuk vindt.
0: Ja, je kan, toch niet, je kan toch niet zomaar haar buik gaan
1: Ik zeg het je, 50% van de vrouwen heeft die neiging en doet het.
0: Echt waar?
1: Ik zeg het jou. Maar, veldonderzoek.
0: Ik wil nu van de vrouwen weten die zwanger zijn, of ze dat wel fijn vinden dat iemand hun buik aanraakt. Als je
1: maar niet alleen vrouwen die zwanger zijn nu, vrouwen die het hebben meegemaakt toen ze zwanger waren.
0: Ja, dus toen nog
1: dat je alle vrouwen hebt, nou ja, alle vrouwen die kinderen hebben, toch? Dat zijn er gelukkig heel veel.
0: Tuurlijk.
1: Die zullen dit soort ervaringen misschien hebben.
0: Ja.
1: Van dan loop je ergens en dan kom je iemand tegen na een poosje en die is zo lief en helemaal niet slecht bedoeld, hè? Luid, die mensen raken die buiken niet aan omdat koets slecht is, aan een kemuriam, hè? Maar puur uit liefde, denk ik.
0: Ja, nou ja,
1: omdat wij zo zijn, een beetje lief daarin.
0: Sunaham.
1: Alleen lief zijn slaat om nu in irritatie bij die persoon bij wie het doet, misschien.
0: Ah, toch?
1: Dus, laat een veldonderzoekje doen.
0: Wat jullie ervan vinden, toen zwanger werd, of waar hele autor peert kunnen maken, en of je dat wel of niet fijn vindt. Ik zou dat niet fijn vinden, hoor.
1: Maar
0: peert kunnen chuwen, gaan we naar moeilijk eten.
1: Nou, zomaar onbekend met mij. Toch een mooi leggen, je kon chuwen. Maar moet geen man zijn. Nee, maar mannen doen dat sowieso.
0: Nee. Maar dit is wel een serieus onderwerp. John Torelige Eilige. Ik was zo met jij
1: natuurlijk.
0: Barakas met jij.
1: Wij gaan een maaiveld onderzoeken. Grassroots. Wij gaan een grassroots onderzoek doen. Jullie helemaal kernwaardig hemelijk onderzoek kreeg. Hoe denken Hindoestanen hierover? Ja. Mannen mogen ook meepraten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Mannen hebben daar ook een mening over.
0: Ja, natuurlijk.
1: Die hebben het niet meegemaakt, maar die hebben wel een mening erover. Ik heb er ook een mening over. Jij ook.
0: Ja, maar
1: hoe heb een mening?
0: Maar ik vraag me af, waarom zou
1: jij vindt het gewoon vrijpostig, punt.
0: Ik vind het vrijpostig. Toen je Pete Walker zou houden, hallo, ga weg.
1: Dit klinkt toch, toen boelen vrijpostig. Ik ben hem toch begripvol, Bati. Zoals altijd. ik denk dat ze er niet bij stilstaan.
0: Ja.
1: Ik denk dat ze het gewoon niet doorhebben dat het irritant kan zijn.
0: Ja.
1: Voor degene bij wie het doet.
0: Ja.
1: En degene die het doet, die heeft dat gewoon niet door, volgens mij.
0: Ja.
1: Hoe irritant en vervelend de ander het kan ervaren. En soms is het in het leven zo, hè, Lloyd? Ham kuch kardela soms, of tu kuch kardewe, of koibe. Dan hebben wij het niet eens door.
0: Ha.
1: Dat je iemand anders daarmee pijn hebt gedaan of tekort hebt gedaan.
0: Dat is wel zo. Ja.
1: En dan, je beseft het soms niet eens.
0: Ha.
1: Terwijl daarom is het juist goed om eigenlijk lik op stuk. Tot direct zeggen.
0: Direct.
1: Maar ja, ik ben hier niet van gediend.
0: Ja, klaar. Ja, door.
1: Ietsje zonder dat je
0: het erg zou moeten vinden als iemand dat tegen je zegt.
1: Je moet het ook niet groter maken.
0: Nee, toch?

0: કોઈ તો કે કુછ બોલીસ તો હા એન્ડ એન્ડ એન્ડ ओके कुछ नाम हो लगल द मुच नी देंक ई हमर फयान बा अब
1: अब मुम फुला के बढ़ जी है
0: दत मुच दिस ओक दिस इट लिख्ट ओक ऑन अस दिंग टॉक लाइट ईगो वो फुल ऑन हेल स्नेल इन ऑन ईगो
1: aangetast
0: जहां कोई कुछ बोल दे बम
1: बम
0: कैक इन बिजनेस बाय फॉरबिल्ड मेंस दी बिजनेस हैव गहैड ऑफ नो स्टेट्स डून इन द बिजनेस क्रैक यू हेल फाक नी
1: या
0: Dus je gaat onderhandelen met elkaar, je praat erover met elkaar, je krijgt een nee.
1: Ja.
0: Je gaat weer een poging wagen, krijg je weer een nee. Zo gaat het in de business heel vaak.
1: Ja.
0: Je wil een deal sluiten, maar dat lukt dan net niet. Of, hè? Maar dat betekent het niet dat die andere partij slecht is.
1: Ojito.
0: Dat betekent dat je die deal niet hebt kunnen maken. Maar dat wil niet zeggen dat je een hekel moet hebben aan die andere partij.
1: Maar het is ook meteen duidelijkheid, toch? Je hebt meteen duidelijkheid, klaar.
0: Boy. Mooi voorbeeld van Lokbati, hè? Maar toen hij bij Bol kon, Samasha, door Moody bij Kontje, heb je het ooit naar Hasse geloofd?
1: Ooit naar Hasse geloofd? Nee,
0: eigenlijk. Toen hij bij Bol. Kon taklief, hè? Taklief, hè? Bol.
1: Ik kon taklief, ooit hem weer kon taklief naar eigen.
0: Ooit John taklief, door Hoijga, hem doorkeren.
1: Dus toen mag je op tijd programma zoeken en dan lukt het niet. En dan
0: kom
1: je. Dan heb je toch een beetje, ja, dus John Sava, John Jos met Tourele, die is dan eventjes weg, maar dat komt wel zo meteen.
0: Je moet weer even herstellen, ja, je moet natuurlijk. Dat even resetten.
1: Resetten,
0: we zijn er weer, we gaan ervoor, klaar, bam. Af en toe hoor jij, guys.
1: Ja, Kokushobi, toen jij nog zei Kokushobi, kon je wel weg.
0: Trouwens, jij komt met rare woorden in de uitzending.
1: Kokushobi.
0: Jij hebt echt van die rare woorden die niet eens bestaan.
1: Jawel, deze bestaat
0: in Japans.
1: En dan lok
0: je het uit bij mij.
1: Kokushobi.
0: En dan zeggen die mensen tegen mij van, hé, dat woord bestaat niet.
1: Kokushobi is een officiële taal, woord hoor.
0: Hamdani konchiwa.
1: Het betekent gruwelijk hete dag in Japan.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat hebben ze net geïntroduceerd. De gruwelijke dag hebben ze geïntroduceerd. Gruwelijk. Jonne Sapkoi Daraja Jurte. Dus dat hebben ze echt de naam gruwelijk gegeven.
1: En ze mogen
0: het is gruwelijk heet.
1: Gruwelijk heet en mogen met hun kortbroek naar werk. Nou ja, lekker toch? He?
0: Ja, 40 graden
1: 40
0: in Japan.
1: Graden,
0: 40 is wel killing.
1: Zullen je hapet op 35, hoor jij, dan beginnen we al te klagen. 40 graden, balasosto.
0: No man, is niet val te houden, Lloyd.
1: Nou, ham toch naar
0: ham toch richting 30, je jij laat hem maar bandje jij.
1: Ja, ja.
0: Dan moet je 40. No man. Maar ik naar hem maar ja, kooi, Lloyd. Na ja, kooi, Japanier, chorde. Trouwens, in Nederland is het een beetje afgekoeld nu.
1: Ja, het koelt wel heel snel af dan, hè.
0: Ik had barkat bij wat ik.
1: Ja. Ja.
0: Thoras, hè? Na Kaskema. Nou ja, het regent.
1: Ja, maar ja, goed, prima.
0: Dus wel goed, hè? Wel goed dat Brassafest, Lloyd, ja, gewoon binnen wordt gehouden.
1: Binnen. Ikko Chintana Hekitu, Bijaye, of wat dan ook. En we hebben ook genoeg parkeerplaatsen daar. Barkahal, doe je barkahal met Toekabele. Geniet kun je met je familie, met je gezin. Het is één groot feest. Eén familiefeest is het.
0: Ja. Kijk, Ujala heeft 25 jaar de Milas gedaan. In Utrecht, in Almere, in Amsterdam, in Rijswijk. Kahan nakal liham lok, bahut jaga. En meerdere keren per jaar, dus heel veel. Maar ego gevaar altijd raha.
1: Pania.
0: En dat was Virwa.
1: Virwa ke baat hai, ja.
0: Of Virwa, ik dan bigaarde wat raha soms. Ja. Echt waar hoor, dan had je zo je best gedaan.
1: Ja.
0: Ook de standhouders, hè? De kraamhouders,
1: ja,
0: iedereen.
1: Tuurlijk.
0: Ook de bandjes, de artiesten, maar ook de organisatie.
1: Ja.
0: Bas Virwa Garbraja Don.
1: Ha.
0: Kijk, dat risico hebben we niet meer, hè?
1: Nee,
0: dat
1: nee. Dat is, we zijn lekker droog binnen, hè? Met
0: ja,
1: alle gezelligheid.
0: Helemaal. Relax. Jij hebt mooi weer, Rehibaire. Jij hebt slecht weer.
1: Weer of
0: doe
1: geen weer.
0: Ideaal.
1: Weer of geen weer. We zijn gewoon lekker binnen. Heen, ja, toch?
0: En wat wordt dat een gezelligheid, Lloyd?
1: Behoed Barca evenement. Ik heb 2 dagen lang, hè? 2 dagen.
0: Ik verheug me er echt op.
1: En ik denk dat een heleboel mensen daar ook zich op verheugen. Maar toen kan ik op tijd kunnen leren. Niet toen ik een pastai capri. Want we
0: aanwinden, Lloyd.
1: Ja.
0: Wij zijn er klaar voor. Bijna klaar voor. Nou, niet helemaal klaar voor. Bijna.
1: Ja.
0: Ik had iets op bekerikbaan, maar we hebben langer dan een maand nog.
1: Ja.
0: Dus inderdaad, John Tobolega, Lloyd. Je moet niet te veel uitstellen.
1: Nou.
0: Want Kartwa dhire ormanga hoort jij.
1: Ja, die tweede fase die kan heel snel komen. Dus toen had ik
0: Ja. Ja, dan komt de tweede fase, dan komt de derde fase. Dus als je hier, naarmate je dichter op het evenement komt, ga je meer betalen. Logisch, meer betalen.
1: Dat zou jammer zijn natuurlijk. Toen heb ik je van zo'n nagamati 8,50 euro. Terwijl ik hier maar toen een kabel heb.
0: Lloyd, toen bolleren jullie 8,50.
1: Maar me snap ik, moet hebben bolliga bij de ingang. Als ik daar sta.
0: Toch, ik heb pakkeriga. Wij beloven nu, Lloyd, dat wij koffie en chai live gaan maken tijdens Brazzavest.
1: Ja.
0: Sowieso zijn er live uitzendingen, maar we gaan koffie en chai inprikken live.
1: Ja,
0: Lloyd en Anand live. Arjen, samen bijna bij je.
1: Dus meneer, meneer. Oké.
0: Voor koffie en chai. Mensen houden van ons, Lloyd.
1: Ja. Dat is waar.
0: Mensen willen ons in actie zien. Mensen willen zien hoe wij zoiets maken.
1: Ja, en tijdens de radio-uitzending hebben we ook al die artiesten ook, die we gaan, met wie we gaan praten. En met allerlei mensen. En ook met de mensen die daar komen, gaan we ook een gesprek hebben. Dus
0: natuurlijk. Dat alleen al maakt het heel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Dat wij gewoon daar rondlopen met ons draadloze microfoon.
1: Ja,
0: en dat we gewoon met iedereen kletsen.
1: En dan ben je op de nationale radio, hè?
0: Direct, bam.
1: Direct.
0: Maar hoe gaat het met ons maaiveldonderzoek?
1: Maaiveldonderzoek kwam bij hem niet. Of die vrouwen zijn...
0: druk.
1: Die willen niet.
0: Druk.
1: Druk. Hoe zou ik je druk? Hoe zou ik je kaipakaal krijgen? Garsafakker krijgen? Dus
0: ze zijn druk.
1: Hoe zou ik je Tim Nijet hierop reageert? Maar Shirley...
0: Hebben ze wel het WhatsApp-nummer, Lloyd?
1: Ja, het WhatsApp-nummer is een bekend nummer. 020-363-0808. Als je onderzoek hier, je bent zwanger... Of kunnen rastappen toch een betaan kooi, een vriendin of wat dan ook, iemand die je kent. En die bult die, ik heb dat mooi door betwa, automaat door betwa zahrawe. Vind je dat fijn of vind je dat niet fijn? Ja, Shirley Bolle, ja, het hangt er vanaf of je die persoon kent of niet.
0: Oké, zit ook wat in.
1: Ja.
0: Zit ook wat in, kijk, karega.
1: Ja, nou ja, goed, ja.
0: Maar Lloyd, toen laat je je karretje.
1: Nee, Kunji.
0: Maar dan moet je niet als Lloyd gaan, dan moet je als Sadhu Sant gaan.
1: Sadhu Sant Mahabi.
0: Kom, lagai gai ke pagri gri pagri. Ik zie het al helemaal voor me. Boy, je gaat daar en je gaat ze gewoon inzegenen. Ja, toch?
1: Ja.
0: We lafoe, no?
1: Ik ben toch benieuwd hoor, naar dit... onderzoek die oude de lonken moeilijke kina moeilijke job kon ook dus een peertje. Als je zwanger bent, reageer dus op 020-363-0808. Laat het ons weten nu en dan hebben we het daarover.
0: Maar het kan ook zijn dat vrouwen daar geen mening over hebben of geen sterke mening over hebben.
1: Of ze hebben niet
0: en zoiets hebben van zo'n. Als het Mapua is, dan mag het wel.
1: Ja.
0: Maar als het tante om de hoek is, dan mag het niet. Misschien is het daar wel hoor, het verschil. Net Janila.
1: Oh ja, misschien heb je er nooit bij je stilgestaan. Maar stel je voor dat je iemand niet leuk vindt. Al rijke boliga. Hé, kijk eens, Bart. Hé? Oh, toen zwanger, Bart. Hé?
0: Lloyd, toen zwanger, Bart. Torpetua. Torapulal, wala om even.
1: Ja.
0: Maar waarom moet je soms dingen twee keer zeggen, Lloyd?
1: Hoezo?
0: Kan je soms ik dat je me naast zeg ik ook
1: Arre, omdat kabel
0: dus een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde stenen gezegd.
1: Nee, maar zo naar.
0: Maar ik ook insaan, Lloyd.
1: Ja.
0: Doei, dai, tien, dai, tjaar, dai. Dat is dat je ook fout wakker rega soms.
1: Ja, maar bolik per herhaal kregen. Tot is het wel begrijp natuurlijk. Want sommige mensen, of kito dianse na zo'n rega. Of na begrijp hoor je. Dan moet je ze wel een paar keer uitleggen.
0: Pit barrelen, hè? Torpeen barrelen, Lloyd.
1: Op deze ham rato dinti laila, Brazzavest gaat in. Dus totdat het in de hoofden van de mensen blijft hangen natuurlijk.
0: Dat moet je herhalen, maar... Oké, maar uto
1: is
0: het logisch, he? Lloyd.
1: Ja.
0: Kijk, ze kon een nieuws zeggen, hoe
1: nieuws... eigenlijk komkommer, zomer met een komkommer nieuws regen. Ja, wat ik wel verpand...
0: Nou ja. Iets waar jij een beetje van af weet...
1: Ja.
0: Hamnabolila kiet openlijk bolletje. Maar je volgt dat ding natuurlijk, die Iran-oorlog...
1: Ha.
0: Maar nu is er ook weer een probleem bijvoorbeeld met Dubai en zo.
1: Ja, we hebben code oranje.
0: Dus je hebt het ons als
1: ja, Ik zou er niet
0: maar
1: gaan.
0: Maar het is wel risky, hè?
1: Ja, jitna snel zo zit Thomas op haak. Hè?
0: Ja, ja. En kijk, ik krijg feedback hier. Ik krijg feedback hier, Lloyd.
1: Oh, voor die zwangere
0: absoluut
1: vrouwen.
0: Absoluut niet aanraken.
1: Absoluut
0: het
1: niet aanraken.
0: Het is vrijpostig.
1: Vrijpostig. De klit toch?
0: Degelijk toch? Direct, bam.
1: Direct, vrijpostig. Zoiets eigenlijk. Handen niet aan ze, hadwa kan niet aan ze eigenlijk. Je had je hele pit wat je weet. Dat kan toch niet? Kan toch niet?
0: Aha, precies, precies. Misschien heb je wel iets vies gegeten of zo. Of,
1: ja.
0: Of zij door, maar ja, je bent er niet van.
1: Maar zij door haar bijna mooi hoega, toch?
0: Ha, hoi ze kega. Mark van Bommel gaat misschien de bondscoach worden van België, Lloyd.
1: Oh, nee, gelukkig niet van Nederland.
0: Mark.
1: Ja, buurman Malleke. Udar chal ja.
0: Summerfield trouwens, ja. Heel veel mensen kennen Summerfield niet.
1: Ja.
0: Voordat Koeman hem heeft geselecteerd.
1: Ja.
0: Hij is ook gedegradeerd natuurlijk, hè, met zo'n club. Lloyd.
1: Ja, maar dan gaat hij toch nu naar een andere club hopelijk.
0: Nu gaat hij, hij heeft twee opties op dit moment, zoals het eruit ziet. AS Roma.
1: Ha.
0: 50 miljoen wil AS Roma betalen voor hem.
1: Challenge.
0: En Al-Hilal uit Saudi-Arabië wil 84 miljoen of zoiets betalen. Hoe vind je die?
1: 84 miljoen?
0: Atranga, hè? En weet je wat hij gaat verdienen?
1: Al-Hilal?
0: Want dat vind jij belangrijk toch, om te weten. Ja,
1: natuurlijk.
0: Toen bank kent me wat in de
1: stoel. Maar dat is cijfer wel belangrijk, toch?
0: Toen cijfer wel in me wat in de bank.
1: Hij moet maar dat dromen kreeg je bij me.
0: Tot nu toe was hij een B-speler.
1: Ja.
0: Hij werd niet gewaardeerd, niks. Hè? Maar nu heeft hij best wel een goed een WK gedraaid. Hij wel, Oranje niet. Hoeveel denk je dat hij per jaar gaat verdienen?
1: Summerfield.
0: Toebol.
1: Per jaar.
0: Ze verdienen best wel veel, hè, die voetballers.
1: Ik denk dat die per jaar 10 miljoen.
0: In elk geval 1 miljoen sejada.
1: 1 miljoen sejada. Ik denk 10 miljoen. Hè?
0: 15 miljoen per jaar.
1: Jezus.
0: Nu ik, jij.
1: Het na geen paisa.
0: Hammer toe, sarike kam. Kijk,
1: 1 miljoen hebben we ook gegeven. Wat is dat mooi raad?
0: Hammer toe kam karat karat lakdi ho jabe.
1: Lakdi.
0: 15 miljoen is best wel een beetje vervelend voor ons.
1: Behoort vervelend iets waar
0: om daar in de buurt te komen. 15 miljoen per jaar.
1: Maar behoort vervelend hega.
0: Dus als die jongen dan een contract tekent van zeg maar 4 jaar, los van reclameinkomsten heeft hij 60 miljoen. Gewoon stranamang, hè?
1: Op jaarbasis.
0: Toe jahas toe zijn namers ke.
1: Ja. Ja, ja, ja. Hamlo kakarila, hè?
0: Chelsea trouwens, die gaat 137 miljoen. Hey, die miljoenen vliegen echt over
1: Waar komt het geld vandaan?
0: Chelsea gaat 137 miljoen betalen voor de gekon speler. Dat is niet eens. Morgan Rogers.
1: Hoe keba?
0: Als de Aston Villa lag ik heel. Hij heeft laatst gespeeld in Engeland ook, een paar wedstrijden.
1: Ja.
0: Niet eens opgevallen.
1: Ja.
0: Morgan Rogers, anders toe Jan Tito. Van hey, Morgan Rogers, hij is
1: die naam, opgevallen. Die naam komt me helemaal niet bekend
0: 137
1: voor.
0: Miljoen.
1: Nou ja, dan moet hij wel een goede speler zijn dan.
0: Is toch verschrikkelijk, Lloyd. Toch gaat hij kooi ecosies naar mij leggen.
1: Mooi, echt serieus. Koffie chai, hè? Koffie chai, middagshow.
0: Koffie chai en cash.
1: Koffie chai en cash. Nassima, ook een hele goede middag. Ik weet niet waar je vandaan een bericht hebt gestuurd. Kanika Torega. Maar ook een hele goede middag. Goede middag, grappige heren. Nassima. Ik hoop dat je zelf ook een mening hebt over die zwangere vrouwen. Je toe zwanger, Barté. Door Peter Konochwiga. Hoe jij erover denkt, dus laat het ons weten op 020-363-0808. Maar hebben ze toe betaald? Kijk eens, Erasmus Brugpeet, doe je tram. Kijk eens, botsing, hoe kan dat?
0: Erasmus Brug.
1: Ha.
0: Rotterdam.
1: Ha, Rotterdam, hè.
0: Boy.
1: Hè?
0: Nou ja, ze lopen wel een beetje zigzag daar, hoor, die banen. Dat is wel waar. Voor de mensen die de situatie daar kennen.
1: Of zijn
0: links, rechts, op Kantija.
1: Of zijn er twee trams achter elkaar die dan waarschijnlijk...
0: Ik denk het niet. Hebben jij niet kopstartbotsing raak hier dat ze tegen elkaar zijn opgebotst?
1: Ja.
0: Maar ze lopen wel een beetje kriskras door elkaar daar, hoor.
1: 18 gewonden is
0: maar,
1: toch...
0: Maar in Amsterdam heb je nog meer kriskras trambanen.
1: Ja.
0: Dus hoe dat is gebeurd, vind ik een beetje vreemd. Ik heb bericht van Janila, dus je verrast me ermee.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus een patana, ja, Miloy. Maar wel een beetje raar.
1: Ja, ik vind het wel.
0: Je hebt Rotterdam, sorry, mijn ogen.
1: Ik heb een brug, patana, ik kon een brug. Dus als de mensen van Rotterdam weten welke brug dat is, laat het ons weten. Nu is me wel een keer een brug, maar kon een brug, patana. Dus ja, dat zal wel een van die bruggen zijn. Trouwens, Nederland ke blokje ke Hamsunila als ik altijd niet nieuws me volg, ja, dat het allemaal niet goed onderhouden is of iets dergelijks. Kahoy, ja, Nederland.
0: Nou ja, kijk, in Nederland zijn de wegen op zich vrij goed onderhouden, hoor. Als je het vergelijkt met
1: andere
0: bijvoorbeeld
1: landen.
0: België.
1: Ja.
0: Of Engeland.
1: Ja.
0: Hey, Engeland, maar dat is toch net na slecht.
1: Nee. Maar Engeland,
0: je broek valt. Maar Amerika is nog erger.
1: Nog erger. En dan klagen
0: wij.
1: Als
0: je in Amerika
1: hier
0: rondrijdt.
1: Ja.
0: Samen bolega's op zit dan niet wat is, hoi, sakega.
1: Ja.
0: Maar hey, dat is niet te zien aan hun wegen en zo.
1: Nee. Als je daar ook
0: Daga?
1: Nou, wij kunnen een beetje toetellen maar Engeland. Maar dan denk je ook van, hey, ik ga je die derde wereld landen. Vooral in Londen, hè. En in Amerika ook waarschijnlijk. Heb je ook bepaalde Londen, wijken.
0: Manchester en veel plekken, hoor, Lloyd.
1: Ja, maar dan als we dan.
0: Dus Nederland is best wel oké. Maar er is wel achterstand links en rechts.
1: Maar we zijn wel kritisch daarop. Hè, dat die
0: maar
1: bruggen.
0: Wij lopen wel voorop daarin, hoor, moet ik zeggen. Infrastructuur Nederland met Atjahega.
1: Maar daar gaat wel heel veel geld in.
0: Heel veel. Maar terecht. Ik vind dat infrastructuur wel heel belangrijk is. Zeker voor een doorvoerland als Nederland.
1: Ja.
0: Want Nederland met Hitchhitch aanwegen, exporteren we ieder oeder. Dus wegverkeer moet gewoon prima zijn.
1: Ja.
0: En we zijn rijk, Nederland is rijk. Ha. Dus mag het een beetje netjes uitzien. En er is geen tol, er is niks in Nederland.
1: Nah.
0: Dus dat maakt het best wel een goed wegennet. Trouwens, ik word altijd blij als ik Nederland binnenkom rijden weer. Ergens op vakantie ben geweest in Europa, met de auto.
1: Ja.
0: Geen van die landen heeft een mooiere bewegwijzering dan Nederland. Geen één. Nederland maakt hem netjes georganiseerd.
1: Is goed georganiseerd. Het is inderdaad, dat moet ik wel toegeven, is wel netjes.
0: Ja, buitenland met je boy, dat ding geeft een afslag. Je weet niet waar je in moet.
1: Soms
0: afslag. Waar ik dat ik ga liden weer, bam, ik missen. Dan nu heb je navigatie, dus dat maakt het wel makkelijker.
1: Ja.
0: Maar het buitenland is echt heel erg slecht, waar je ook bent in Europa.
1: Ik heb nooit iemand mijn buik laten voelen toen ik zwanger was. Dit is iets persoonlijks, behalve de verloskundige en de arts dan.
0: Nee, je moet het niet laten voelen. Maar die mensen gaan ongevraagd voelen. Dat is het probleem.
1: Bina puche. Puche door pitwatch huilige.
0: Dat is het probleem.
1: Dat is het
0: natuurlijk
1: probleem.
0: Ga jij niet zeggen, denk je maar pitwa balautje. Weet je? Kom op, buik. Nee, natuurlijk geef je geen toestemming daarvoor. Maar die mensen doen het ongevraagd.
1: Ja.
0: En dat is dus die irritatie of geen irritatie. I don't know.
1: Ja.
0: Weinig respons.
1: Weinig respons van de vrouwen. Dus misschien dat ze dus apart nog willen reageren. Mag natuurlijk ook, hoor. Na de uitzending mag je ook natuurlijk reageren.
0: Of ze vinden dit een privé kwestie.
1: Hoezo privé?
0: En ze denken, Lloyd, je bent vrij postig.
1: Nee, het is wel vrij postig. Ik heb
0: om dit te vragen.
1: Maar het is wel iets wat ik bij een cabina zou zien. Maar het gebeurt wel vaak. Kijk, eigenlijk heb je dat zo willen geven. Bina poetje door pedotje willen geven. Dat vind ik. Vind ik niet kunnen.
0: Bina kese?
1: Bina poetje. Bina poetje.
0: Bina puche pache.
1: Puche pache.
0: Als je Hindustans praat, moet je goed Hindustans praten. Bina puche pache.
1: Abbe hem het heel zijn zieke, je weet het toch?
0: Abbe tu kaccha bate. Abbe hem
1: bahut kaccha bate Hindustan.
0: Nadan.
1: Maar hamar saad bhi dheer jongeren sieke hamar saad.
0: Maar bolto puche pache, bolto?
1: Puche pache.
0: Ah, tu moe uitspreek. Maar koi admi ba jo'n uitspreek bina kar pavio mooi se.
1: Nou, hoe zouden ze dat?
0: Puche pache.
1: Puche pache, ha.
0: Oké, probeer het zelf uit. Luisteraars van Ujala Radio, probeer het even zelf uit. Kijk of je het goed kunt uitspreken.
1: Puche pache.
0: Bina puche pache.
1: Bina puche pache. Hè?
0: Ja.
1: Makkelijk,
0: ik hoor
1: toch?
0: Ik hoor ze al verkeerd uitspreken.
1: Bina puche pache.
0: Nee, ik vraag waarom ik cabina stel die laap nemen.
1: Kom vraag.
0: Maar tu aaj konchi khaye i ham me tu batao. Waar heb jij trek in vandaag?
1: Ik heb trek in daal en rijst en amturwa met droge vis erin.
0: Kondal.
1: Gele daal.
0: Gele daal.
1: Ja.
0: En heb jij daal met bhindi? Wat doe je prefer?
1: Nee, zonder bhindi. Al die rommel hoef ik niet erin, maar gewoon daal. Hè? Linse,
0: maar toen daal bijna weg, apnese?
1: Ja, hem daal bijna weg, apnese. Hem daal bijna weg, apnese. Ja, af en toe chauke, maar niet altijd hoor. Af en toe. Maar ja, het hoeft toch. Maar waarom zou je moeten chauke? Geeft het extra sawaat?
0: Jawel, zeker. Zeker, 100%, Lloyd.
1: Waarom ben je zo zeker van? Bij ervaringsdeskundigen.
0: Omdat Hambati chef-kok. Ik was chef-kok, je kon niet liggen. Dat toen bezwaas kan liggen direct.
1: Maar Iwerwan met gele daal moeilijk, toch? Met rijst en dan...
0: Werkelijk.
1: Of bokking. Bokking met bokking. Hè? Lekker, hè?
0: Ik eet geen bokking.
1: Of eling dan.
0: Eling eet ik wel, maar bokking vind ik vies.
1: Eling wat gebaren met een lambeteli, hè? Maar dit had mijn
0: betrekking. Lambeteli, hamlok?
1: Nou, hamlok beteli, hè? Kietul eling pijlen, hè? Maar heel veel mensen weten niet waar ze eling kunnen krijgen, hoor.
0: Ik ga het ook niet vertellen. Dan moeten die mensen maar zelf reclame maken op Ujala Radio.
1: Schaarstoeige, eling is schaarstoeige.
0: Ja, nee, ik ga geen reclame maken voor ze. Pak raam toch op wat die loopt. Hamlokke toch een paisa diët, dan hamlokke toch reclame karren we. Koffie en chai, hè? Anders gaan we geen reclame maken voor je. Nee, maar die daal is wel een goed idee voor vandaag, hoor, Lloyd.
1: Ja, daal toch?
0: Ik ga mee daarin. Daal, ik wil een daal lekkere hebben.
1: Daal,
0: met,
1: lekkere
0: met
1: daal.
0: Met hindi, maar wel gechoken. Dus ik heb iets meer eisen dan Lloyd.
1: Ja.
0: Lloyd, ik ben het toe sidha sadha in
1: zaadbaten.
0: Daal is daal, je hebt verder geen eisen.
1: Nee, toch?
0: Kijk, ik heb al drie eisen erin.
1: Maar bhindi had het hier. Het is wel slijmerig hoe jij hebt hier.
0: Dekhleta, maar ik wil bhindi hebben en ik wil chokal hebben. Kaske
1: chokal.
0: Channa se chai sunaike.
1: Ja, nee, dat doe je naar kaaien.
0: Maar dan wil ik nog een chokha erbij hebben.
1: Oh ja, tomatieke chokha dus, die bhata
0: tomati chokha. En bhata mix.
1: Ja. Tomati en bhata mix.
0: Dat doe je. Heerlijk.
1: Kan je dat mixen, die twee?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Toen na janega, Lloyd. Toen bara cheat na janega.
1: Maar dan.
0: Toen na dan, maar
1: chijwa mix kun je toch. Ja, dan botsen toch met elkaar.
0: Bara lekker, hè, jaar.
1: Echt waar?
0: Die
1: bhata en tomatieke chokha in één, dat je dan die mix. Nee.
0: No, dat is echt lekker, man. Bhata en tomatiek chokha gemixt.
1: En dan moet je ook ghee erbij hebben.
0: Maar je moet
1: zeker,
0: het wel op open vuur maken, hè?
1: Open vuur, oké.
0: Okay. Dus je moet wel gas hebben. Dus ik heb een gasdingen, keuken.
1: Ha.
0: Dus Almere stad met tenminste.
1: Ja.
0: Djejanega.
1: Ja.
0: Daar heb je alleen maar elektriciteit. Al 100 jaar, ze soeroes. Dus niemand heeft gas in Almere. Maar ik heb natuurlijk een bijkeukentje. Buiten. Arwaap heb ik een gas.
1: Toch heb ik gas.
0: Gewoon gasbom.
1: Nou.
0: Niks ingewikkelds.
1: Nee.
0: maar dat ding is lekker, man. Als je daar die chokha maakt.
1: Oké, maar vandaag geen roti. Wel rijst erbij, toch?
0: Nee, geen roti, man. Geen roti.
1: Ja,
0: acha. Asna, maar daal, roti, nee. Dat de Minoloba-combinatie. En dan wil ik een bhaji erbij hebben, Lloyd.
1: Ja. Een bhaji? Kon bhaji kreeg je? Makoya.
0: Makoya, als dat er is, hamna niet heiga. En bitabiri, een van beide.
1: Ja.
0: Nee, geen spinazie. Bakraketje is hamna heiga. Toen ga je nooit aan mijn spinazie. Mine jande sandati. Hamangila appa bitabiri of makoya.
1: De mensen worden nu snel wakker hoor. Nasima wel boel zeggen. Nou, ik zal het je vertellen. Ik zelf houd hier niet van. Of je nou iemand kent of niet. We gaan vanuit dat het goed bedoeld is. Omdat we zelf geen kwade bedoelingen hebben. Ik vind het niet fijn om het bij iemand te doen of dat iemand het bij mij heeft gedaan.
0: Verstandig.
1: Ik oor mevrouw ham toke tonne maha maila jane ke bate tu baki.
0: Die heeft meegedaan aan ons maaiveld onderzoek.
1: Ja, okay. deze mevrouw heeft ook meegedaan aan dit onderzoek. Ik heb het nooit toegelaten. Nou ja, oké. Okay.
0: Ja, maar die mensen doen het voordat je het weet, hebben ze het al gedaan, joh.
1: Ja, en dan ben je te laat.
0: Maar wat moet je dan doen? Moet je een hand weghalen? Moet je wegschoppen? Wat moet je doen? Moet je ze wegduwen?
1: Ja.
0: Huh?
1: Ja.
0: Of moet je drie stappen naar achteren maken?
1: Ja.
0: Hoe bescherm je er tegen, Lloyd?
1: Hoe zou je dat...
0: Maar moeilijk is het, joh.
1: Ja, dat is wel moeilijk om te beschermen. Voor je het weet heeft die persoon het aangereikt. Hey.
0: Voordat je het weet, bam.
1: San.
0: Choi chai ke toch gerak deze. Hey, Iklari.
1: Kees Bolle, de wegen in België zijn erg. Als een vrouw zwanger is en onderweg naar het ziekenhuis, dan beval je onderweg. Zo slecht zijn die wegen in België. Oké, Kees. Je maakt
0: die heeft twee onderwerpen. die van die batatjok en tomatenjok. Eén jok gaan gemaakt.
1: Kees
0: zo kan het ook, zo kan het ook.
1: Gita ook voor het eerst op Pujala. Welkom, Gita. Gita, heb je niet toekazen?
0: Weet je wat leuk zou zijn als de mensen die ons appen? Naam Pata. Dus Pata ligt die erbij. Alsjeblieft. Je maakt het leuker voor ons.
1: Abbe hem toch een naam pata de we aanend.
0: Bol. Kontje likjes bij iemand vrouw.
1: Gita doet ook mee aan ons onderzoek. Goedemiddag heren, ik ben toevallig nu ook aan het klaarmaken. Gele daal met anda, wala boku en choroya van eigen tuin. Kijk, dat is leuk.
0: Oh, die heeft niet meegedaan aan het maaiveldonderzoek van ons.
1: Nee, Gita is... Ik let wel Gita
0: gedrukt. Hoe doe je zo'n onderwerp pakken lezen? Is ook goed.
1: Hoe kijk je weer bij hem eens?
0: Kijk je over hem ook bijna naar wat jij laat zijn uitzending?
1: Nee.
0: Maar kan die koffie en tjaaike bij hem
1: leggen? Maar kan die koffie en tjaaike bij hem.
0: Maar die koffie en mooi leggen, hè?
1: Toevallig hem ook aardje weer wakker zijn mee.
0: Maar wacht die luid. Ik ben nog niet uitgepraat, hè?
1: Toen
0: gaan we kaartdelen, maar Batia.
1: Ai, boy. Oké, Gita.
0: Naar Ajina, mag je toch Batia kaartdelen?
1: Acha, maar Batia toch
0: Nee, toebol.
1: Nee, Gita.
0: Of goed bolletje?
1: Nee, maar Gita is mij wel poesje, Gita. Ik weet niet waar je vandaan hebt, maar maakt niet uit. Oké, dus je gaat gele daal maken met anda, wala, boku en choraya. Maar wij willen weten van jou, Gita. Toen zwanger, je reite of bate of rehile, toch? De torpeer kon het chulot, of je dat wel of niet leuk vindt.
0: Dus, Lloyd, hamelijk onderzoek waar bij afronden kunnen we.
1: Hamelijk heb je
0: promotie. We gaan een conclusie trekken.
1: Ja, hamelijk promotie, Mili, Kina.
0: Zeker, ja. Paisa bij Mili gaan naar Spanker. 15 miljoen per jaar te hoeken, Mili gaan. Voor je prestaties. Hè? Op het veld, Lloyd.
1: Ja.
0: Toch een veld bij presteren.
1: Ja, zeker.
0: Nee, maar even. Ik hoop dat mevrouw luistert. Dus ik ga het even goed vertellen. Toch. Dus ik wil baat hebben. Lekkere baat. Vers. Mooi merk, Wally. Naar rommelmerk. Want hamar bitia, kali ik merk. Ja, dat is ook een probleem.
1: Is ook een probleem. Oké.
0: Okay.
1: Geen
0: dus
1: rommel.
0: Moet wel...
1: geen rommelreis moeten zijn.
0: Nee, okay. juiste merk, Wally. Baat. 1, 2. Daal, chokel met bindi. Genoeg bindi erin.
1: Genoeg bindi, oké. Okay.
0: Genoeg. En kaske chokel, kaske poren. Natanise poren, dheer poren. Dan wil ik een bhaji hebben. Makoya of bitawiri. Dan wil ik ook hebben bhatak chokha, tomatik chokha gemixt.
1: Ja. Yeah.
0: Maar niet hier van die elektrische dingen. Maar van die gasbrander ding.
1: Oké.
0: Okay. Van mij. Zo, keuken. Chahe barkha sega pahle. Chata leke jayye baharwa. Mevrouw, sithi kar diye. Voor je man. Voor je dierbare. Voor je liefeling. En ek chich or chahe chaloit.
1: Or kon chich. Maar haar dhe eisen toch eetje. Als
0: nee,
1: man zijnde.
0: Nee,
1: er
0: moet nog één ding. Dus of
1: ja?
0: Ja, nou ja, ik ben een veel eisende man. Mag
1: ja, oye mati bole.
0: Mag het? Lloyd? Ja. Dit is ook een goeie probleem, maar het is ook een torpeet kan je collega. Torpeet kan je collega, nee, maar ik wil dingen hebben. Eling of garnalen.
1: Garnalen?
0: Ha, toch? Jinga?
1: Ja. Ha, hobby hoor ik.
0: Of, orkontje hoor ik. Ja, nee, kip lust ik niet, Lloyd.
1: Kip, ja. Yeah.
0: Vis, ja, zou kunnen. Maar dat boezel machri, gemakken. Ha. Niemand matcha en zo.
1: Boezel machri?
0: Oké, okay, die laatste mag ze zelf uitkiezen. Hey, Konwali, hey,
1: jij bent echt veel
0: makkelijk, denk het dan makkelijker.
1: Maar dat moeilijk uit mij waard, hè?
0: Nee, hoezo? Ik heb maar 4 dingen gezegd. Eentje mag ze zelf uitkiezen. Moeilijk uit mij reed dit een paantje om betekent die luid. Maar kijk hoe makkelijk ik ben.
1: Gita komt uit Zoetermeer. Ja. Gita, ook een hele goede middag. Dankjewel dat je dat even hebt gezegd. Kikaas. En dan heb ik hier mevrouw Urmila Gangaram Pandey. En dan zegt ze, goedemiddag, prachtige onderwerpen. Kan er een keer ook serieus gesproken worden over het gedrag van hindustanen op een event? Maar mevrouw Hamlok, ik heb maar een hitje door met jeetje. Het is niet alleen maar bij hindustanen, hè, mevrouw.
0: Kan je dat wat jij chuklie, mevrouw?
1: We moeten het niet versterken.
0: Kan je zijn aanzoen eens, mevrouw?
1: Mevrouw, we hebben het er niet laten inschakelen, maar we hebben het wel over vaker.
0: Shame on you, mevrouw.
1: Mevrouw Urmila Hamlok, ik heb maar een hitje door met jeetje. Maar zoen, het is niet alleen maar bij hindustanen, het is bij Sabjaga hoor. We moeten het niet versterken dat het alleen maar bij Hindustanen gebeurt. Japile het Rajarakar. Nee, het gebeurt overal. Dus we moeten dat niet versterken. We moeten niet onze eigen Hindustanen.
0: Or Hindustani met na kamti hoe bhina. Dus we gaan niet bagatelliseren.
1: Nah.
0: Hindustani met bhi hoe otane jor.
1: Ja.
0: Maar ik woon met bhi hoe otane jor. Dus het is niet zo dat het een typisch Hindustaans probleem is alleen.
1: Ja.
0: Dat is niet zo.
1: Nee.
0: Maar ik erover hem ook bijvoorbeeld dat jij
1: het ziet.
0: Ibatia chortu, dus er maakt een kal.
1: Ja.
0: Hame oranje kego hekel hoi je.
1: Oranje elftal.
0: Oranje kleur waaier. Oranje.
1: Waarom?
0: Door Koeman jaar.
1: Omdat we niet wereldkampioen zijn geworden.
0: Door Koeman.
1: Koeman kees er eerst toe.
0: Hame mooi t-shirt, middel het trui, middel het oranje wali looit.
1: Dat is de kakerier.
0: Ham tak na paila is hij.
1: Maar een kakerier, maar wat ga je doen met die oranje t-shirt dan?
0: Ham kaker.
1: Big deal.
0: Nee, ik moet wachten op betere tijden.
1: Ja.
0: En dan haal ik ze weer uit de kast.
1: Ja.
0: Dus zodra we een nieuwe bondscoach hebben en we beginnen weer een beetje mooi voetbal te spelen. We hoeven niet altijd te winnen als we maar mooi voetbal
1: maar
0: spelen,
1: joh. Waarom gaan we niet altijd vol erin? Waarom gaan we
0: terughoudend
1: spelen?
0: We gaan er wel vol. We hebben ook jabbe. We hebben een beetje een moedige trainer nodig.
1: Arne Slot. Slot.
0: Bijvoorbeeld.
1: Slot zou wel goed
0: zijn. Een moedige trainer nodig. John Mange, Pep Guardiola.
1: Oh, Guardiola. Maar hoe is Spanjolo heen?
0: Pep wordt misschien de nieuwe bondscoach.
1: Maar hoe groot is de kans dat hij de bondscoach van Nederland wordt? Want dat
0: niet Neil.
1: Neil,
0: maar hij wordt misschien wel de bondscoach van Engeland.
1: Ja.
0: Engeland wil hem heel graag hebben. Italië wil hem heel graag hebben. Italië heeft, ik weet niet, 2-3 mensen, Maldini onder andere, nog een paar mensen er naartoe gestuurd helemaal. Ja. Gisteren of eergisteren. Om met Pep te praten. Om hem te zeggen van zo'n Italiaans voetbal zit helemaal in het slop.
1: Ja.
0: Dus ik ben naar mooi jaiga. Dus kom ons helpen.
1: Ja, als ze zo doorgaan, dan over 4 jaar doen ze weer niet mee met het wereldkampioenschap. Ja. Want
0: maar het lijkt erop dat Guardiola liever voor Engeland kiest. Dus de kans is redelijk aanwezig dat hij bondscoach wordt van Engeland.
1: Ja, maar dat is ook vanzelfsprekend, denk ik hoor. Want toen Engeland met Kamata had, dus ja,
0: juist.
1: Hij kent die jongens daar. Dus
0: hij heeft al eerder aangegeven, Lloyd, in interviews.
1: Oha.
0: Van ik wil Engels elftal nog een keer onder mijn hoede hebben.
1: Atja.
0: Hij zou dat leuk vinden. Dus
1: Arend, we hebben straks een minuut over Brazenvest wat te vertellen. Maar voordat we daar naartoe gaan, heb je ook nog een slotwoord over het onderwerp van vandaag. Over de zwangere vrouwen. Conclusie? Ja, bij toedier. Want vinden we wel of niet fijn als zwangere vrouwen aangeraakt worden. Of op een keer peertje. Nazima uit Uden, Bolege, hoe voorkom je dit? Meestal overkomt het je. En op het moment zelf gewoon rustig blijven. Gebeurt het vaker bij dezelfde persoon. Dan kun je dit altijd bespreken en uitleggen wat je vindt. Vaak begrijpen vrouwen het wel, omdat ze het hier zelf niet bij stilstaan. Nou ja.
0: Ja. Het probleem is dat je het niet helemaal kunt voorkomen. 100% voorkomen kan niet.
1: Ja.
0: Maar je kunt je wel er tegen wapenen een beetje. Dus als je dit al een paar keer hebt meegemaakt nu en je bent zwanger, dan kun je misschien je hand ervoor houden als je net toevallig iemand tegen het lijf loopt die je lang niet hebt gezien. Die misschien overenthousiast raakt en die zomaar gaat wrijven over je buik. Dus hou je handen voor je buik. En dat is de ene kant van de zaak. Bescherm jezelf een beetje. En de andere kant is, de dames die dat doen, nakker je.
1: Ja.
0: Gewoon niet doen. Dus hij moet van beide kanten komen. Degene die dat doet en degene die zichzelf moet beschermen. Maar het is wel iets om over na te denken.
1: Ja.
0: Klaar.
1: Ja.
0: Lloyd?
1: Ja.
0: Tot zover onze conclusies. Ons maaiveldonderzoek is afgerond.
1: Ja, maar ik heb promotie milieu. Gita Soetermeerse Bolisica Soen. Na 22 jaar geleden was ik zwanger. Toen was het anders, zegt ze. Nou, ik weet niet of het anders was. Pijlebies hebben een tjoetje heilig uiteraard. Maar mijn patoja's vinden het niet leuk. Patoja's vinden het niet leuk.
0: Dekleto. Nee, maar zo is dat. Oké, we gaan dit onderwerp afsluiten, Lloyd. Kijk het na. Want best maar je bent jij en jij wil 1 minuut nog over Brazzavest praten.
1: Ja, ik wil 1 minuut over Brazzavest praten.
0: Ga die echt iets mangila bole.
1: Ook goed iets mangila bole.
0: Ga naar nu direct. Typ het in je toestel. Brazzavest.nl. Typ het in.
1: Yes, Brazzavest. Wat neem
0: haar een bole bij?
1: Ha.
0: Yes, Brazzavest.
1: Yes, Brazzavest.
0: Maar Lloyd, jij hebt toch in de productie heb jij toch een nieuwe spot? Want er zijn toch wat updates.
1: Ha.
0: Maar wanneer komt die uit productie? Dus in de productie heeft Lloyd dat nu een nieuwe spot. En dat komt, van Brazzavest natuurlijk, komt omdat er updates zijn. En die updates zijn leuk. Ja. Er zijn toevoegingen.
1: Zeker.
0: Er zijn bijvoorbeeld nog een paar dansgroepen bijgekomen. Aha. Dus dat moet allemaal wel verteld worden. Er zijn nog meer zangers, nog meer dansgroepen. Het is echt mega, mega, mega. Wat er dan gaat gebeuren. 29 en 30 augustus, zaterdag en zondag.
1: Aan mijn links, rechts, ik hoor links, rechts allemaal van dat een heleboel groepen, dansgroepen, muziekgroepen allemaal willen aanmelden. Maar Jagana.
0: Nee, er is een wachtlijst. Er is echt een wachtlijst. Gisteren ben ik ook door een hele goede bekende van mij weer benaderd. Maar het probleem is, ook al ken ik je heel goed, ik kan je niet plaatsen. Ja. Omdat het programma helemaal bomvol zit.
1: Ik kom minuut naar Haiga zelfs.
0: Het zit helemaal chok vol. Dus ik ga je niet kunnen plaatsen. Je komt op een reservelijst. Pas als er mensen uitvallen, om wat voor reden dan ook. Want soms hoor jij dat toch, Lloyd?
1: Kon ook gier jij dat op?
0: Kon ook een pitch waaien. Ik weet het niet. Dus hoi ze kega soms.
1: Ja.
0: Maar je mag je aanmelden, maar dat is dan voor volgend jaar. Er zijn wel nog een paar plekken, Lloyd. De laatste plekjes voor de standhouders. Dus jij mag een deelnemer. Mensen die willen deelnemen, sponsoren of deelname. Dat kan nog wel. Dat kan nog geregeld worden. Deertje John Heiga, Bigge Heiga. Dus niet in elke categorie is er nog ruimte.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld. Ik ga die voorbeelden niet geven. Maar er zijn een aantal dingen die helemaal niet kunnen. Die zijn helemaal verkocht. Maar ik had goed iets Heiga, Jahanpe, bij ruimte Heiga. Dus als jij zegt van ja, maar dit lijkt mij leuk. Om die hele grote groep Hindustanen daar te bereiken. Tattoo op Nick aanmelden. Je moet wel zetten wat je wil doen, wat je wil verkopen. Dat moet je erbij zetten op een telefoonnummer. Gewoon via brazzavest.nl kun je aanmelden. Daar heb je een aanmeldknopje. Lloyd, toe de klee hoor je. Dus voor standhouders, voor deelnemers heb je een knopje. Als je daarop klikt, dan kun je al die dingen invullen. En dan gaat het meteen naar brazzavest.nl. Dan pakt kantoor dat op van Brazzavest. Die gaat dan kijken. En die nemen dan contact met je op. Dus toen liep die je wel bij wat je wil doen.
1: Mooi.
0: Toen liep je kontje toe carrière, dan wordt het lastiger.
1: Ja.
0: Dan gaat het nog meer tijd kosten. Dus dat is heel erg belangrijk, Lloyd.
1: Die super early birds.
0: Super early bird. Laten we daar even over praten. Maar even nog één ding. Dus sommige mensen vragen zich af van Kaisere Higa. Ik ga het proberen te omschrijven. Het is een hele mooie hal.
1: Ja.
0: Bahut barka halba, bahut mooi hal hai ga.
1: Ja.
0: Jahan pe hum log ik karabe, Brazzavest.
1: Ja.
0: Ekdam marmeren vloer, ekdam mooi, netjes, barka. Khoop barka, dus heel erg mooi. Baris bursi ga bahire, gaam rei bahire, geen probleem. Wij hebben daar geweldige omstandigheden om het te doen. Barka stage, barka sabkuch. En dan komt hij nog, Lloyd. Iets wat ik niet heb verteld misschien tot nu toe.
1: Nee.
0: Je kunt dus daar staan met een tafel.
1: Ha.
0: Je kunt staan met een kraam, met een dakje zo. Met versieringen en alles erop en eraan. Maar je kunt ook een beursstand verwachten.
1: Een beursstand
0: nemen.
1: Okay.
0: Dus dan heb je een beursstand. Echt, je zegt een beurs, een professionele beurs. Ha. Daar heb je beursstandjes, dus daar kun je een beursstand nemen en dan kun je dat zelf inrichten.
1: Okay.
0: Dan heb je aan drie zijdes heb je een wand dan. Zo. Links, rechts, een wand, logisch, pitchwagon wand. En de voorzijde, daar lopen natuurlijk mensen, publiek.
1: Ja.
0: Dus dan kun je in een beurstent gaan staan met je spullen. Hoe leuk is dat?
1: Dat is
0: je krijgt echt een beurs.
1: Ja.
0: Zomaar iets, het is echt een geweldig.
1: Toen gaan we in de nieuwsgierig radio. Wanneer gaan we naar die zaal, naar GI Events en dan gaan we een mooi filmpje maken en dan kunnen we de mensen ook laten zien van Tsuna Jonjihamno Borila. Het is binnen, het is niet buiten, het is binnen in twee grote hallen. Dus je hoeft geen zorgen te maken om regen en garmie of wat dan ook. Het wordt één geweldige...
0: Perfecte omstandigheden. En beursstand ideeën, Lloyd. Dus echt een stand. Dus echt een beurs. Hoe leuk wil je dat hebben?
1: Ja. Is toch geweldig.
0: En dit gaat dus gebeuren super, straks. Super. Hindustanike festival.
1: Super.
0: Zo niet wel hoor.
1: Ja.
0: Toen jij gaat sub jaga perfect. Toen sub jaga ghoom appen. Maar i apen he. I apen Hindustanike ba.
1: Ja.
0: Iemand toen na je. Dat toe echt. Ja. Dat weet ik het echt niet meer. Nee. I torp gaat ba.
1: Ja.
0: Dus sla je slag. Lloyd Bolchukkele benet. Super early birds. Bijna doen rood. Lloyd, ik ga het roodje ouder, nog een paar dagen
1: ja,
0: maar.
1: Het aftel
0: dan is super
1: begonnen.
0: Dan is de beurs helemaal klaar. Want toen kan je staan de klebatte.
1: Ha.
0: We kunnen niet veel meer.
1: Nee.
0: Dus nog maar een paar dagen.
1: Nou ja.
0: Dus in een paar dagen tijd, als je daarvan wil profiteren, dat doe ik al. Trouwens, als je in een groepje komt, is het helemaal leuk.
1: Ja.
0: Voor 5 mensen heb je speciale prijzen. Dus Janis Toebat heb je ook speciale prijzen. Nog goedkoper, dus dat is hartstikke leuk. Vanaf €8,50 toe kaart dat kind.
1: Toen Sanjake doe ze in een ratelijk toe aan reis ik hem ook eens uit.
0: Ik budget, sabere tak.
1: Ja.
0: Maar het werken je toe aan je?
1: Tot middernacht.
0: Je kunt ook beide dagen komen natuurlijk, want het is superleuk. En dan blijf je tot 12 uur.
1: Ja.
0: Doe je budget, Sasuru Hojaiga. Doe nog rood. Bij de parkeer kan je netjes bij de voldoende parkeerplek ga je stappen toe gewoon kort zakken, parkeerker zakken. Den Haag Zuid mee, Den Haag mee dus. Dus Den Haag, Hamlok Eila, ja, Torkanti.
1: Ja, Hamlok zeker, Den Haag Eila.
0: Wat stap kon je leken, Chalok Hoi, Lloyd? Heel Amsterdam heb leken, Chalok Hoi. Almere heb leken, Chalok Hoi. Purmerend, Sandam, al die plekken. Sap heb leken, Chalok Hoi, Den Haag.
1: Nederland, Bar leken,
0: Chalok Hoi.
1: Naar Den Haag.
0: Ah, JJ is zo'n ega. Ja, zo is het.
1: Zo'n toekabele appen bedaard, je kunt je kunt je kijken. Toen bol je kijken, appen partners.
0: Ham hoop karila.
1: Ham
0: hoop karil kisun is, Bar. Ja. Uitvoer karib.
1: Rajin Geina uit Den Haag, Ippenburg, Ubole, ook kijken Lauki met Arui. En waarom visie met alu paratha?
0: Nou ja, klinkt goed, Lloyd.
1: Ja, toch?
0: Maar jammer dat je hem ook naar de coach.
1: Ab ben ik geen Rajan Gena aanwezig te willen. Zo is
0: het. Lloyd, okay. Het net al graag?
1: Ja, het net al graag. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. We zijn wat later begonnen, maar we zijn er geweest. Coffee Chai Middagshow. Bian naar Higa. Maar vrijdag wel Coffee Chai Middagshow hier.
0: Nou, mooi zijn hier. Dankjewel. Groetjes. Bye bye.
1: Vrijdag. Aur je hè, Avisha. Avisha ook aanwezig op Ujala's Brasa Milafest, Den Haag GIA Event Center. Avisha.

waar hoe Jana Radio Gezrie gaan ik gaan naar Aura Sunan Jana. Dit was dan Avisha, maar we gaan nu luisteren naar dit nummer uit de film Damaal 4. Ari Ganwa Tulonto Jana Hega. Isi Ganwa Kesat. Isi Ganwa Kesat. Nee, dat klinkt echt niet, hè? I Ganwa Kesat Ham Abjaila. Bjana, Baki, vrijdag Kilikker Koffie Chai Middag Show, Barwese Ham Pirabe. Mooi serie. Blijf luisteren naar Ujala Radio.

0: De herhaling van Coffee Chai Middagshow. Uiteraard, ik is ermee ongeveer 10 voor 11 Peesje Kajega. Vanavond pas om 10 voor 11. Want vanmiddag om 5.
1: Live vanuit de Hoofdstad.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो।
1: Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, Ujala Radio पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n 580 miljoen euro en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते हैं ऑटो में, तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो। Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K WhatsApp nummer.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. En een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaarscel omdat hij mieren gebruikt als garnering van desserts. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Komt allemaal door werkzaamheden op de Moerdijkbrug. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujana's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

Jala, Lahar, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, from India, Maus Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagje Dozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Het geld gaat naar een onafhankelijke politieke organisatie die kandidaten van beide partijen steunt die pleiten voor meer toezicht op AI. Daarmee mengt Anthropic zich nadrukkelijk in het debat over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Bij een botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond. 1 van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. 1 van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat 1 milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Ujala.
4: Brasa Milaves, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Kortjarig, door Janemdin, door Salgren, of ga je trouwen? Door wie wou honne wel, door Shadi honne wel, ja, kizika moende sanskar. Ujala Radio, vermaagd aap deze te hebben. Pandra vermaagd voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Komt allemaal door werkzaamheden op de Moerdijkbrug. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Volume Torah Barhaye. Zet je volume wat hoger. Ujala Radio Per. Apaap sunye ye shandar sinahma pesh kiya jara hai aapke liye.

You are. Ujala Radio Headlines. Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe koks waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. En de Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ Afermaaij op Ujala Radio. Vandaar Afermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood finds and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. President Macron heeft haar ontslag niet geaccepteerd. Volgens zijn kantoor is haar inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk aan te pakken. Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Bij de botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt. Er was 1 zwaargewond slachtoffer. Eerder was er sprake van 18 slachtoffers, maar dat aantal is bijgesteld door de veiligheidsregio. Een tram reed vanochtend achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala, Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het land met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. A16 Breda Rotterdam. Daar is de rechterrijstrook ook dicht net voor de Moerdijkbrug. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Vertraging 20 minuten. A17 die loopt daardoor ook vast tussen Roosendaal en Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Door die werkzaamheden op de A16. Vertraging bijna een half uur. En de A50 ten slotte Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: नमस्ते, मैं हूं अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।
3: उजाला रेडियो पर अब यहां से सुनहरी यादों के साथ रंग और यादों की बारात शुरू है।
4: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
4: या चुप रहूं
2: ना,
4: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

0: लगे।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe koks waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. En bij de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn iets minder mensen gewond geraakt dan eerder gemeld. Er zouden 15 gewonden en 1 zwaar gewonde zijn gevallen. En tot zover de headlines op Oetjala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nikah, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Kaise tuta? Kaise tuta?
0: Ujalas Brasa Mela Fest Indoor Summer Edition Den Haag May. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

maand vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Jala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mouse Milbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar de jongen woonde werd verwoest. De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord of doodslag en criminele uitbuiting. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe kokes. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de 2e boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer, met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 ten slotte, Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है FMDAB प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Mere Heer Azmani. Ja, je hoort de stemmen van Vishal Dadlani, Shikyar Refjiani en B-Prak on the vocals. Ja, dat is een combinatie die je zelden op één track hoort en komt uit deze film of War deel 2. Ja, in Ghana, dat draait om grenzen doorbreken, groter durven dromen en het onmogelijke toch doen. Want ja, wie de hemel durft te raken, ja, die moet eerst leren zijn eigen angsten overstijgen. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, heerlijke Ghana. Ik zou zeggen, blijf erbij. Blijf bij Ojala Radio, want ook deze volgende Ghana is minstens zo explosief en heerlijk om van te genieten. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van Ojala. Ja, Ojala Radio, Arwobhi, Amit Jeram Kesat. Neem me met je mee, neem Ojala Radio met je mee waar je ook naartoe gaat.

चाहा था तुम्हें सारे आम. De prachtige mooie stem van Jesleen Royal samen met Aditya Sharma. On the vocals en ze raken precies dat gevoel tussen twee mensen wanneer er iets aan het ontstaan is. Ja, precies op dat moment dat er iets ontstaat, maar niemand het nog durft uit te spreken. Ja, een liefde die fluistert in plaats van schreeuwt en dat maakt het misschien nog mooier. Want ja, doet je neer toch? Sommige liefdes beginnen zonder woorden, maar pas later ontdek je dat ze al lang een naam hadden. Ja, prachtig mooi. Een single song release, Ghana. De stem van Jesleen Royal on the vocals. Samen met Aditya Sharma. Organica namhe Koi Nam. Ik zou zeggen, blijf erbij. Blijf ingeschakeld hier bij Ujjala. Ja, Dunya Kamashur en Hindustani Hit Radio. We blijven je hart voeden met de mooiste Ghana. Ja, Ismar. De stem van Jonita Gandhi. Samen met Tesher on the vocals.

Yeah, Ve Mundia, A Mundia. Ja, een Ghana die meteen je schouders laat bewegen en ervoor zorgt dat je humeur meteen omhoog wordt getrokken. Ja, zo is dat. Hij is lekker speels, hij is een beetje flirterig. Precies zoals een nummer moet zijn als je even... Als je eventjes wilt relaxen. Dat je vervolgens even uit je hoofd en in je dans zet. Ja, sommige Ghana's, sommige liedjes vragen je niet om te dansen. Ja, ze laten je simpelweg geen keuze en dan gaat het vanzelf. Ja, en dat gebeurt allemaal hier. Andunia Kamachur, Hindustani Hit Radio, Orwobi, Amit Jairamkezaad. Hier bij Ujala. Ja, waar de energie net zo hoog blijft als jouw volumeknop. De stem van Abhijay Sharma. Ja, op dit moment hier op mijn playlist door Ghanakanam Henoor.

Ja, prachtig mooi. De stem van Abhijay Sharma. Een prachtig dromerige Ghana. Ja, en de manier waarop zijn stem en die prachtige mooie muziek samenkomen, voelt alsof iemand in je oor fluistert. Ja, en alsof iemand dan fluistert hoeveel je voor diegene betekent. Ja, het nummer Noor, Ghana Kanam Hen Noor, gaat over die ene persoon die alles, maar dan ook alles mooier maakt. Gewoon door er te zijn. En het licht dat je niet zoekt, maar dat je vervolgens vindt. Want ja, sommige mensen komen niet in je leven als liefde, maar die komen in je leven als licht. Jaise Ujjala. Ja, blijf afgestemd op Ujjala, want wij houden dit prachtige gevoel nog even vast met deze volgende Ghana. Ghana Kanam Hen Diwana Diwana en is afkomstig uit de film Tere Ishq Mein.

0: You are. Ujala Radio Headlights. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn nu al bijna 1000 mensen overleden. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. En Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe koks, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Achha, ye baat hai. To tum bhi sun lo, taiyar ho jao. Jo jo sawal main tumse karunga, uska jawab sach sach dena. Done. Achha, to ye batao, baagu mein bahar hai?
2: Kya?
1: Maine pucha, baagu mein bahar hai?
2: Hai.
1: Galiyon pe nikhar hai?
2: हाँ है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: नहीं।

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Route Olding. Subha.

0: bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood finds and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Een 29-jarige Utrechter, Mert P., is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh? Dhindora baja dijiye. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Yes, dit is Ujala Radio natuurlijk. And we're back. We zijn eventjes weg geweest, we hadden eventjes vakantie. Maar we zijn terug met Stampot. En ik zit er natuurlijk niet alleen, want met mij hier aan tafel zit Leonie. Leo, hoe gaat het?
1: Hey, goed.
0: We're back.
1: We're back, mensen.
0: Alsof we niet zijn weg geweest.
1: Nee, letterlijk.
0: Het is gewoon precies hetzelfde hier.
1: Ja, ik dacht ook, oh ja, zo ging het ook weer allemaal.
0: Ja. Want we waren een paar weekjes op vakantie natuurlijk.
1: Ja, jij was een paar weekjes op vakantie. Ik was gewoon hier, hè?
0: Direct vies geëxposed. Ja. En het is natuurlijk geen Stampot als we er niet met gestrekt been in gaan. Nee, we konden niet meer wachten, luisteraars.
1: Hey, we hebben content verzameld en onze app stroomde over. Dus het is tijd om daar even mee flink mee aan de slag te gaan.
0: We hebben tories verzameld, Leo. Ja. Nu is het de tijd dat je in de staat bent te leren.
1: We waren buiten en er zijn dingen gebeurd, nee?

0: En we beginnen deze uitzending met een hele gezellige. Sujal natuurlijk met zijn Chutney Blam. Leo, heb je ons in de Staatse muziek niet gemist?
1: Ja.
0: Of
1: niet? Weet je wel. Ja, ik word toch? Meteen weer helemaal vrolijk. Ik kon ook niet meer stilzitten. Het zonnetje schijnt buiten. Ik dacht, ja, dit is helemaal zoals het hoort.

0: Weet je wanneer deze muziek nog leuker is, ja?
1: Nou,
0: als het live is.
1: Oeh, ik voel de hint aankomen.
0: Hij is voor jou, vertel. Wat bedoel ik daarmee?
2: Iedereen weet het natuurlijk al. Wij zijn laat. Ja. Dus we kunnen niet meer bekend maken.
0: Nee, we lopen achter.
2: We hebben niet de reveal kunnen pakken, helaas. Maar iedereen weet al natuurlijk dat Brassafest er aankomt.
0: Ja.
2: Eind augustus.
0: Is bijna.
2: Ik ben helemaal ready.
0: Ik ben zo locked in.
2: Nee, kijk, hier in Stamppot draaien wij natuurlijk onze Hindoestaanse artiesten natuurlijk. Mm-hmm. Wij supporten ze altijd.
0: Ja.
2: En hoe leuk is het om ze live te zien, Leo?
0: Nou, dat.
2: Ik ga als fangirl daar voorin staan, hè. Ja. Gewoon eerste rij.
0: Ja, terecht.

0: En dit is natuurlijk Stamppot op Ujala Radio, Leo.
1: Mm-hmm.
0: En voordat we naar het volgende nummer gaan... zullen we het even bewaren, de irritatie van de week? Want het is geen Stamppot natuurlijk zonder irritatie van de week.
1: Nee, die moet wel tijdig in het programma. Maar...
0: Oké, we bewaren hem nog heel even.
1: Nog eventjes.
0: Oké, laten we eerst naar deze gaan van Mr. Black.
1: Let's go.

0: Oké, mensen. We zijn er dus eventjes niet geweest. Maar we hebben ons wel geïrriteerd.
1: Oh, en niet zo'n beetje ook, Leo.
0: We hebben ons geïrriteerd.
1: We hebben irritaties verzameld.
0: We hebben ook gediscussieerd met mensen over dingen. Dat kunnen we ook allemaal eventjes met jullie doornemen. Maar laten we beginnen met irritaties.
1: Ik kon het niet laten om er niet twee te hebben.
0: Nee.
1: Eentje was echt te weinig. Drie is te veel, toch? Want dan ben ik verbitterd als mens.
0: Ja.
1: Dus ik vond twee wel echt een goeie.
0: Ja, om gewoon mee te starten.
1: Gewoon mee te starten, toch?
0: Ja.
1: Kijk, het is lekker weer, toch?
0: Mm-hmm.
1: Dus barbecue seizoen is begonnen. Mm-hmm. Deuren staan open. En iedereen die naar Koffie & Chai luistert, die weet dat wij nog geen horen hebben thuis.
0: Nope.
1: Die komen eraan, maar op dit moment hebben we ze nog niet.
0: Dus weet je wie er zijn?
1: Dikke vliegen.
0: Dikke vliegen en dikke, andere beestjes.
1: Dikke vliegen. En weet je wat nog het meest irritant is? Ze gaan de hele tijd zoomen, toch? En op een gegeven moment ben je boos en geïrriteerd. En dan ga je die vliegenmapper zoeken. En dan denk je, ik ga nu dit ding doodmaken. Nu is het klaar. En dan ga je er achteraan rennen als gek. Alleen het probleem is, wij hebben zwarte tegels.
0: Ja.
1: En zo'n stom beestje, zo'n hinderlijk beest, is ook zwart. Dus op een gegeven moment zie ik ze niet meer. En dan hoor ik ze alleen. En dan moet ik gaan zoeken waar dat ding... Heel hinderlijk.
0: Heel irritant.
1: Dus eerste irritatie is dat die domme dingen binnenkomen.
0: Mm-hmm.
1: En dat tweede is dat ik ze vervolgens ook niet eens meer zie.
0: Nee, ze zijn daar gewoon.
1: Hinderlijke
0: ninja
1: dingen.
0: Ninja in haar koffer verstopt.
1: Oh.
0: En elke keer geef je het op. En wat komt terug? Die vlieg.
1: Maar de luisteraars met een donkere vloer, die gaan dit herkennen.
0: Ja.
1: Want die hebben dezelfde struggle.
0: Nou, wat ik dus thuis altijd heb, is ik heb lichtgrijze gordijnen. Dus als er muggen zijn... Die vallen helemaal weg tegen die gordijnen.
1: Oh.
0: Dat zie je ook niet.
1: Hetzelfde struggle.
0: Ja.
1: Je wordt ook vies gezet.
0: Ja, en dan hoor je het zoomen bij je oren en denk je, het moet dood, want anders
1: Precies.
0: ga ik niet slapen.
1: Maar een mug is dan erger
0: ja,
1: dan
0: die
1: een vies.
0: Ja, die kan echt schade aandoen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die kan, ja, nee.
0: Ja, die moeten gewoon ook dood. Ja, heel erg dit, maar anders kan ik niet slapen.
1: Nee, dat is echt hinderlijk.
0: En die vliegen is ook vreemd, want je wil niet dat zo'n vies beestje op je eten gaat zitten of zo.
1: Maar weet je hoe vies vliegen zijn?
0: Ja. Waar die allemaal zijn geweest.
1: Vliegen chillen gewoon op poepen en zo, hè? Ja. Op straat. En dan komt dat in je huis.
0: Ja.
1: Ik doe smerig.
0: Ik vind dat echt niet fijn.
1: Nee.
0: Nee, daar kan ik het echt niet lang over hebben.
1: Oké, dan ga ik snel doorpakken met mijn tweede irritatie.
0: Vertel die tweede.
1: Is ook een beetje milde irritatie, hoor. Ik kom nog niet voor het karakter van mensen en zo. Het zijn gewoon nog milde irritaties, toch?
0: Ja.
1: Maar mijn tweede irritatie is, dan zit je net op de bank, heb je eten opgewarmd. I know, heel erg slecht, straling en alles, ik weet het.
0: Nom.
1: Ik ga het toch lekker opwarmen, mag dit erom. Heb je net je eten opgewarmd, zit je voor de tv, serie staat op pauze, je hebt je drink, je zit helemaal perfect toch?
0: Mm-hmm.
1: Serie aan, eerste hap en je eten is nog koud.
0: Oh, de teleurstelling.
1: Oh my god.
0: De teleurstelling die je dan te verduren krijgt, vreselijk. Ja, maar ook, je haalt het uit de magnetron en dat bord staat aan de onderkant dan warm.
1: Ja.
0: Dus je denkt, mijn eten is warm.
1: Nee, maar het probleem begint als je daal gaat opwarmen of zo. Wat in de koeling lag, dat heeft gewoon even nodig.
0: Ja.
1: Maar dan denk je dat het goed warm is en dan zit je eigenlijk op de bank, weet je wel, lange dag al.
0: Helemaal ready,
1: je comfortfood en al. En dan is het niet warm.
0: Oh, en dan moet je weer opstaan en je was net comfortabel en dan moet je weer wachten.
1: En ik ben ook echt iemand die mijn baat heet moet eten.
0: Mm.
1: Anders vind ik het niet lekker.
0: Ja, je moet warm eten. Als het koud is, dan...
1: Dat vond ik heel hinderlijk. Is mij een paar keer overkomen.
0: Ja.
1: En ik leer niet van mijn fouten, as you can see.
0: Weet je, het ligt aan het eten.
1: Ja.
0: Je hebt niks misdaan. Het ligt aan het eten. Eet dat gewoon sneller warm moet worden, ja.
1: Precies. De magnetron moet gewoon beter zijn werk doen.
0: Ja,
1: het
0: moet gewoon warmer zijn. Ja, en sneller ook graag. Ja, terechte irritatie.
1: Ja, toch?
0: Ja, als je helemaal zin hebt in je eten en het is koud, naar.
1: Hinderlijk.
0: Heet.
1: Maar niet zo hinderlijk als die vieze beesten. Marken.
0: Nee, eens. Snap ik. Mijn irritatie is wel een beetje op het karakter van mensen.
1: Oei.
0: Of in ieder geval op hoe zij hun werk doen.
1: Leo gaat gestrekt been.
0: Ja.
1: Sinds wanneer?
0: Ja. Weet je, het is aflevering 1 van het nieuwe seizoen. We're here. Kijk. Ik snap dat mensen chat gebruiken voor alles. ChatGPT of Copilot of whatever je ook fijn vindt. Doe ik ook. Moet je doen. Maar om dan op mijn mail te antwoorden met een chat antwoord met de prompt er nog bij... is zo slordig. Hoezo zie je dat niet?
1: Maar,
0: hoezo?
1: Kijk, ik kan hierop wel inhaken. Ik heb precies dit net gehad.
0: Ja.
1: Maar soms gebeurt dat gewoon.
0: Ja, en dan is het een oepsie, I guess. En soms dan kopieert hij per ongeluk dat heel ding in plaats van alleen je antwoord. Maar in een werksetting waar je enige taak mailen is. Letterlijk, je baan is mail. Je doet dat niet goed, dan vind ik dat gewoon irritant. Ja, doe even die backspace. Check één keer wat je stuurt. Dat is toch normaal dat je dat doet?
1: Ik moet helemaal hoesten. Maar het kan soms toch misgaan?
0: Ja, het kan soms misgaan. En dan,
1: kijk, als iemand het één keertje doet, Leo.
0: Ja, oké, maar als je ook al zeg maar twee keer niet op mijn mail hebt gereageerd en reageer een keer, dan is het van chat.
1: Ja, oké, dat is wel lelijk.
0: Ja, dan ben ik vrij snel klaar. Ik moet niet geantwoord.
1: Heb je nog steeds niet geantwoord?
0: Nee, ik heb gewoon de info genomen die ik nodig had. Ik heb gelaten. Ik kan nu ook iets Paddy terugsturen van beste en dan naam tussen haakjes. Dankjewel voor je antwoord. Toen dacht ik, nee, ik ga het niet doen. Ik ga het laten.
1: Wat goed voor jou, Leo.
0: Ja, maar ik vond het wel even irritant.
1: Je bent netjes gebleven.
0: Ja.
1: Ik vind dat heel knap van je.
0: Ja, dat kostte wel veel kracht ook. Ik heb echt gezucht. Ik heb een rondje gewandeld. En toen ben ik weer gegaan.
1: Oh, wat hebben wij toch zwaar bij Gensies.
0: Maar letterlijk, als je baan mail is, hoezo check je dan niet je mail?
1: Het kan toch gewoon een keer misgaan? Iedereen kan toch een oepsie-doepsie pakken?
0: Ja, I guess. Maar als je dan ook al niet zelf hebt nagedacht en dan over dat antwoord en dan ook nog, I don't know.
1: Oké, in mijn defense, toen ik het vandaag deed, was ik wel echt met 30 mensen tegelijk aan het chatten.
0: Ja,
1: ik was echt op business. Het moest snel.
0: Ja, I get it. Maar als je baan mail is, ik vind het lastig.
1: Terechte irritatie wel. Je kan even double checken, mensen.
0: Ja.
1: Oké. Zijn we even gekalmeerd weer?
0: We moeten even kalmeren.
1: Oké. Gezellig liedje dan maar?
0: Ja.

0: Je had het net over met heel veel mensen tegelijkertijd chatten. En dat deed mij denken aan WhatsApp en hoe ik echt al, ik denk een maand, niet heb gereageerd op iemands bericht.
1: Oh, Leo.
0: Dus ik ben heel benieuwd naar jouw opinie. Vanaf wanneer kun je niet meer reageren? En moet je het laten?
1: Nu moet je het laten?
0: Ja, toch?
1: Een maand, Leo?
0: Ja.
1: Oh, wat erg.
0: Ja.
1: Maar dat is ook heel erg het. Out of character voor jou.
0: Ja, het handt me ook een beetje. Want waarom heb ik niet gewoon geantwoord? Maar snap je dat je soms aan je maxcapaciteit zit van dingen en mensen?
1: Ja.
0: En dat je dan alleen de prio's antwoordt en de rest laat je even?
1: Ik voel me wel gewaardeerd nu.
0: Ja, jij krijgt gewoon antwoord, uiteraard.
1: Ja.
0: Maar als je zeg maar niet op die prio-lijst staat en er komen telkens nieuwe dingen bij, dan blijf je onderaan hangen. En op een gegeven moment is het een maand later.
1: Oh, Leo.
0: Dat kan niet, toch?
1: Maar een maand is echt lelijk.
0: Ja, een maand is echt niet oké.
1: Je kan er ook niet meer van terugkomen. Sorry, ik had het druk.
0: Nee.
1: Dat kan niet meer.
0: Ik heb in mijn hoofd geantwoord, maar blijkbaar niet in het echt. Kan dat?
1: Nee.
0: Dat is ook lelijk, hè?
1: Dat kan je niet meer doen na een maand. Dat kan je nog doen na een week.
0: Ik denk dat het klaar is. Nee, oké.
1: Is dit de eerste keer dat jij iemand ghost op deze manier?
0: Ja, ik denk het. In groepsapps ben ik sowieso best wel slecht om te antwoorden. Als andere mensen antwoorden, dan ja. Soms ga ik wel antwoorden, maar niet altijd. Maar dat vind ik anders.
1: Ik vind sommige groepsapps dus echt heel hinderlijk.
0: Ja.
1: Ik wilde eigenlijk gewoon uitgaan, maar dat gaat niet.
0: Zou je gaan? Met vrienden, met familie of werk?
1: Werk gebeurt nooit iets, dus dat is oké.
0: Oké.
1: Dus heel soms is het, oh, we zijn gewijzigd van zaal. Of zo, zeg maar. Dat is wel handig om te weten.
0: Ja.
1: Maar niemand stuurt plaatjes of zo erin.
0: Mm, beter.
1: Maar je hebt ook een paar van die groepschat waar goedemorgen plaatjes worden gestuurd.
0: Ja.
1: Daar was ik heel snel klaar mee.
0: Oh, haat. Ik haat het.
1: Direct uitgegaan.
0: Ja.
1: En er zijn gewoon sommige groepschats waar je gewoon liever niet in wilt zitten. Echt. Ook
0: even
1: als mensen
0: nu niet.
1: Vragen op. Dan worden er plannen gezet en wordt zo'n datumprikker gegooid, toch? Kan je welke dag kan je
0: stemmen?
1: Ik reageer nooit. Zeg maar.
0: Echt? Dat is lelijk.
1: Er zijn een paar waar ik gewoon. Ik wil ook geen activiteiten met ze doen.
0: Ja, oké. Okay. Oh, dat had ik laatst ook. Stuurde iemand zo'n activiteit. Dus ik zo half dat bericht openen, zeg maar. Op iPhone kan je het ingedrukt houden en kan je zien wat er staat zonder dat je het opent. Ik zo van, daar heb ik geen zin in. Ik ga dat niet openen.
1: Een maand later.
0: Ja.
1: En
0: dan ben je daar opeens.
1: Nee, er zijn echt een paar chats waar ik liever niet in wil zitten.
0: Nee, same.
1: Er is één vriendengroepschat.
0: Oeh.
1: Waar ik ook echt niet actief ben.
0: Oh.
1: Je kan me er net zo goed uithalen.
0: Oh. Je bent zo'n soms kijker, nooit prater.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je krijgt bij mij alleen twee blauwe vinkjes.
0: Ja. Oh, daarover gesproken. Stel, je leest een bericht en diegene heeft gewoon die blauwe vinkjes aan en jij ook, dus je kan dat zien.
1: Ja.
0: Moet je dan meteen antwoorden of kun je het blauw laten en later pas antwoorden?
1: Hangt er vanaf wat voor bericht het is. Als je echt iets moet checken, zeg maar, een datum of zo, dan kan je hem even blauw laten, toch?
0: Ja.
1: Met ik heb het gezien, ik ga
0: het
1: nu
0: uitzoeken,
1: checken.
0: Ik ga uitzoeken en dan ga ik terugkomen op je bericht.
1: Maar je kan niet hoe gaat het en dan gewoon twee blauwe vinkjes laten. Dat is gewoon lelijk.
0: Ja. Oh nee, dat is. Hoe was je weekend? Gewoon blauw laten.
1: Blauw laten.
0: Oh. Nee, eens. Goeie.
1: Ik wandel soms wel en zeg maar, dan heb ik het bericht getypt, maar dan heb ik niet goed op send gedrukt.
0: Mm.
1: En dan ben ik alweer heel snel weg.
0: Wat ik dus soms wel heb, is dan voorspelt hij zeg maar de woorden, toch? Als je aan het typen bent.
1: Ja.
0: Dan tik ik rechtsboven op het woord wat hij daar suggereert in plaats van op stuur. En dan staat er dus bla bla bla punt en dan het, weet je wel, in plaats van dat hij het heeft gestuurd.
1: Oh ja.
0: Dat is lelijk.
1: Ja, dat is lelijk.
0: Dat is lelijk.
1: Ja. Lelijk is handig.
0: Ja, is lelijk.
1: Maar dat is per ongeluk, toch?
0: Ja.
1: Dan kan je toch zeggen, ja, sorry.
0: Ja, daar hoef je geen maand over te doen.
1: Oh. Dan denk je al in één dag, waarom heeft deze persoon niet gereageerd, man? Wat is dit?
0: Ja, toch? Dat is lelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee.
0: Oké, maar nog één ding.
1: Oké.
0: Hoe lang mag een voice note maximaal zijn?
1: Nee, echt 15 seconden max.
0: 15?
1: Ja, daarna heb je me verloren, man.
0: Oh, girl. Oh, ik weet niet. Bij sommige mensen kan ik het heel goed hebben. En dan is het gewoon een soort podcast. En dan ga ik gewoon een beetje luisteren en zo.
1: Ja, maar die duren soms echt 20 minuten of zo.
0: Oh, maar dat is wel heel lang, hoor.
1: Dat vind ik te lang.
0: Dan ben ik ook het begin van je bericht alweer vergeten.
1: Ja, en dan, je moet op een gegeven moment toch ook reageren?
0: Ja,
1: dat
0: maar
1: gaat
0: ik doe
1: niet
0: dat
1: mee.
0: Dan dus tijdens dat ik aan het luisteren ben, zeg maar, notes maken, meetypen. En dan uiteindelijk krijg je echt zo'n mega lang bericht terug met al mijn reacties op al jouw individuele punten die je hebt genoemd in je voice memo.
1: Maar dan verschillende voice notes, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, ik zou meerdere korte beter vinden dan één hele lange.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat voelt
1: stuur
0: ook als minder.
1: Stuur mij 5 van max een halve minuut.
0: Maar
1: prima.
0: Dat is Gen Z mentaliteit, hè? Korte dingen. Korte snippets, anders kunnen we het niet. Dit is gewoon real
1: onze
0: lengte.
1: Onze aandachtsboog is kort.
0: Het is gewoon een YouTube short of een reel van Instagram. Ja. Dat is het.
1: Ja, soms kijk ik die NOS stories toch. Als het te traag begint, dan ben ik klaar. Dan ga ik het artikeltje zoeken.
0: Ja. Oh, snap ik.
1: Dan duurt het te lang.
0: Ja. Dus dat over WhatsApp. Ik ga die persoon van de maand ga ik laten, denk ik.
1: Ja, want nu is het gewoon lelijk. Leo.
0: Ja, nu kan het niet meer. Dit is niet goed voor mijn karma.
1: Denk even na over je karakter tijdens dit liedje.
0: Ja, ga ik doen.

0: En dit was Man Nicola Gadileke. En dit soort liedjes ga je natuurlijk allemaal horen op Brassafest.
1: Ja.
0: Leo?
1: Ja. En weet je wat er ook gaat zijn?
0: Eten.
1: Lekker eten.
0: Het is geen stamppot als wij het niet over eten hebben.
1: Nou, dat. Het hoort er gewoon bij.
0: Ja. Het is echt erg.
1: Ja.
0: Hoeveel tijd ik besteed aan eten.
1: Denken aan eten, het maken van eten, het eten van
0: het
1: eten.
0: Het eten van eten.
1: Het kopen van eten.
0: Het is echt erg.
1: Ja, het plannen van wanneer ga ik eten.
0: Weet je, ik heb dus één geluk. En dat is dat ik nog een hele snelle metabolisme heb.
1: Dus ik kan veel en vaak eten.
0: Ik verbrand snel, ja. Nog zonder aan te komen.
1: Ja.
0: En ik weet dat op een dag dat gaat veranderen.
1: Dat gaat ophouden en je gaat vies gezet worden.
0: Ja. En dan ga ik mijn hoeveelheid paat die ik in een week consumeer,
1: ja.
0: Moeten aanpassen.
1: Drastisch moeten aanpassen. Of je gaat heel veel moeten bewegen.
0: Ja, maar dat kan je bijna niet eraf sporten.
1: Nee, dat hou je niet bij. Nee.
0: Dat is echt heel erg.
1: Ja.
0: Het is echt
1: tot die tijd maximaal profiteren.
0: Maximaal.
1: Maximaal. Alles echt. Eten wat je kan eten.
0: 12 uur honger, gewoon paat eten.
1: Ja. 2 uur 's nachts honger, weer eten.
0: Ja.
1: 7 uur 's ochtends, weer.
0: Ja. Oh nee, ik heb wel echt lekkere dingen gegeten hoor.
1: Ja, zeker
0: als je op vakantie gaat naar Azië.
1: Ja.
0: Dan eet je echt goede dingen toch? Het is echt lekker.
1: Wat was je lievelings? Heb je iets nieuws geprobeerd?
0: Ik heb wel nieuwe dingen geprobeerd. Zeker in Korea. Want daar heb je kimchi en dat soort dingen toch?
1: Oh, ja.
0: Die
1: gefermenteerde.
0: Gefermenteerde dingen.
1: Spicy.
0: Iets. Kool en dat soort dingen. Ja. Niet aan mij besteed. Wel geprobeerd.
1: Wel geprobeerd.
0: Toch?
1: Ja.
0: Doen het wel goed?
1: Ja.
0: En het lekkerste wat ik denk ik heb gegeten. Dat is gewoon fried rijst van een euro.
1: Ja.
0: Echt geweldig.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het fruit daar, het verse fruit, zoveel lekkerder is dan hier.
0: Zo lekker.
1: Ja.
0: En je hebt in van die Aziatische landen heb je zo'n hele goedkope bezorgdienst, toch?
1: Oh,
0: die
1: allemaal
0: eten bezorgt en drinken en boodschappen en ik weet niet wat allemaal.
1: Mm-hmm.
0: En je kon daar, ik had dus daar gewoon voor als ontbijt fruit besteld. En dan wordt het netjes gesneden in bakjes en al en zo.
1: Oh,
0: en
1: echt lekker.
0: Watermeloenbak voor 1 euro.
1: Oh, wat
0: zo
1: luxe.
0: Veel watermeloen dat je het niet opkrijgt.
1: Oh my
0: zo
1: god.
0: Zo lekker.
1: Oh, dat is echt wel lekker hoor.
0: Ik mis het echt.
1: Hebben ze daar ook veel toetjes? Gekke toetjes en zo? Of valt dat wel mee? Of zijn ze
0: niet
1: zo?
0: Ze hadden wel toetjes. En in waar waren Vietnam heette dus sommige toetjes heten roti.
1: Oh,
0: en dat was heel verwarrend in mijn hoofd.
1: Dat is heel verwarrend.
0: Ja. Dus op een gegeven moment vroeg een Nederlandse vriend aan ons. Ja, gaan we roti eten? En ik was van, bro, waar heb jij roti gevonden? Ja. Dus hij liet mijn foto zien. Ik zei, dat is geen roti.
1: Maar wat was het dan?
0: Het is een soort van kaneelbroodje-achtig ding, maar dan niet met kaneel.
1: Oh.
0: Maar ik kon niet plaatsen wat het wel was.
1: Oh.
0: Maar honestly, ik dacht dat ik voedselvergiftiging zou oplopen. Want het is gewoon aan de rand van de weg, weet je wel.
1: Ja.
0: Zo'n sketchy
1: kraampje. Maar ook
0: kraampje.
1: Die vliegen zijn al.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Nee, maar dat heb je zo'n propeller, toch?
1: Dat is een wegwaaien. Dat is
0: heel
1: zo
0: efficient.
1: Stom.
0: Maar wel efficiënt.
1: Ja, letterlijk.
0: Ja.
1: If it works.
0: It works. Nee, het beste is gewoon fried rijst kopen voor 1 euro.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Sowieso lekker, rijst. Ik kan altijd rijst eten, maar al helemaal daar.
0: Dat was echt geweldig. En het fruit dus inderdaad.
1: Mm-hmm.
0: Maar je had dus ook best wel veel soorten tropische fruit. Want we kennen Suriname dan, knippenachtige dingen en zo.
1: Oh.
0: En van die ster of pomster. Pomster?
1: Oh ja.
0: Ik weet niet hoe het. Ik weet
1: ja,
0: niet.
1: Ik weet wat je bedoelt. Ik weet ook niet hoe het heet.
0: Nee, ik ga het aan mijn vader en oom nooit vragen in koffie en chai om het een keer te behandelen. Ik weet niet hoe het heet.
1: Maar, tropisch fruit, graag bespreken.
0: Ik zag de plaatjes, ik dacht van ja, dat wil ik. Klik, klik, klik, klik, klik, klik.
1: Jij in die app, die ook.
0: Een rekening, 4 euro inclusief bezorgkosten. Ik dacht, oh,
1: oké, okay, let's go.
0: Oh, nee, hele goede tijd gehad.
1: Ja, ja, dat geloof ik.
0: Maar in sommige opzichten zijn ze dus echt veel verder van die Aziatische landen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Heel weinig criminaliteit, bijvoorbeeld echt? In Zuid-Korea en Japan.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook geen privacy.
1: Dus nee, het is wel, dat is het andere uiterste.
0: Ja.
1: Ze hebben overal je gezicht op die cameraman. Je
0: precies.
1: Kan echt niks doen.
0: Maar het is wel super veilig.
1: Ja.
0: En super schoon. En super
1: ook
0: efficiënt.
1: S'nachts.
0: Ja.
1: Oh.
0: Helemaal niks raars.
1: Heb je nooit gek aangekeken gevoeld of zoiets?
0: Helemaal niet.
1: Oh, wat chill.
0: En ze worden wel dronken, maar dan worden ze gewoon luid. Maar that's it.
1: Ja, dat zijn we hier ook gewend.
0: Ja.
1: Luide mensen.
0: Maar hier doen ze ook nog echt stoute dingen, zeg maar.
1: Ja, hier gaan ze ook nog dingen kapot maken, gewoon omdat het kan.
0: Ja. Maar zomaar goed. Rellen hinderlijk.
1: Ja.
0: Oh. Nee. Oh.
1: Zomaar rellen.
0: Nee, maar ja, echt superleuk.
1: Ja. Altijd goed.
0: Oh, weet je wat het meest geavanceerde was wat ik heb gezien?
1: Nou.
0: De toiletten in Japan.
1: Oh my god.
0: Knopjes waar je
1: dat lijkt me een uitdaging. Zit daar een handleiding bij dan? Ook nee. Gewoon openbare toiletten.
0: Voordat ik ging had ik eerst Google Translate openstaan.
1: Oh ja?
0: Om te kijken wat is. Want de symbooltjes begrijp ik niet altijd.
1: Nee.
0: Ze gebruiken de andere dingen dan dat wij hier gewend zijn.
1: Oh.
0: Dus het was lastig.
1: Je wilt ook niet zomaar iets...
0: Nee.
1: Laten gebeuren.
0: Nee, en het zijn niet een paar knopjes, hè. Het zijn echt 40 of zo.
1: Oh mijn god.
0: Je hebt echt opties.
1: Opties?
0: Ja. Als je dan net de verkeerde aantikt.
1: Ja, dan heb je een probleem.
0: Ja, dus het was echt Google Translate eerst langs. Oh, kijken wat was. En dan...
1: Meanwhile, in Europa heb je nog van die hurktoiletten en zo, toch?
0: Ja, godverdamme.
1: Maar in China volgens mij ook nog wel. Dat vind ik toch ruig. Dat ga ik niet. Ik kan dat niet. Ik vind dat echt heel grimmig.
0: Ik heb dat één keer gezien in India. I did not go.
1: Nee.
0: Nope.
1: Nee, it's not good. Nee.
0: Nee, maar in sommige dingen lopen ze echt voor.
1: Ja. En ze hebben lekker fruit. Good for them. Ja. Ik zou dan echt meer fruit eten. Ik eet te weinig fruit. Maar in Aziatische landen, meer.
0: Ach, zo lekker. Ik wil terug. Ja. Ik ga weer op vakantie. Doei, Stan.
1: Oké, dat was de laatste aflevering. We zien jullie over 2 maanden weer.
0: Nee, niet overdrijven.
1: Nee, we zijn hier gewoon steady. Ja. We zijn weer locked in.
0: We gaan wel naar het volgende liedje.
1: Oh ja, daar zijn we hier voor.
0: Het is geen podcast.

0: Dit is dus eigenlijk wel heel erg goed voor de mensen die de hele dag achter hun bureau zitten.
1: Je moet meedansen
0: gewoon
1: met dit.
0: Gewoon even meedansen.
1: Wij konden wederom niet stilzitten.
0: Heupjes los, alles horen kraken.
1: Schoudertjes, handjes.
0: Is gewoon je workout.
1: Ja.
0: Gewoon een uurtje dansen, meedansen op de stampot.
1: Wordt ook meteen blij van.
0: Ja.
1: Kan niet boos zijn met dit soort muziek aan.
0: Eigenlijk niet, hè?
1: Kan niet. Nee.
0: Superleuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Weet je wat ook leuk is?
0: Nou.
1: Dat we even starten met een nieuwe categorie.
0: Oeh, krijgen we een nieuwe
1: vast item, zeg maar.
0: Wat gaat dit zijn in onze stampot?
1: Ja, wat gaat het zijn? Wat gaat het zijn?
0: Ik vind dat het gaat zijn Jira. Weet je wat Jira is?
1: Nee.
0: Jira is komijnzaad. Wat is dat in het Nederlands? Ja, dat is
1: komijnzaad?
0: Ja, dat is toch een woord in het Nederlands?
1: Ja,
0: dat is Jira.
1: Okay.
0: We gaan in onze stamppot Jira toevoegen.
1: Oké, let's go.
0: Let's go.
1: In de vorm van een nieuwe categorie, eerlijk antwoorden. Dus er gaat elke keer een vraag komen.
0: We gaan elke keer vies exposed worden, bedoel je?
1: En de ene keer gaat de een exposed worden, dan de ander. Soms allebei, soms zal het meevallen.
0: Oké.
1: Maar wel even meedoen als je luistert. Ook eventjes zelf antwoord geven op de vraag.
0: Oké.
1: Ja?
0: Oké.
1: Eerste vraag. Hoeveel foto's heb je op je telefoon?
0: Oh,
1: daarvoor moet je even diep in de archieven gaan. Eventjes die scroll pakken.
0: Laat mij mijn telefoon erbij pakken, toch?
1: Ja, pak die motion met die duim. Scroll helemaal naar boven.
0: Voor de mensen die een iPhone hebben.
1: Zoom uit. Je kunt heel ver uitzoomen. Dan gaat dat sneller.
0: Onder het woord bibliotheek staat hoeveel foto's je hebt.
1: Ja.
0: Ik wil het eigenlijk niet zeggen.
1: Ja, zeg het maar. Ik luister.
0: Ik heb 14.892 foto's op mijn telefoon staan.
1: Oh mijn god, dat is zo veel.
0: En dat
1: veel.
0: Is nog exclusief de video's die ik heb op mijn telefoon.
1: Oh.
0: En dat zijn er.
1: Dat zijn er ook heel veel, want jullie filmen echt heel veel.
0: Moment. Pardon.
1: Nee, ik film bijna nooit iets.
0: Dat zijn er 2293.
1: Wow.
0: Ja.
1: Dus dan zit je zeg maar op 17... duizend
0: dingen op mijn telefoon.
1: 17.000 dingen op haar telefoon. Dat is bizar.
0: Maar mijn autistisch brein weet precies welke foto's het zijn.
1: Ja.
0: En wat ik hier nog op mijn telefoon heb. En wat al is opgeslagen ergens.
1: Ja.
0: Ik weet dat.
1: Dus er is meer somewhere.
0: Ja, 100%.
1: Ja, en je kan ook precies vinden in de tijd waar het ongeveer zit in je foto's.
0: Ja.
1: Ja, je bent locked in.
0: Ja.
1: Ze heeft al die 17.000 items gewoon in haar hoofd ook.
0: Parate kennis, ik wil. Oké, hoeveel heb jij dan?
1: Voor mij valt echt heel erg mee.
0: Want nu voel ik me
1: exposed. Ik heb mijn telefoon pas sinds 4 december 2024. Dus zeg maar anderhalf jaar. Een kleine 2 jaar heb ik die telefoon.
0: Oké.
1: En alles van daarvoor staat op mijn laptop of ergens anders.
0: Oké, maar dat is wel een ander verhaal. Want ik heb al, sinds ik geen flipphone meer heb, is dit alles.
1: Ja.
0: Ik heb gewoon alles constant meegenomen.
1: Ja. Dus bij jou is het alles. Bij mij is het zeg maar echt een stukje van 2 jaar.
0: Oké.
1: En dan heb ik 6600 exact.
0: Oh.
1: 6600 foto's/video's.
0: Dat is niet veel.
1: Samen. Dat is bizar. Toch? Want stel het is 2 jaar. Dat is dan iets van 3300 in een jaar. Is ongeveer 10 foto's per dag. Dat klinkt dan wel eens heel veel. Maar dan ben ik echt vaak op vakantie geweest. En dan gaat het snel.
0: Dan gaat het snel,
1: en sommige dagen doe ik niks. Want ik kom niet buiten. Behalve deze zomer. Maar goed. Dus het valt wel mee. Maar ik vind het ook weer heel veel.
0: Het klinkt wel als veel, hoor.
1: 6600 tegenover 17.000.
0: Ja, maar 17.000 sinds mijn 11e of zo.
1: Ja, maar had je toen ook al iPhone dan?
0: Ja. De hand-me-downs.
1: Oh ja.
0: Ja. Ik liep altijd 2 modellen achter, zeg maar. Oh nee, ik lieg. Ik heb ook nog een BlackBerry gehad ertussen.
1: Oh.
0: Ik denk sinds mijn 13e.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oké, maar 13
0: toen wij
1: jaar...
0: elkaar leerden kennen, op de eerste klas middelbare, had ik een BlackBerry.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Maar echt, vanaf mijn 13e of 14e heb ik altijd iPhone gehad. Dus het is altijd meegegaan gewoon.
1: Ja. Dus iets van 12 jaar of zo?
0: Ja, zoiets.
1: Ah, oké. Iets meer dan 1000 foto's per jaar?
0: Dat is niet veel.
1: Dat is wel netjes.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar ik heb ook dus nog hele oude foto's.
1: Ja,
0: op mijn telefoon.
1: Foto's van vroeger heb jij.
0: Ja, ik heb heel veel babyfoto's en dat soort dingen.
1: Daarvan heb ik er denk ik 8 op mijn telefoon staan. 8.
0: Nee, mijn broertje was te schattig.
1: Ja,
0: ik
1: dat
0: moet
1: is
0: dat
1: waar.
0: Gewoon altijd bij
1: hij
0: me
1: was
0: hebben.
1: Hij was echt heel lief.
0: Ja.
1: Maar jij was ook schattig. Maar hij was echt heel klein.
0: Hij was echt heel klein.
1: Ja.
0: In mijn hoofd is hij nog steeds heel klein, maar hij is niet meer klein.
1: In mijn hoofd is hij ook nog klein.
0: Ja, in jouw hoofd is hij echt nog 12 of zo.
1: Ja.
0: Echt van toen we elkaar leerden kennen.
1: Ja.
0: Dat is echt, maar jouw zusje dus ook bij mij.
1: Ja.
0: Dat is echt raar.
1: Dat is raar, hè?
0: Ja, zij laat ons haar diploma heeft gehaald.
1: Ze heeft haar masterdiploma gehaald. Hoe bedoel je?
0: Wanneer?
1: Maar in mijn hoofd is ze ook nog niet oud. Ouder dan 13 of zo is ze niet geworden. In mijn hoofd.
0: Dat klinkt heel erg verkeerd.
1: Ze leeft nog. Ze doet het nog. Alles is oké.
0: Het wordt tijd voor een liedje.
1: Ja, zeker.
0: Zullen we naar deze gaan voor Roshana?
1: Ja.
0: Ja? Ook erbij natuurlijk.
1: Oeh.

0: jouw koptelefoon doet me dus even aan iets denken.
1: Oh god.
0: En aangezien jij twee irritaties hebt gehad, pak ik er ook nog even eentje bij om af te sluiten.
1: Hoe begin je de irritatie met de vergelijking van mijn hoofd?
0: Het is specifiek je koptelefoon, niet je hoofd. Je hoofd heeft er weinig mee te maken.
1: Oké, dankjewel.
0: Ik was op werk in gesprek met iemand. En ik kwam zo aanlopen en hij ging helemaal tegen mij praten. En hij hield gewoon zijn koptelefoon op. Tijdens dat gesprek.
1: Nee.
0: Ik vind dat raar.
1: Asociaal?
0: Dat is toch raar?
1: Geen manieren?
0: Nee.
1: Hoe bedoel
0: je? Het was
1: ook
0: niet dat er veel ruis omheen was of voor de prikkels of iets.
1: Oh, maar...
0: Want dat zou ik wel snappen.
1: Maar sommige mensen hebben dat toch?
0: Ja.
1: Die moeten gewoon een koptelefoon ophouden.
0: Ja, maar er was niks.
1: Ah.
0: Dus waarom... Huh?
1: Nee, dit kan ik niet begrijpen. Anders dan ook, gewoon...
0: Versta je mij nu? Hoor je wat ik zeg? Moet ik luider praten? Zeg maar wat...
1: Ja. Waarom zou je het ophouden?
0: Ja.
1: Ik probeer de man te verdedigen, maar...
0: Ja. Maar ik zie dit ook best wel vaak in de gym. Dan zijn mensen gewoon samen aan het sporten en hebben ze allebei gewoon oortjes in. Maar ze praten wel met elkaar.
1: Maar hoe hoor je elkaar dan?
0: Ja, dat snap ik dus ook niet. Of luisteren ze dan hetzelfde? Of zeg maar...
1: Dat kan nog wel.
0: Dat is wel cute, maar als je dan toch samen bent, dan ga je toch jappen?
1: Wij jappen.
0: Wij jappen gewoon de hele tijd.
1: We doen ook iets, maar we jappen ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, een beetje raar, een beetje irritant, een beetje raar.
1: Ik vind het gewoon asociaal dan, want ik kan niks bedenken.
0: Nee.
1: Dus dan vind ik het asociaal.
0: Ja.
1: Denk ik dan gewoon.
0: Ja, dat is wel conclusie. Daar kwam ik ook mee.
1: Valid irritatie.
0: Ja.
1: Ik begrijp dat je deze nog even in wilde fietsen.
0: Ja, ik dacht, ik gooi die hier nog even in voor het einde.
1: We hebben
0: dit
1: natuurlijk lang niet kunnen bespreken met elkaar.
0: Ja,
1: we hadden geen nationale radio tot onze beschikking.
0: We hadden niet allemaal mensen die nu geforceerd dit ook luisteren.
1: Zich geforceerd kunnen mee irriteren.
0: Ja, precies.
1: Oh, Leo,
0: het zit er gewoon alweer op, hè?
1: Afsluiten.
0: Ja?
1: Wat zullen we doen? We hebben net naar de Chutney mashup van Roshana geluisterd. Mm-hmm. Zullen we naar die van Rani Datai gaan?
0: Ja?
1: Daarmee afsluiten?
0: Ja, leuk.
1: Alleen maar gezellige liedjes, man.
0: Ja, echt leuk.
1: Ik
0: ben
1: nu
0: blij
1: al
0: van.
1: Zo in zin in Brassafest.
0: Ja!
1: Koop je tickets
0: Kom
1: snel.
0: Allemaal, wij zijn er ook.
1: Nu zijn ze nog goedkoop.
0: Yes!
1: We like it cheap.
0: Voordat salaris gestort wordt, toch?
1: Ja. Doe even snel, toch?
0: Ja.
1: Dit was het alweer, onze eerste uitzending.
0: Ja.
1: Seizoen 3. Oh my god, we worden oud.
0: Gaat echt hard.
1: Damn.
0: Ja. Het is nu een peuter natuurlijk.
1: Ik vond het een waar genoegen.
0: Ik ook. Ik heb weer genoten.
1: Ik dank jullie wel voor het luisteren. Onze luisteraars ook. Stuur appjes, stuur berichtjes.
0: Stuur content, stuur irritaties.
1: Als jullie irritaties hebben, jullie mogen het best met ons delen.
0: Deel dat. We kunnen het behandelen.
1: Anoniem delen weer met het publiek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is leuk. Okay. Doe dat.
1: Oké, we gaan het verzamelen, ja?
0: Ja.
1: Is goed. Dit was het alweer.
0: Ja.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Dit was Stamppot op Bujala Radio.

Ujala Ladahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, from India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

तैयार हो जा। सुनने वालों, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Wierin Juli bestaat 40 jaar, niet 10.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: अंतिम संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Onderzoekers hebben voor de kust van Puerto Rico het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Passagiers konden hun reddingsvesten niet vinden en er waren problemen met de reddingsvlotten. De ramp leidde tot strengere veiligheidsvoorschriften. De wrakstukken werden vorige maand met een onderwaterdrone gevonden. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd staat er nog altijd zo'n 150 kilometer file op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging, maar op een paar plekken toch meer op onthoud, zoals op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door die file op de A16. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat een auto in brand. Er waren 3 rijstroken dicht. Inmiddels zijn de wegen weer, of zijn alle rijstroken wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Dan staat er een auto of een vrachtauto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, de hoogte van Den Dolder. Rechterrijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit een gat in het asfalt. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Udella's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kizika moende sanskar hè. Ujjala Radio per vermaais aap deze te hè. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujjala Radio. Stuur je mail naar info@ujjala.nl.

0: Roos Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Daarmee kunnen vrachtwagenchauffeurs worden beboet als ze het vrachtwagenverbod negeren. De boete bedraagt €500. Na het plaatsen van de camera's kunnen weginspecteurs de beelden uitlezen en de boetes uitschrijven. De eerste boetes worden dan naar verwachting na dit weekend al uitgeschreven. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Brazzafest, één festival, 2 dagen, duizenden smiles. Brazzafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzafest.nl. Doe je toch?

0: voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aankristoffer.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eigenlijk nog maar twee opvallende files. En dat is om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een klein kwartier. En daarna nog 10 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En er staat nog 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture, food, music, dance and shop. 10,000 party peeps, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus van 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans en Hoepa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umer en Squad met Umer, Rihanna en featuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, Divac en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records, Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonia, Fardin, Vinay, Brasa Fest. Het wordt 1 groot feest. Live music, dance show, dance clinics, fashion.

0: Presentatie Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Liberia is een grote partij cocaïne gevonden met een geschatte straatwaarde van €325 miljoen. De drugs lagen opgeslagen in een pand bij de hoofdstad Monrovia. Twee mannen zijn opgepakt, onder wie een Colombiaans-Spaanse man en een Serviër. De politie hield de verdachte al 1,5 jaar in de gaten. Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van de modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Onbetaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
2: Voel de vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujjala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujjala.nl en ontdek de mogelijkheden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujjala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujjala Radio gaat overal met je mee.
4: Ye hai Ujjala Radio. Raat aur din. Subah se lekar shaam tak. 24 ghante sirf. Aapke liye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de twee trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanna Radio.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture, food, music, dance and shop. 10,000 party peeps, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus van 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans en Hoepa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, Divac en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records, Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin, Vinay, Brasa Fest. Het wordt één groot feest. Live music, dance show, dance clinics, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen.

stage presentatie Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Doe jou die keur. Brazzafest.nl voor Toegeriedlee. De super early bird tickets.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: AWR.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de Straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो वे यहां ब्रीफ स्टूडियो नार ऑन स्टूडियो उजाला रेडियो के स्टूडियो में तो भेजिए आप naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Tere Brass Fest komt eraan. De Super Early Bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brassafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Yeah, Ujala's Coffee Time Middag Show. Ja, we zijn een beetje laat. Aan het raderen met jullie, hè? Maar ja, kus, kabi, kabi, kabi, kus, hoja, dan. Ja, dan kan je niet meteen starten. Maar we zijn er. Aadje, boudoir, boudoir. Arobi, baanstaar, July 22 juli ook alweer, hè? Je maakt het na snel. Jumar Ujala Radioka, Coffee Chai Middag Show. Het begint iets later, maar we zijn er. Abi, het horen mee aan willen, hè? Aan een tjendrika zien. Hamere staat baat kunnen wel, hè? En natuurlijk hebben we luchtige onderwerpen. De heer baat kunnen liggen. En zometeen de headlines van vandaag. De Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang. Steeds meer jonge deelnemers doen mee aan het grootste wandelevenement ter wereld. En lopen is goed. Doe je aan het toch. Hari Kroosje en je toch eens zelke. De regio Rotterdam krijgt te maken met maandenlang verkeershinder door de sluiting van een belangrijke brug. Weggebruikers worden opgeroepen hun reis goed te plannen. Kon Brokkie Hega Rotterdam. De Nederlandse huizenprijzen lagen in juni ongeveer 4% hoger dan een jaar geleden, ondanks een iets rustiger woningmarkt. Het kabinet blijft negatief aan reisadvies geven voor delen van het Midden-Oosten vanwege de aanhoudende spanningen. Toen jaren maar per oorlog heen, tussen Verenigde Staten en Iran. Israël houdt zich, denk ik, de laatste tijd al een beetje rustig. Negatief reisadvies. Vakantie to Mangejai, to Najee naar het Midden-Oosten. Dus niet naar Dubai gaan. Niet naar Israël gaan of Libanon gaan. Oesop dit zo met Najee. Doe ze deze juiste keer. Maar oesop dit zo met voorlopig Najee toe. Kabinet Bollehega. De Europese Unie probeert vandaag overeenstemming te bereiken over een 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Maar enkele lidstaten hebben nog bezwaren. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is vandaag begonnen aan zijn eerste volledige regeringsweek en voert direct overleg met internationale partners. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijven hoog, met nieuwe militaire acties en diplomatieke oproepen tot terughoudendheid.

een ticket op Nagel. Martin, super early bird tickets. Super early bird tickets aangeriesd. Vanaf 8,50 euro. Slechts 8,50 euro. Check op onze website brasafest.nl. 29 en 30 augustus. Hangam gaan we in Den Haag met GI Events en meer. Tot de jaar. De band.

Hi. Het is woensdag 22 juli. En tijdens jouw lunchpauze nemen we je weer mee langs het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. En of je nu aan het werk bent, of onderweg bent, of geniet van je vakantie. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert. Pak je heerlijke kopje koffie erbij, want je hebt dat niet weer hoor. Chai. En, of een frisse ijskoude chai. Kan ook. Oh, weet dat niet aan, deren hoe je ook hè? Nou ja, we zijn natuurlijk ook dagelijks bezig met onze allerlei andere zaken. Maar, hamlokke jabmauka, milieta, hamlokke koffie, chai, banaila.

0: दिस दिल लगावल जाएगा तो फिर ओकर बाद में प्यार करल जाए
1: सो इज्जत हम आबे अच्छा हम आबे लोइत हम आबे
0: या कोई मेरा खान कोई मेरा खान
1: तो केना अगोर एक परिगा हम पहुंच जाबे ट्रांस उजाला रेडियो खतु लाइव आउट सेंड है
0: या उजाला रेडियो से ook op Brassafest zijn we er vanaf 2 uur 's middags tot kidnap je Turkse regio weet ik ook niet maar we zijn er gewoon daar op Brassafest aanwezig
1: dus als je ons wil horen en wil zien Lloyd dan moet je gewoon komen
0: ja want dan hebben we daar live een koffietje middagshow in Gia Event Center.
1: Kijk, dat hebben we al besloten. Wij gaan een live koffie en chai maken vanuit Gia. Live koffie en chai, waar iedereen bij mag zijn.
0: Ja,
1: Sap kun je zo tegen van Isap kan je zeker hega.
0: Maar toch koffie ben ik per iemand, maar Sap kun je gaat in je naam
1: zeker. Nou, hamme ben ik lijken tegen Saman. Goedemiddag trouwens.
0: Goedemiddag.
1: Maar koffie is er al hoor.
0: Koffie is er al, hè. Ja. We zijn een beetje laat begonnen, maar we zijn er. We zijn er vandaag.
1: We zijn er.
0: Hallo Bartie.
1: Weet je, iedereen heeft het druk, Lloyd. Sap kun je soms hega ieder zwam, hè.
0: Ja.
1: Dus af en toe lukt het. Af en toe lukt het later. He, maar wij doen ons best.
0: Ja, nou.
1: Meer kun je niet verwachten. Hoi, meer toch? Kun je niet eisen van ons. Ja toch?
0: Goed, ja,
1: is, maar waarom hebben we het zo druk in dit land? Omdat toen het jaar er een beetje aan. Wacht, nog een keer. Herhaling.
0: Ja. Als je doet, dan
1: twee keer. Je moet het ergens compenseren. Toch? Je kon je bijna dan moet je twee keer doen.
0: Ja.
1: Nee, dus waarom hebben we druk? Waarom moeten we dingen twee keer zeggen? Dit let ook het onderwerp, Milge Hemloke Lloyd, bijten.
0: Ha, toch?
1: Waarom hebben we het in Nederland zo druk?
0: Ja.
1: Toebol.
0: Dat weet ik. Hij moet zo kijken om een naar druk te krijgen. Ik
1: denk dat je druk. Ja, ik heb
0: maar,
1: druk. Ik heb het
0: maar
1: druk.
0: Met wat
1: die man doet helemaal niks.
0: Ja, maar mijn kontjes is druk regelen.
1: Hij moet niet laten. Dus koi kan leggen, weet je het. Kijk, hij druk te hegen. Toch?
0: Ja.
1: Toch, oké. Dat is kaam heel veel. Kito een veel eisende man of vrouw. Dan heb je het ook druk. Of je hebt een heleboel kinderen, dan heb je het ook druk. Of je bent met de verbouwing bezig, dan heb je het ook druk. Maar bij sommige mensen, hè, is het moeilijk te begrijpen waardoor ze druk hebben. Hoe ze op naar koets krijgen, toch? Die nu op haar tv-takie gaan.
0: Ja.
1: Of een doosa-doosa-tjeet, zo. John, ik dan naar haar gaan nuttig. Ze hebben geen babaal van kinderen of van vrouw. Of,
0: ja.
1: En toch
0: hebben ze druk.
1: Druk. Maar ja, met behoed druk, maar druk. Boy, minus heb zij het weer, hè?
0: Ik denk dat de meeste vrouwen druk hebben met koken en zo. Hoe is dat niet? Werken niet per kaart, zoals ik aardig niet per kaart.
1: Is dat drukte, Lloyd?
0: Nou ja,
1: dat
0: ik weet
1: toch
0: niet.
1: Een normaal iets ja, je, wat erbij
0: je,
1: hoort?
0: Ja, maar als je niks te doen hebt, hè, kan je het ook daarmee
1: druk
0: hebben.
1: Ik heb druk met aan het toilet gaan. Nee, maar die normale routine dingen, ik kom op, dat hoort erbij.
0: Ja.
1: Daarvan kun je het niet drukker hebben dan normaal.
0: Ja.
1: Nou ja, toch? Dat zijn dingen die je moet doen.
0: Hamaatje, een paar legeltjes. Meestal hebben we het over huiselijk geweld tegen vrouwen. Maar je hebt ook huiselijk geweld tegen mannen. Hoe kan je zo zeggen?
1: Oratia
0: de mink epidemica.
1: Arre, ja, kaske. Kaske, natanis. Ik ken ook een echtpaar, Lloyd. Toch moet je aan het huien.
0: Ja.
1: Waarbij die man,
0: ja.
1: Ik dan patrake toebraga, ja, patrike.
0: Ja.
1: Aurat, ja, hipsi jabar.
0: Boy.
1: Je kent die combinatie.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Soms denk ik bij mezelf, ik weet niet of het zo is hoor.
0: Ja.
1: Hamna bolila is, ja. Maar soms.

0: weer, dan ben je, jongens, kom op, hou.
1: Nou ja, zo na Kali Hindustan niet chaloid.
0: Nee.
1: Ik ken echt genoeg vechtpartijen, echt meer dan genoeg.
0: Ja.
1: Gewoon openbare ruimte met Dusa Jaga, Dusa Volk B. Dat je denkt van, jongens, kom op. Verstand gebruiker, Torah zei. Ik moet je zeggen, ik heb best wel wat bedrijven gehad ook, toch?
0: Ja, ja.
1: Ik heb zelden meegemaakt, die Hindustani, die Oorad, Hindustani celere. Zelden.
0: Ja.
1: Vaak om de klie juist doezervolk. Afneem ik goed. Dus het is niet dus zo dat etiket erop plakken, die Hindustani mee hoor. Daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, daar ben ik ook niet mee eens.
1: Sabjaga hoor ik, jammer genoeg.
0: Ja. Nou.
1: Maar stel je voor, je bent ergens op een. Op een crematie. Lloyd?
0: Ja. Gaan ze niet, hè?
1: Toen ik ook crematie mee bad, hè?
0: Crematie, ja.
1: Het duurt best wel lang, zo'n dingen.
0: Ja.
1: Kun je bij het rustig zijn, Sunega.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment beginnen mensen onderling met elkaar te praten.
0: Ja.
1: Want je ego suruker is, ik was
0: suruker.
1: Je krijgt zoveel geroezemoes.
0: Ja.
1: Kijk, dat vind ik echt respectloos.
0: Dat is respectloos, ja, inderdaad.
1: Maar dan ben je op een feestje. En dan beginnen mensen ook met elkaar te praten, logisch. Want je bent op een feestje, toch? Maar dan willen mensen misschien een speech geven of iets anders doen, toch?
0: Ja.
1: Maar dan zie je dat niemand luistert. Of te weinig mensen.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook jammer.
0: Ja.
1: Dat moet ook niet zo zijn.
0: Toch zeker
1: daarin
0: jammer,
1: moeten we ook nadenken en onszelf ontwikkelen. Van toen Ailebat ik hoop, koike feest mee. Geef hun de ruimte om hun ding te doen.
0: Ja.
1: Een beetje respect ervoor. Dus dat vind ik ook iets waar we met z'n allen aan kunnen werken, hoor, Lloyd.
0: Ha, goed, hè?
1: Bij jou weten ze van deze man is een beetje stijfjes. Ik ken Bolivia Koers.
0: Toen is daar het mee, Mario. Ik had het een toerlijke
1: aardig. Mij vinden ze aardig. Ze weten dat ik toegankelijk ben, aardig ben.
0: Ja, toch? Al toen zoen heb je, Bart.
1: Ai. Ik kwam zo iemand tegen, toch, Lloyd? Wacht, voordat ik naar die tori ga, die tot me is gekomen.
0: Ja.
1: Laat hem even liek heen, net op Bolivia, hè?
0: Nee, dat Bart, die hem kaart hebben tot op Bolivia, hier.
1: Ik was ergens een poosje terug.
0: Ja.
1: Dat van mij, ik ja niet bolle. Ham dan niet wat jij bolle kinaatje.
0: Hoe is het?
1: Toen baatte meneer Chandrika Singh.
0: Ha.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ha.
1: Ik wil feestraad.
0: Ik wil feestraad.
1: Ik wil, ha. Dus die komt naar me toe, helemaal keurig.
0: Ja.
1: En dan begint hij zijn opinie te geven. En hij zegt van zoon, toen ook een analyse won, na klop gewegen.
0: Waar gaat het over? Over voetbal? Of gaat
1: voetbal,
0: het over
1: voetbalanalyse? Voetbalanalyse. Hamnay niet wat hij aan botelie
0: ging. Maar
1: die persoon werd boos.
0: Ja. Ik wil voetballer. Voetballer is hij toch?
1: Terwijl wij gewoon, weet je. Hamnay ook baatjeet, Karila, gewoon ieder oeder. Wij zeggen nimmer dat wij de wijsheid in pacht hebben.
0: Hamnay
1: ook Khalibolila, je moet wij zetten jou aan het denken.
0: Ja.
1: Maar die man was boos, man.
0: Ha.
1: He? Dus kijk, met dat soort mensen wil ik dan liever niet meer praten.
0: Oké.
1: Dan denk ik ook van, joh, jij toen naast mij het mooi
0: zijn. Nee.
1: Maar zo'n hamartelijk ego baat moet je
0: ha.
1: Gambier baat.
0: Aap kon baat hege.
1: Ha, gambier baat.
0: Ha.
1: Stel je voor. Dus Hindustani mee, hamde niet dusser volk mee kan je zeggen. Maar Hindustani, wij zijn een beetje, kan je boli, aanhankelijk. Hamde ook choi chai karila thora se. Toch als je iemand kent, wij zijn warm.
0: Ja.
1: Wij groeten niet alleen hallo, hi. We geven elkaar een brassa.
0: Ja.
1: Hamlok ego bossi dela. Hamlok even op een keer schouderklop dela.
0: Ja.
1: Choichai.
0: Ja.
1: Dat bedoel ik ermee, hoor. Positief.
0: Oké.
1: Positief.
0: Toch?
1: Die bakra kan een beetje stijfje zijn soms.
0: Ja.
1: En zwaai ik er deed ook het doen. Maar wij geven elkaar een hand. Ha. Wij gaan, hè? Dus wij zijn dat gewend. Maar, dus stel je voor, iemand is zwanger.
0: Ha.
1: Ik wil lurky. Ja. Lurky is toch zwanger hier? Ja, niet hoor. Doe toch zwanger op je. Kiet om aan je hoofd. Het zou wat zijn als mannen zwanger zouden kunnen worden.
0: Nee.
1: Zoals mijn zoon altijd heeft gezegd tegen me toen hij 2 jaar oud was.
0: Ja.
1: Papa, niet alles kan.
0: Niet alles kan.
1: Hij altijd alles kan.
0: Ja.
1: Dan hoe gaan we corrigeren, papa?
0: Nee, niet alles kan. Ja.
1: Kuch na hoi sa kega, Lloyd.
0: Ute hai.
1: He?
0: Ha, ute hai.
1: Dus kjalkerie. Maar, dus als je zwanger bent, hè?
0: Ha.
1: dan vertel je het aan niemand. Of ze zien het aan je buik.
0: Ja.
1: Van dat je in verwachting bent.
0: Ja.
1: Dan hebben vrouwen, geen mannen hoor, vrouwen de neiging, puur uit liefde denk ik hoor, om de buik van die persoon aan te raken en te aaien erover.
0: Arre?
1: Van, oh, ik het nou mooi, ik het nou leuk. Dan gaan ze over de buik aaien van degene die zwanger is.
0: Nee, dat vind ik vrijpostig.
1: Kijk, dus daarover moeten we ook nadenken, Sunewalo. Van, is dat gewenst of is dat wenselijk gedrag of is dat niet wenselijk? Jij vindt dat heel leuk. Uit liefde doe je dan van, hey, petwalau aayekerde, toch? Want ik heb een baby, hey, man. Wat leuk, je bent heel blij. Maar je moet je ook afvragen of de persoon die je verwachting is dat zo leuk vindt.
0: Ja, je kan, toch niet, je kan toch niet zomaar haar buik gaan
1: Ik zeg het je, 50% van de vrouwen heeft die neiging en doet het.
0: Echt waar?
1: Ik zeg het jou, maar veldonderzoek.
0: Ik wil nu van de vrouwen weten die zwanger zijn, of ze dat wel fijn vinden dat iemand hun buik aanraakt. Als
1: maar niet alleen
0: bent.
1: Vrouwen die zwanger zijn nu, vrouwen die het hebben meegemaakt toen ze zwanger waren. Die,
0: ja, dus toen nog een
1: keer. Alle vrouwen die kinderen hebben, toch? Dat zijn er gelukkig heel veel.
0: Tuurlijk.
1: Die zullen dit soort ervaringen misschien hebben.
0: Ja.
1: Van dan loop je ergens en dan kom je iemand tegen na een poosje en die is zo lief en helemaal niet slecht bedoeld, hè? Luid, die mensen raken die buiken niet aan omdat kuch slecht is, samen kemuriam, hè? Maar puur uit liefde, denk ik.
0: Ja, nou ja,
1: omdat wij zo zijn, ja. Een beetje lief daarin.
0: Tsunami.
1: Alleen lief zijn slaat om nu in irritatie bij die persoon bij wie het doet misschien.
0: Ah, toch?
1: Dus, laat een veldonderzoekje doen.
0: Janneke, wat jullie ervan vinden, toen zwanger werd, of waar hele peert kunnen maken, en of je dat wel of niet fijn vindt. Ik zou dat niet fijn vinden, hoor.
1: Maar
0: peert kunnen tjoeien, ga me naar moeilijk eten.
1: Nou, zomaar onbekend dat niet. Toch mooi lijkt je kooitschoeien. Maar moet geen man zijn. Nee, maar mannen doen dat sowieso.
0: Nee,
1: niet bij elkaar,
0: nee, nee. Maar dit is wel een serieus onderwerp. John Torrelijke Eilige. Ik was zo'n tjaai natuurlijk.
1: Maar goed,
0: barakas zo'n tjaai.
1: Wij gaan een maaiveld onderzoeken. Grassroots. Wij gaan een grassroots onderzoek doen. Jullie helemaal kernwallig hebben ook onderzoek gekregen. Hoe denken Hindoestanen hierover? Ja. Mannen mogen ook meepraten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Mannen hebben daar ook een mening over.
0: Ja, natuurlijk. Tuurlijk.
1: Die hebben het niet meegemaakt, maar die hebben wel een mening erover. Ik heb er ook een mening over. Jij ook.
0: Ja, maar
1: hoe hebben een mening deliberate,
0: hè? Ja, hebben net deliberate. Maar ik vraag me af, waarom zou
1: jij
0: je
1: vindt dat gewoon vrijpostig, punt.
0: Ik vind het vrijpostig. Toen je Pit Walker zou houden. Hé, hallo, ga weg.
1: Denk het toch, toeboel is vrijpostig. Ik ben hem toch begripvol, Bati. Zoals altijd. ik denk dat ze er niet bij stilstaan.
0: Ja.
1: Ik denk dat ze het gewoon niet doorhebben dat het irritant kan zijn.
0: Ja.
1: Voor degene bij wie het doet.
0: Ja.
1: En degene die het doet, die heeft dat gewoon niet door, volgens mij.
0: Ja.
1: Hoe irritant en vervelend de ander het kan ervaren. En soms is het in het leven zo, hè, Lloyd? Ham kuch kardela soms, of to kuch kardewe, of koi be. Dan hebben wij het niet eens door.
0: Ha.
1: Dat je iemand anders daarmee pijn hebt gedaan of tekort hebt gedaan.
0: Dat is wel zo. Dat is wel zo, ja.
1: En dan, je beseft het soms niet eens.
0: Ha.
1: Terwijl het, daarom is het juist goed om eigenlijk lik op stuk, tot direct zeggen.
0: Direct.
1: Van, ja, ik ben hier niet van gediend.
0: Ja, klaar, door.
1: Ietsje zonder
0: dat je het erg zou moeten vinden als iemand dat tegen je zegt.
1: Je moet het ook niet groter maken.
0: Nee, toch?
1: Kooi toch een kutsboli is, toch?
0: Ha.
1: En oké, koos nou moeilijk. Dan moet je niet denken van, hey, je maar vijand baap.
0: Moet gelijk je hè?
1: Dat moet je dus ook. Dus het ligt ook aan ons dingen toch, Lloyd. Ego.
0: Ha.
1: We voelen ons heel snel in onze ego aangetast. Jahan kooi koos bol deze, bam.
0: Bam.
1: Kijk, in business bijvoorbeeld, mensen die business hebben gehad of nog steeds doen. In de business krijg je heel vaak nee.
0: Ja.
1: Dus je gaat onderhandelen met elkaar, je praat erover met elkaar, je krijgt een nee.
0: Ja.
1: Je gaat weer een poging wagen, krijg je weer een nee. Zo gaat het in de business heel vaak.
0: Ja.
1: Je wil een deal sluiten, maar dat lukt dan net niet. Of, hè? Maar dat betekent het niet dat die andere partij slecht is.
0: Ojito.
1: Dat betekent dat je die deal niet hebt kunnen maken. Maar dat wil niet zeggen dat je een hekel moet hebben aan die andere partij.
0: Maar het is ook meteen duidelijkheid, toch? Je hebt meteen duidelijkheid. Klaar.
1: Boy. Mooi voorbeeld, Hamlok Batina.
0: Ha.
1: Maar toen hebben we een samasha het door moedi bij kontje heb je toen aardna gezegd.
0: Aardna gezegd, Ham?
1: Nee, ja. Kom, hele. Toen hebben we bol. Kon taklief, hè? Taklief, hè?
0: Ik kon taklief, aardje, ik kon taklief neigen.
1: Aardjon taklief, het door hoige ham doorkarabe.
0: Dus toen mag je op tijd programma zoeken en dan lukt het niet. En dan
1: kom
0: je. Dan heb je toch een beetje, ja, dus. John Sava, John Jos met Toure Hele. Die is dan eventjes weg. Maar dat komt wel zo meteen.
1: Je moet weer even herstellen. Ja, je moet dat natuurlijk. Even resetten.
0: Resetten.
1: We zijn er weer. We gaan ervoor. Klaar, bam. Af en toe hoor jij, guys.
0: Ja. Koko Shobi. Toen jij nog wat je Koko Shobi kon je horen.
1: Hey, trouwens, jij komt met rare woorden in de uitzending.
0: Koko Shobi.
1: Jij hebt echt van die rare woorden die niet eens bestaan.
0: Jawel, deze bestaat in
1: Japans. En dan lok je het uit bij mij.
0: Koko Shobi.
1: En dan zeggen die mensen tegen mij van, hey, dat woord bestaat niet.
0: Koko Shobi is een officiële taal, woord hoor.
1: Hamdai ni konnichiwa.
0: Het betekent gruwelijk hete dag in Japan.
1: Oh ja, natuurlijk. Dat hebben ze net geïntroduceerd. De gruwelijke dag hebben ze geïntroduceerd. Gruwelijk. Jonesapkoi Daraja Jurte. Dus dat hebben ze echt de naam gruwelijk gegeven.
0: En ze mogen
1: het is gruwelijk heet.
0: Gruwelijk heet. Ze mogen met hun korte broek naar werk. Nou ja, lekker toch? He?
1: Ja, 40 graden.
0: 40
1: in Japan.
0: Graden,
1: hey, 40 is wel killing.
0: Zullen je happy op 35? Hoja, hè? Dan beginnen we al te klagen. Hey, 40 graden, bala sosto.
1: Nomang is niet val te houden, Lloyd.
0: Nou,
1: richting 30, je jij laat maar bancho jij.
0: Ja, ja.
1: Dan moet je 40. Nomang. Maar ik naar hem, maar ja, koi, Lloyd. Na ja, koi, Japania, chorde. Trouwens, in Nederland is het een beetje afgekoeld nu.
0: Ja, het koelt wel heel snel af dan, hè?
1: Dik, Adbarkabiba, Dik.
0: Ja. Ja.
1: Thorace, na Kaske, nou ja, maar het regent vandaag.
0: Ja, maar ja, goed, prima.
1: Dus wel goed, hè? Wel goed dat Brassafest, Lloyd, ja, gewoon binnen wordt gehouden.
0: Binnen. Eko Chintana Hekitu, Bijaye, of wat dan ook. En we hebben ook genoeg parkeerplaatsen daar. Barkahal, doe je barkahal met Toekabele. Geniet kun je met je familie, met je gezin. Het is één groot feest. Één familiefeest is het.
1: Ja. Kijk, Ujala heeft 25 jaar de Mela's gedaan. In Utrecht, in ja. Almere, ja. In Amsterdam, in Rijswijk. Kahan nakal liham lok, bahujaga. En meerdere keren per jaar, dus heel veel. Maar ego gevaar altijd raha.
0: Pania.
1: En dat was Wirwa.
0: Wirwa kebaat, ja.
1: Of Wirwa, ik dan bigaarde wat raha soms. Ja. Echt waar hoor, daar had je zo je best gedaan.
0: Ja.
1: Ook de standhouders, hè? De kraamhouders, ja. Ja, iedereen.
0: Tuurlijk.
1: Ook de bandjes, de artiesten, maar ook de organisatie.
0: Ja.
1: Bas Wirwa Garbraja Don.
0: Ha.
1: Kijk, dat risico hebben we niet meer, hè?
0: Nee,
1: met
0: nee. Dat is, we zijn lekker droog binnen, hè? Met
1: ja,
0: alle gezelligheid.
1: Helemaal relaxed. Jij hebt mooi weer, Rehibaire. Jij hebt slecht weer.
0: Weer of
1: doe
0: geen weer.
1: Ideaal.
0: Weer of ideale geen weer. We zijn gewoon lekker binnen. Ja, toch?
1: En wat wordt dat een gezelligheid, Lloyd?
0: Behoed Barca evenement. Ik heb 2 dagen lang, hè? 2 dagen.
1: Ik verheug me er echt op.
0: En ik denk dat een heleboel mensen daar ook zich op verheugen. Maar toen ik het op tijd kon leren, niet toen ik een pastai capri. Want we
1: aanwinden, Lloyd.
0: Ja.
1: Wij zijn er klaar voor, bijna klaar voor. Nou, niet helemaal klaar voor, bijna.
0: Ja.
1: Ik had iets op bekerikbaan, maar we hebben langer dan een maand nog.
0: Ja. Zo.
1: Dus inderdaad, John Tobolega, Lloyd, je moet niet te veel uitstellen.
0: Nou.
1: Want Kartwa dhire ormanga ho wat jaiga.
0: Ja, die tweede fase die kan heel snel komen, dus toen had ik het.
1: Ja. Ja, dan komt de tweede fase, komt de derde fase. Dus als je dhire, naarmate je dichter op het evenement komt, ga je meer betalen. Logisch,
0: dat zou jammer zijn natuurlijk. Toen heb ik je van zo'n naamati 8,50 euro wel een kine, maar toen een kabel op de niet.
1: Lloyd, toen boler hele 8,50.
0: Maar mensen hebben kunnen we hebben bolige bij de ingang. Als ik daar sta.
1: Toch, ik heb pakkeria, Saman. Wij beloven nu, Lloyd, dat wij koffie en chai live gaan maken.
0: Gaan maken
1: tijdens Brassafest.
0: Ja.
1: Sowieso zijn er live uitzendingen, maar we gaan koffie en chai inprikken live.
0: Ja,
1: Luid en aanend live.
0: Toch het emmerie?
1: Arjen, sta maar je bijna bij.
0: Dat is meneer, meneer. Oké.
1: Voor koffie en chai. Mensen houden van ons, Luid.
0: Ja. Dat is waar.
1: Mensen willen ons in actie zien. Mensen willen zien hoe wij zoiets maken.
0: Ja, en tijdens de radio-uitzending hebben we ook al die artiesten ook, die we gaan, met wie we gaan praten. En met allerlei mensen. En ook met de mensen die daar komen, gaan we ook een gesprek hebben. Dus
1: dat alleen al, hè, maakt het heel leuk.
0: Ja, zeker.
1: Dat wij gewoon daar rondlopen met ons draadloze microfoon.
0: Ja,
1: en dat we gewoon met iedereen kletsen.
0: En dan ben je op de nationale radio, hè?
1: Direct, bam.
0: Direct.
1: Maar hoe gaat het met ons maaiveldonderzoek?
0: Maaiveldonderzoek kwam met hem naar neer. Of die vrouwen zijn...
1: druk,
0: die willen niet,
1: druk.
0: Druk. Hoe zou ik een kaipakaal krijgen? Gersafakker krijgen.
1: Ze zijn druk.
0: Hoe zou ik Tim Nijetje op reageren? Maar surely...
1: Hebben ze wel het WhatsApp-nummer, Lloyd?
0: Ja, het WhatsApp-nummer is een bekend nummer. 020-363-0808. Als je onderzoek hebt, je bent zwanger... Of kunnen rastappen toch bij dan kooi een vriendin of wat dan ook iemand die je kent en die bult die ik het nou mooi door petwa automaat door petwa zou raven, vind je dat fijn of vind je dat niet fijn? Ja, Shirley Bolle, ja, het hangt er vanaf of je die persoon kent of niet.
1: Oké, zit ook wat in.
0: Zit ook wat in.
1: Kikkerijen.
0: Ja, nou ja, goed, ja.
1: Ja, maar Lloyd, toen laat je je karretje.
0: Nee. Hamna, kon ik een pitje alles
1: aan. Dat iedereen jou kent.
0: Nee.
1: En dat jij een pitje in je schouw.
0: Nee.
1: Zie het al helemaal voor me dat je rondloopt in de AMC.
0: Ja.
1: En elke vrouw die tegen...
0: Die zwanger is.
1: Die moet bepaald. Sap je pit, Lloyd.
0: Je bent zwanger, hè? Nee, man.
1: Het kan wel, hoor, Lloyd.
0: Konji.
1: Maar dan moet je niet als Lloyd gaan, dan moet je als Sadhu Sant gaan.
0: Sadhu Sant Mahabi.
1: Kom, lagai gai ke pagadi agri paye. Ik zie het al helemaal voor me. Boy, je gaat daar en je gaat ze gewoon inzegenen. Ja, toch?
0: Ja.
1: We lafu, no?
0: Ja, ik ben toch benieuwd, hoor, naar dit... onderzoek die ouderen te lonken moeilijke kina moeilijke job kon ook dus ik peertje. Als je zwanger bent, reageer dus op 020-363-0808. Laat het ons weten nu en dan hebben
1: maar
0: we het daarover.
1: Ook zijn, het kan ook zijn dat vrouwen daar geen mening over hebben of geen sterke mening over hebben.
0: Of ze hebben niet
1: en zoiets hebben van Sunna. Als het Mapua is, dan mag het wel.
0: Ja.
1: Maar als het tante om de hoek is, dan mag het niet. Misschien is het daar wel, hoor, het verschil. Am net, Janila.
0: Oh ja. Nou ja, misschien heb je er nooit bij je stilgestaan. Maar stel je voor dat je iemand niet leuk vindt. Al raak je belieke. Ik is er Barte. Hè? Oh, toen zwanger Barte, hè?
1: Lloyd, toen zwanger Barte, hè? Toen Petua. Toen Apulal, maar laat me even. Towe mangila, towe mangila.
0: Ja.
1: Maar waarom moet je soms dingen twee keer zeggen, Lloyd?
0: Hoezo?
1: Kan je soms aan mij ik dat je na samen zeg, Gobat?
0: Arie, omdat kabelen
1: dus
0: namo
1: is zo. Zich niet twee keer aan dezelfde stenen gezegd,
0: Gobat? Nee, maar zo naar.
1: Maar ik wil insaan, Lloyd.
0: Ja.
1: Doei, dai, tien, dai, tjaar, dai. Dat is dat ook fout wat krijg soms.
0: Ja, maar behoorlijk per herhaal krijg. Tot is het wel begrijpt natuurlijk. Want sommige mensen, of kito dianse na zo'n hega, of na begrijp hoor, dan moet je ze wel een paar keer uitleggen.
1: Pet barrelen, hè? Door pet barrelen, Lloyd.
0: Als deze ham rato dinti laila, brasa vest gaat in. Dus totdat het in de hoofden van de mensen blijft hangen natuurlijk.
1: Dat moet je herhalen, maar... Oké, maar auto
0: is ja,
1: logisch is, Lloyd.
0: Ja.
1: Kijk, ze kon een nieuws hekken, hoe ik het?
0: Nieuws... eigenlijk, komkommer, zomer meteen niet komkommer nieuws. Ja, wat ik wel verband...
1: Nou ja. Iets waar jij een beetje van af weet...
0: Ja.
1: Hamna bolila ki te openlijk bolletje. Maar je volgt dat ding natuurlijk, die Iran-oorlog...
0: Ha.
1: Maar nu is er ook weer een probleem bijvoorbeeld met Dubai en zo.
0: Ja, maar het ook code oranje.
1: Dus jij hebt het gewoon zo staan,
0: ja? Ja, ik zal er niet
1: maar
0: gaan.
1: Maar hey, het is wel risky, hè?
0: Ja, dit na snel zo zit Thomas op haak.
1: Ja. En kijk, ik krijg feedback hier, Lloyd.
0: Oh, voor die zwangere vrouw.
1: Absoluut niet aanraken.
0: Absoluut niet aanraken.
1: Het is vrijpostig.
0: Vrijpostig, denk je toch?
1: Denk je toch? Direct, bam.
0: Direct. Vrijpostig. Dat kan toch niet?
1: Aha, precies. Misschien heb je wel iets vies gegeten of zo. Of,
0: ja.
1: Maar je bent er niet van.
0: Maar zij door haar bijna mooi hoor, toch?
1: Hoe is het gegaan? Mark van Bommel gaat misschien de bondscoach worden van België, Lloyd.
0: Oh, nee. Hè. Gelukkig niet van Nederland.
1: Mark.
0: Ja, buurman Walleke.
1: Ja. Summerfield trouwens. Ja. Heel veel mensen kenden Summerfield niet.
0: Ja.
1: Voordat Koeman hem heeft geselecteerd.
0: Ja.
1: Hij is ook gedegradeerd natuurlijk, hè, met zo'n club. Lloyd.
0: Ja, maar dan gaat hij toch nu naar een andere club, hopelijk.
1: Nu gaat hij, hij heeft twee opties op dit moment, zoals het eruit ziet. AS Roma, 50 miljoen wil AS Roma betalen voor hem.
0: Challenge.
1: En Al-Hilal uit Saudi-Arabië wil 84 miljoen of zoiets betalen. Hoe vind je die?
0: 84 miljoen?
1: Atranga, hè? En weet je wat hij gaat verdienen?
0: Al-Hilal?
1: Want dat vind jij belangrijk toch, om te weten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Toen bank kent me wat dus toen.
0: Maar dan is het cijfer wel belangrijker, toch?
1: Toen cijfer wel in me wat toen bank wel in.
0: Hij moet maar dromen kreeg iets wat ik bij hem.
1: Tot nu toe was hij een B-speler.
0: Ja.
1: Hij werd niet gewaardeerd, niks. Hè? Maar nu heeft hij best wel een goed een WK gedraaid. Hij wel, Oranje niet. Hoeveel denk je dat hij per jaar gaat verdienen?
0: Summerfield.
1: Toebol.
0: Per jaar.
1: Ze verdienen best wel veel, hè, die voetballers.
0: Ik denk dat die per jaar 10 miljoen.
1: In elk geval 1 miljoen sejada.
0: 1 miljoen sejada. Ik denk 10 miljoen. Hè?
1: 15 miljoen per jaar.
0: Jezus.
1: Nu jij.
0: Het na geen paisa.
1: Hammer toe, sarike kam. Karat, Lloyd.
0: Ja, 1 miljoen hebben we gegeven. Wat is dat mooi raad?
1: Hammer toe kam karat, lakkerie ho jabe.
0: Ha. Lakkerie.
1: 15 miljoen is best wel een beetje vervelend voor ons.
0: Behoort vervelend, Jizwa.
1: Om daar in de buurt te komen. 15 miljoen per jaar.
0: Man, behoort vervelend, Hega.
1: Dus als die jongen dan een contract tekent van zeg maar 4 jaar, los van reclameinkomsten, heeft hij 60 miljoen. Gewoon stranamang, hè?
0: Op jaarbasis.
1: Toe jahas, jahas toe zijn namerske, Lloyd.
0: Ja. Hamloka Karila, hè?
1: Chelsea trouwens, die gaat 137 miljoen. Hé, de miljoenen vliegen echt over
0: Waar komt het geld vandaan?
1: Chelsea gaat 137 miljoen betalen voor de Gekon-speler. Dat is toen namwa niet eens aan. Morgan Rogers.
0: Hoe keba?
1: Als de Aston Villa lag ik heel traag. Hij heeft laatst gespeeld in Engeland ook, een paar wedstrijden.
0: Ja.
1: Niet eens opgevallen.
0: Ja.
1: Morgan Rogers, anders toe jante toch? Van hey, Morgan Rogers, hij is opgevallen.
0: Die naam komt me helemaal niet bekend
1: 137
0: voor.
1: Miljoen.
0: Nou ja, dan moet hij wel een goede speler zijn dan.
1: Is toch verschrikkelijk, Lloyd. Toch gaat hij kooi ekosies naar Milham Lokke.
0: Mooi, echt serieus. Coffee chai, hè? Coffee
1: dat
0: chai,
1: is toch wat,
0: middagshow.
1: Coffee chai en cash.
0: Coffee chai en cash. Nassima, ook een hele goede middag. Ik weet niet waar je vandaan een bericht hebt gestuurd. Kanik Haturega. Maar ook een hele goede middag. Goede middag, grappige heren. Nassima. Ik hoop dat je zelf ook een mening hebt over die zwangere vrouw. Je toe zwanger, Bart. Torpeed Konochuiga. Hoe jij erover denkt, dus laat het ons weten op 020-363-0808. Maar hebben ze toe betaald? Keizer, hoe is het? Erasmus, Brugpeet, doe je tram? Keizer, botsing, hoe is het? Hoe kan dat?
1: Erasmusbrug.
0: Ha.
1: Rotterdam.
0: Ha, Rotterdam, hè?
1: Boy.
0: Hè?
1: Nou ja, ze lopen wel een beetje zigzag daar, hoor, die banen. Dat is wel waar. Voor de mensen die de situatie daar kennen.
0: Of zijn
1: links,
0: twee,
1: rechts op Kantidja.
0: Of zijn twee trams achter elkaar die dan waarschijnlijk...
1: Ik denk het niet. Hebben jij niet kopstaartbotsing raken dat ze tegen elkaar zijn opgebotst?
0: Ja.
1: Maar ze lopen wel een beetje kriskras door elkaar daar, hoor.
0: 18 gewonden is toch...
1: Maar in Amsterdam heb je nog meer kriskras trambanen.
0: Ja.
1: Dus hoe dat is gebeurd, vind ik een beetje vreemd. Dus je verrast me ermee.
0: Ja.
1: Dus een patana, ja, Lloyd.
0: Maar
1: wel een beetje raar.
0: Rotterdam,
1: sorry, mijn ogen.
0: Ik heb blokje bij je, maar nee, patana kon blokje, John Banning. Dus als de mensen van Rotterdam weten welke brug dat is, laat het ons weten. Nu is men wel een keer blokje banning, maar kon blokje banning, patana. Dus ja, dat zal wel een van die bruggen zijn. Trouwens, Nederland ke blokken ke Hamsunila als ik altijd niet nieuws meer volg, dat het allemaal niet goed onderhouden is. Of is dergelijks? Kahoiga, Nederland.
1: Nou ja, kijk, in Nederland zijn de wegen op zich vrij goed onderhouden, hoor. Als je het vergelijkt
0: met andere
1: bijvoorbeeld
0: landen.
1: België.
0: Ja.
1: Of Engeland.
0: Ja.
1: Hey, Engeland, meer is gewoon net na slecht.
0: Nee. Maar Engeland,
1: je broek valt. Maar Amerika is nog erger.
0: Nog erger. En dan klagen
1: als je
0: wij
1: in Amerika
0: hier
1: rondrijdt.
0: Ja.
1: Samen bolega sapset daniba deswa, hoi sakega.
0: Ja.
1: Maar hey, dat is niet te zien aan hun wegen en zo.
0: Nee, als je daar ook
1: Daga?
0: Nou, wij kunnen een beetje toetelen hier, Jelly, maar Engeland, maar dan denk je ook van hey, Kahaai, die derde wereldlanden Kahaai. Vooral in Londen, hè? En in Amerika ook waarschijnlijk. Heb je ook bepaalde wijken.
1: Manchester en veel plekken, hoor, Lloyd.
0: Ja, maar dan als we dan.
1: Dus Nederland is best wel oké, maar er is wel achterstand links en rechts.
0: Maar we zijn wel kritisch daarop. Hè? Dat die
1: maar
0: bruggen.
1: Wij lopen wel voorop daarin, hoor, moet ik zeggen. Infrastructuur Nederland met Atjahega.
0: Maar daar gaat wel heel veel geld in.
1: Heel veel. Maar terecht. Ik vind dat infrastructuur wel heel belangrijk is. Zeker voor een doorvoerland als Nederland.
0: Ja.
1: Want Nederland met Hitchit A-wegen exporteren we ieder oeder. Dus wegverkeer moet gewoon prima zijn.
0: Ja.
1: En we zijn rijk. Nederland is rijk. Ha. Dus mag het een beetje netjes uitzien. En er is geen tol. Er is niks in Nederland.
0: Nah.
1: Dus dat maakt het best wel een goed wegennet. Trouwens, ik word altijd blij als ik Nederland binnenkom rijden weer. Ergens op vakantie ben geweest in Europa. Met de auto.
0: Ja.
1: Geen van die landen heeft een mooiere bewegwijzering dan Nederland. Geen één. Nederland maakt hem netjes georganiseerd.
0: Netjes, goed georganiseerd. Het is inderdaad, dat moet ik wel toegeven, is wel netjes.
1: Ja, buitenland met je boy, dat ding geeft een afslag. Je weet niet waar je in moet.
0: Soms
1: afslag, waar ik dat ik ga liden weer. Bam, if you missing, you missing. Dan nu heb je navigatie, dus dat maakt het wel makkelijker.
0: Ja.
1: Maar het buitenland is echt heel erg slecht, waar je ook bent in Europa.
0: Nassima Bolehega, ik heb nooit iemand mijn buik laten voelen toen ik zwanger was. Dit is iets persoonlijks, behalve de verloskundige en de arts dan.
1: Nee, je moet het niet laten voelen. Maar die mensen gaan ongevraagd voelen. Dat is het probleem.
0: Bina puche. Puche door pitwachuilige.
1: Dat is het probleem.
0: Dat is het
1: natuurlijk
0: probleem.
1: Ga jij niet zeggen, ah, denk je maar pitwabalautje. Weet je? Kom op, buik. Nee, natuurlijk geef je geen toestemming daarvoor. Maar die mensen doen het ongevraagd.
0: Ja.
1: En dat is dus die irritatie of geen irritatie. I don't know.
0: Ja.
1: Nou ja. Weinig respons
0: van de vrouwen. Dus misschien dat ze dus apart nog willen reageren. Mag natuurlijk ook, hoor. Na de uitzending mag je ook
1: of
0: natuurlijk reageren.
1: Of ze vinden dit een privé kwestie.
0: Hoezo privé?
1: En ze denken, Lloyd, je bent vrijpostig.
0: Nee, het is wel vrijpostig. Ik heb haar niet meer. Maar het is wel iets wat ik bij een kabinet zou zeggen. Maar het gebeurt wel vaak. Ik heb eigenlijk pitwatje willen geven. Bina poetje door pitwatje willen geven. Dat vind ik niet kunnen.
1: Bina kese?
0: Bina poetje. Bina poetje.
1: Bina poetje paatje.
0: Poetje paatje.
1: Als je Hindoestaans praat, moet je goed Hindoestaans praten. Bina poetje paatje.
0: Abbe hem het heer zijn zieken, kijk, toen jij het toch.
1: Abbe tu katjabate, je wou me leuk.
0: Abbe hem katjabate, Hindoestaan. Maar Hamas had bij heel jongeren zieken, Hamas had toch.
1: Maar bolto poetje paatje, bolto?
0: Poetje paatje.
1: Ah, tu mooi uitspreken. Maar kooi admii baat zo'n uitspreek bina kerpauwe mooi se.
0: Nou, hoe zouden ze dat?
1: Poetje paatje.
0: Poetje paatje, ha.
1: Oké, probeer het zelf uit. Luisteraars van Ujala Radio, probeer het even zelf uit. Kijk of je het goed kunt uitspreken.
0: Poetje paatje.
1: Bina poetje paatje.
0: Bina poetje paatje. Hè?
1: Ja.
0: Makkelijk
1: toch? Ik hoor ze al verkeerd uitspreken.
0: Bina poetje paatje.
1: Nee, ik vraag waarom ik kabina stel die laap nemen.
0: Kom vraag.
1: Maar tu aaj konchi khaye, i ham me tu batao. Waar heb jij trek in vandaag?
0: Ik heb trek in daal en rijst en amturwa met droge vis erin.
1: Kondal.
0: Gele daal. Ja.
1: En heb jij daal met bindi? Wat do you prefer?
0: Nee, zonder bindi. Al die rommel hoef ik niet erin, maar gewoon daal. Hè? Linse,
1: maar tu daal banawe ga apnese?
0: Ha, ham daal banawe ga apnese. Ham janila kis kem raken.
1: Chaukega ki na
0: chaukega? Ja, af en toe chauke, maar niet altijd hoor. Af en toe. Maar ja, het hoeft toch. Maar waarom zou je moeten chauke? Geeft het extra sawaat?
1: Jawel, zeker. Zeker, 100%, Lloyd.
0: Waarom ben je zo zeker van? Bij ervaring deskundigen.
1: Omdat Hambati chef kookt. एक वो शेफ कॉक जो कुछ बोलेगा तो तू विश्वास कर लिए डायरेक्ट
0: मैं इवेरवा में गेले दाल मोई लगी तो मैं राइस एंड दान
1: वर्कलक वर्कलक
0: ऑफ बॉकिंग बॉकिंग मैं बॉकिंग है लेकर है
1: एक एट गेन बॉकिंग
0: ऑफ एलिंग दान
1: Eling eet ik wel, maar bokking vind ik vies.
0: Eling wat ik maar in mijn lop betalen, hè? Maar heel dat min
1: betalen. Nam betalen hem lop?
0: Na, hem lop betalen, hè? Kietul eling pijlen, hè? Maar heel veel mensen weten niet waar ze eling kunnen krijgen, hoor.
1: Ik ga het ook niet vertellen. dan moeten die mensen maar zelf reclame maken op Pujala Radio.
0: Schaarstoeige, Eling is schaarstoeige.
1: Ja, nee, ik ga geen reclame maken voor ze. Pak raam toch op wat die leuk. Hamlokke toch een paisa diët, dan hamlokke toch reclame karren we. Koffie en chai we. Anders gaan we geen reclame maken voor je. Nee, maar die daal is wel een goed idee voor vandaag, hoor, Lloyd.
0: Ja, daal toch?
1: Ik ga mee daarin. Daal, ik wil een daal
0: lekkere
1: hebben.
0: Daal,
1: met,
0: lekkere
1: met
0: daal.
1: Met Hindi maar wel gechoken. Dus ik heb iets meer eisen dan Lloyd.
0: Ja.
1: Lloyd, ik ben toe sidha sadha in
0: zijn.
1: Daal is daal. Je hebt verder geen eisen.
0: Nee, toch?
1: Kijk, ik heb al drie eisen erin.
0: Abo maar bhindi at harie. Tab chiz wa slijmerig ho jayega bhi.
1: Dekh leta, maar ik wil bhindi hebben. En ik wil chowkal hebben. Kaske
0: chowkal.
1: Channa se chai sunaike.
0: Ja, Nee, dat doe Dalia naar Kaye.
1: Maar dan wil ik nog een chokha erbij hebben.
0: Oh ja, tomatieke chokha dus,
1: tomati en bhata mix.
0: Ja, tomati
1: en bhata mix.
0: Dat
1: doe je. Heerlijk.
0: Kan je dat mixen, die twee?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Toen naar Janega Lloyd. Nou, maar dat cheat naar Janega.
0: Maar dan.
1: Toen naar Daan,
0: maar Chijua mix kun je toch. Ja, dan botsen toch met elkaar.
1: Maar lekker, hè, jaar.
0: Echt waar?
1: Je hebt ook gewapen. Je hebt ook gewapen.
0: Dan kan je die bhata en tomatieke chokka in één, dat je dan die mix. Nee.
1: No, dat is echt lekker, man. Bhata en tomatieke chokka gaan.
0: En dan moet je ook ghee erbij hebben.
1: Maar je moet het wel op open vuur maken, hè?
0: Open vuur, oké.
1: Dus je moet wel gas hebben. Je moet wel gas. Dus ik heb een gasdingen, keuken.
0: Ha.
1: Dus Almere stad met tenminste.
0: Ja.
1: Djanega.
0: Ja.
1: Daar heb je alleen maar elektriciteit. Al 100 jaar. Ze soeroe ze. Dus niemand heeft gas in Almere. Maar ik heb natuurlijk een bijkeukentje. Buiten. Arwaanpe hem heega gas.
0: Toch heega gas.
1: Gewoon gasbom.
0: Nou.
1: Niks ingewikkelds.
0: Nee.
1: Maar dat ding is lekker, man. Als je daar die chok gaat maken.
0: Oké, maar vandaag geen roti. Wel rijst erbij, toch?
1: Nee, geen roti, man. Geen roti.
0: Ja,
1: Als je met daal, roti, nee. Dat de Minoloba-combinatie. En dan wil ik een bhaji erbij hebben, Lloyd.
0: Ja. Een bhaji? Kon bhaji kun je? Makoya.
1: Makoya, als dat er is. Hamnai niet heiga. En bitabiri. Eén van beide.
0: Ja.
1: Nee, geen spina. Bakrakketjes hamnai heiga. Toen ga je nooit aan mijn spinazie. Mine jande sandati. Amangila apa bitawiri of mamakoya.
0: De mensen worden nu snel wakker hoor. Nassima wel boel zeggen. Nou, ik zal het je vertellen. Ik zelf houd hier niet van. Of je nou iemand kent of niet. We gaan vanuit dat het goed bedoeld is. Omdat we zelf geen kwade bedoelingen hebben. Ik vind het niet fijn om het bij iemand te doen. Of dat iemand het bij mij heeft gedaan.
1: Verstandig.
0: Ik oude mevrouw, ja, mevrouw,
1: die heeft meegedaan aan ons maaiveldonderzoek.
0: Ja, ja. Oké, deze mevrouw heeft ook meegedaan aan dit onderzoek. Ik heb het nooit toegelaten. Nou ja, oké.
1: Ja, maar die mensen doen het voordat je het weet, hebben ze het al gedaan, joh.
0: Ja, en dan ben je te laat.
1: Maar wat moet je dan doen? Moet je een hand weghalen? Moet je wegschoppen? Wat moet je doen? Moet je ze wegduwen?
0: Ja.
1: Of moet je drie stappen naar achteren maken?
0: Ja.
1: Hoe bescherm je er tegen, Lloyd?
0: Hoe zou je dat...
1: Maar moeilijk, het je wat,
0: ja, dat is wel moeilijk om te beschermen. Voor je het weet heeft die persoon het aangereikt.
1: Voordat je het weet, bam.
0: Kees Bolle, de wegen in België zijn erg. Als een vrouw zwanger is en onderweg naar het ziekenhuis, dan beval je onderweg. Zo slecht zijn die wegen in België. Oké, Kees. Je maakt
1: die heeft twee onderwerpen. die van die bata chokken en tomatik chokken. Eén chokka gemaakt.
0: Kees
1: zo kan het ook, zo kan het ook.
0: Gita ook voor het eerst op Pujala. Welkom, Gita. Gita, heb je niet toe kahase toe.
1: Weet je wat leuk zou zijn als de mensen die ons appen?
0: Ha, kahase.
1: Naam pata.
0: Naam pata.
1: Dus pata ligt die erbij. Alsjeblieft.
0: Het
1: maakt het leuker voor ons.
0: Abbe hem toch een naam pata de Anand.
1: Bol. Kontje liedjes bij iemand vrouw.
0: Gita doet ook mee aan ons onderzoek. Goedemiddag heer, ik ben toevallig nu ook aan het klaarmaken. Gele daal met anda, wala boku en choroya van eigen tuin. Kijk, dat is leuk.
1: Oh, die heeft niet meegedaan aan het maaiveldonderzoek van ons.
0: Nee. Gita is... Ik laat ook Gita gedrukt.
1: Hoe je het doel onderwerp pakken lezen, is ook goed. Is ook goed.
0: Hoe kijk je weer mee, zo te zeggen.
1: Kijk je over hem ook bijna naar wat jij laat jij uitzending.
0: Nee.
1: Maar kan je koffie en tjaaike baat horen?
0: Ja, maar kan je koffie en tjaaike baat horen.
1: Maar kan je koffie en mooie lukken?
0: Toevallig hem ook aardje weer wat is ermee.
1: Maar wacht, Lloyd. Ik ben nog niet uitgepraat, hè. Toen gaan we kaart delen, maar wat ja.
0: Ai, boy. Oké, Gita.
1: Naar Aji namang je toch wat ja kaart delen, tja?
0: Aja, maar wat je toch kaart.
1: Nee, toebol, leuk.
0: Nee, Gita.
1: Or goed, bol ik?
0: Nee, maar Gita is mijne wel, Pusha Gita. Ik weet niet waar je vandaan hebt, maar maakt niet uit. Oké, dus je gaat gele daal maken met anda, wala, boku en choraya. Maar wij willen weten van jou, Gita. Toen zwanger, je reite of bate of rehele, toch? De torpeer kunnen chulen of je dat wel of niet leuk vindt.
1: Dus, Lloyd. Hamelijk onderzoek wat bij afronden kunnen we.
0: Hamelijk heb een promotie.
1: We gaan ook conclusie trekken.
0: Ja, hamelijk heb promotie milie bij Kina.
1: Zeker, ja. Paisa bij milie gaan naar Spanker. 15 miljoen per jaar te hoeken milie gaan. Voor je prestaties. Hè? Op het veld, Lloyd.
0: Ja.
1: Toch een veld bij presteren.
0: Ja, zeker.
1: Nee, maar even. Ik hoop dat mevrouw luistert. Dus ik ga het even goed vertellen toch. Dus ik wil baat hebben. Lekkere baat. Vers. Mooi merk, Wally. Naar rommel merk. Want hamar bitia, kali ik merk. Ja, dat is ook een probleem.
0: Is ook een probleem, oké.
1: Okay.
0: Geen
1: dus
0: rommel,
1: moet wel...
0: geen rommelreis moeten zijn.
1: Nee, okay. juiste merk, Wally. Baat. 1, 2. Daal, chokel met bindi. Genoeg bindi erin.
0: Genoeg bindi, oké. Okay.
1: Genoeg. En kaske chokel, kaske poren. Natanise poren, dheer poren. Dan wil ik een bhaji hebben, makoya of bitawiri. Dan wil ik ook hebben bhatak chokha, tomatik chokha, gemixt.
0: Yeah.
1: Maar niet hier van die elektrische dingen, maar van die gasbrander ding.
0: Okay.
1: Van mij, toch? Keuken. Chahe barkha barkha barsega pahle. Chata leke jayye baharwa, mevrouw, sithi kar diye voor je man. Voor je dierbare, voor je lieveling. En ik iets or chahi, chaloit.
0: Or kon je je. Maar hij eist ook iets. Als
1: nee,
0: man
1: moet
0: zijn
1: nog één ding. Dus of.
0: Ja?
1: Ja, nou ja, ik ben een veel eisende man. Mag
0: ja,
1: het?
0: Ja, oye matibole.
1: Mag het? Lloyd? Je toch geen probleem, man. Toch een torpet kan je voelen. Torpet kan je voelen, Lloyd. Nee, maar ik wil dingen hebben. Eling of garnalen.
0: Garnalen?
1: Hato?
0: Ja. Ha, hobby hoor ik.
1: Of, orkontje hoor ik. Ja, nee, kip lust ik niet, Lloyd.
0: Kip, ja. Yeah.
1: Vis, ja, zou kunnen. Maar dat bhujal machri, gebakken. Ja. Niemand met je en zo.
0: Bhujal machri?
1: Oké, okay, die laatste mag ze zelf uitkiezen. Hey, kon wel, ik ben hier.
0: Jij bent echt veel
1: makkelijk,
0: eisend
1: aan. Makkelijk, dikke dan makkelijker.
0: Maar dat moeilijk uit mij, Bart.
1: Nee, hoezo? Ik heb maar 4 dingen gezegd. Eentje mag ze zelf uitkiezen. Moeilijk, en meer heet dit een paantje om betekent die Lloyd. Maar kijk hoe makkelijk ik ben.
0: Gita komt uit Zoetermeer. Yeah. Gita, ook een hele goede middag. Dankjewel dat je dat even hebt gezegd. Kikaas. En dan heb ik hier mevrouw Urmila Gangaram Pandey. En dan zegt ze, goedemiddag, prachtige onderwerpen. Kan er een keer ook serieus gesproken worden over het gedrag van Hindustanen op een event? Maar mevrouw, ik heb maar een hitje door mijn tijdje gekregen. Het is niet alleen maar bij Hindustanen, hè, mevrouw.
1: Kan je dat jij het ook liet, mevrouw?
0: We moeten niet
1: kan je zijn aanzoen is, mevrouw?
0: Mevrouw, we hebben het er niet later inschakelen, maar we hebben het wel over vaker...
1: Shame on you, mevrouw.
0: Mevrouw, we hebben het vaker gebaren met jullie, Bartie, maar zoen, het is niet alleen maar bij hen staan, het is bij...
1: Sabjaga.
0: We moeten omdat... het niet versterken dat het alleen maar bij Hindustanen gebeurt. Je pielen hitte, laraadjarker. Nee, het gebeurt overal. Dus we moeten dat niet versterken. We moeten niet onze eigen Hindustanen.
1: Or Hindustani met nakamti hoe bhina. Dus we gaan niet bagatelliseren.
0: Nah.
1: Hindustani met bhi hoe otane jor.
0: Ja.
1: Maar ik woon met bhi hoe otane jor. Dus dat is niet zo dat het een typisch Hindustaans probleem is alleen.
0: Ja.
1: Dat is niet zo.
0: Nee.
1: माइकर ऊपर हम लोग बहुत बचाई
0: चुकी
1: बतिया छोड़ तू दूसर बात कल हमें हमें ओरानिया के गो हेकल हो गए
0: Ik moet wachten op betere tijden. Ja.
1: En dan haal ik ze weer uit de kast.
0: Ja.
1: Dus zodra we een nieuwe bondscoach hebben en we beginnen weer een beetje mooi voetbal te spelen. We hoeven niet altijd te winnen. Als we een mooi voetbal spelen, joh.
0: Waarom gaan we niet altijd vol erin? Waarom gaan we terughoudend spelen?
1: We gaan er wel vol. We hebben ook jabbe, we hebben een beetje een moedige trainer nodig.
0: Arne Slot.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Slot. Maar
1: we hebben een moedige trainer nodig. Ja. Een moedige trainer. John Mange, Pep Guardiola.
0: Oh, Guardiola. Ik moet Spanjaar zeggen.
1: Ja, maar Pep wordt misschien de nieuwe bondscoach. Sonnevalo.
0: Maar hoe groot is de kans dat hij de bondscoach van Nederland wordt? Want dat
1: nee,
0: wel...
1: niet Nihil.
0: Nihil,
1: maar hij wordt misschien wel de bondscoach van Engeland.
0: Ja.
1: Engeland wil hem heel graag hebben. Italië wil hem heel graag hebben. Italië... heeft, ik weet niet, 2-3 mensen, Maldini onder andere... en nog een paar mensen er naartoe gestuurd helemaal. Ja. Gisteren of eergisteren. Om met Pep te praten. Om hem te zeggen van zoon, Italiaans voetbal zit helemaal in het slop.
0: Ja.
1: Dus ik ben naar mooie heiga. Dus kom ons helpen.
0: Ja, met want als ze zo doorgaan, dan over 4 jaar... doen ze weer niet mee met het wereldkampioenschap. Ja. Want
1: maar het lijkt erop dat Guardiola... liever voor Engeland kiest... Dus de kans is redelijk aanwezig dat hij bondscoach wordt van Engeland.
0: Ja, maar het is ook vanzelfsprekend, denk ik, hoor. Want toen Engeland met Kamata had, dus ja,
1: juist.
0: Hij kent die jongens daar. Dus
1: hij heeft al eerder aangegeven, Lloyd, in interviews.
0: Oh,
1: want ik wil Engels elftal nog een keer onder mijn hoede hebben.
0: Atja.
1: Hij zou dat leuk vinden, dus
0: Arend,
1: ja.
0: We hebben straks een minuut over Brazenvest wat te vertellen. Maar voordat we daar naartoe gaan, heb je ook nog een slotwoord over het onderwerp van vandaag. Over de zwangere vrouwen die
1: conclusie?
0: Dan... Conclusie? Conclusie, ja, bij die, want vinden we wel of niet fijn. Als zwangere vrouwen aangeraakt worden, of op een keer peertje. Nazima uit Uden, hoe voorkom je dit? Meestal overkomt het je en op het moment zelf gewoon rustig blijven. Gebeurt het vaker bij dezelfde persoon? Dan kun je dit altijd bespreken en uitleggen wat je vindt. Vaak begrijpen vrouwen het wel, omdat ze het hier zelf niet bij stilstaan. Nou ja.
1: Ja. Het probleem is dat je het niet helemaal kunt voorkomen. 100% voorkomen kan niet.
0: Ja.
1: Maar je kunt je wel er tegen wapenen een beetje. Dus als je dit al een paar keer hebt meegemaakt nu en je bent zwanger, dan kun je misschien je hand ervoor houden als je net toevallig iemand tegen het lijf loopt die je lang niet hebt gezien. Die misschien overenthousiast raakt en die zomaar gaat wrijven over je buik. Dus hou je handen voor je buik. En dat is de ene kant van de zaak. Bescherm jezelf een beetje. En de andere kant is, de dames die dat doen, nakker je.
0: Ja.
1: Gewoon niet doen. Dus hij moet van beide kanten komen. Degene die dat doet en degene die zichzelf moet beschermen. Maar het is wel iets om over na te denken.
0: Ja.
1: Klaar.
0: Ja.
1: Lloyd?
0: Ja.
1: Tot zover onze conclusies. Ons maaiveldonderzoek is afgerond.
0: Ja, maar ik heb promotie milligen, ja. Gita Soetermeerse Bolisica Soen, na 22 jaar geleden was ik zwanger. Toen was het anders, zegt ze. Nou, ik weet niet of het anders was. Bij Lebi's hebben we een tjoetje heilig uiteraard. Maar mijn patoja's vinden het niet leuk. Patoja's vinden het niet leuk.
1: Dekleto. Nee, maar zo is dat. Oké, we gaan dit onderwerp afsluiten, Lloyd. Kijk het na. Want en jij wil 1 minuut nog over Brazzafest praten.
0: Ja, ik wil 1 minuut over Brazzafest praten. Dan
1: ga ik iets mangi labole.
0: Ook iets mangi.
1: Ga naar, nu direct, typ het in je toestel, brazzafest.nl.
0: Yes,
1: het in.
0: Yes, Brazzafest.
1: Otenem harambole be.
0: Ha.
1: Yes, Brazzafest.
0: Yes, Brazzafest.
1: jij hebt toch in de productie, heb jij toch een nieuwe spot? Want er zijn toch wat updates. Maar wanneer komt die uit productie? Dus in de productie heeft Lloyd dat nu. Een nieuwe spot. En dat komt, van Brazzafest natuurlijk, dat komt omdat er updates zijn. En die updates zijn leuk. Ja. Er zijn toevoegingen.
0: Zeker.
1: Er zijn bijvoorbeeld nog een paar dansgroepen bijgekomen.
0: Aha, aha.
1: Dus dat moet allemaal wel verteld worden. Er zijn nog meer zangers, nog meer dansgroepen. Het is echt mega, mega, mega. Wat er dan gaat gebeuren. 29 en 30 augustus, zaterdag en zondag.
0: Aan mijn links, rechts, Mille. Aan het Sunayake Mille. Ik hoor links, rechts allemaal van dat een heleboel groepen, dansgroepen, muziekgroepen allemaal willen aanmelden. Maar Jagana.
1: Nee, er is een wachtlijst. Er is echt een wachtlijst. Gisteren ben ik ook, door een hele goede bekende van mij weer benaderd. Sabere, Aad Sabere, hier mijn app, Karis. Maar het probleem is, ook al ken ik je heel goed, ik kan je niet plaatsen.
0: Ja.
1: Omdat het programma helemaal bom, bom, bom, bomvol zit.
0: Ik kom minuut naar Haiga.
1: Zelfs. Het zit helemaal chok vol. Dus ik ga je niet kunnen plaatsen. Je komt op een reservelijst. Pas als er mensen uitvallen, om wat voor reden dan ook. Want soms hoor jij toch luid.
0: Kon ook gier jij gaat op.
1: Kon ook een pitch waaien. Ik weet het niet. Dus hoi ze kega soms.
0: Ja.
1: Maar, dus je mag je aanmelden, maar dat is dan voor volgend jaar. Er zijn wel nog een paar plekken luid. De laatste plekjes voor de standhouders. Dus jij mag een deelnemer. Mensen die willen deelnemen, sponsoren of deelname. Dat kan nog wel. Dat kan nog geregeld worden. Deertje John Heiga, Bigge Heiga. Dus niet in elke categorie is er nog ruimte.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld. Ik ga die voorbeelden niet geven. Maar er zijn een aantal dingen die helemaal niet kunnen. Die zijn helemaal verkocht. Maar ik had goed iets Heiga, Jahan Pebbe ruimte Heiga. Dus als jij zegt van ja, maar dit lijkt mij leuk. Om die hele grote groep Hindustanen daar te bereiken. Tattoo op niks aanmelden. Je moet wel zetten wat je wil doen, wat je wil verkopen. Dat moet je erbij zetten op een telefoonnummer. Liedje. Gewoon via brassafest.nl kun je aanmelden. Daar heb je een aanmeldknopje. Luid. Toe de klee hoor je. Dus voor standhouders, voor deelnemers heb je een knopje. Als je daarop klikt, dan kun je al die dingen invullen. En dan gaat het meteen naar brassafest.nl. Dan pakt kantoor dat op van Brassafest. Die gaat dan kijken. Ketubate kontje to maker. En die nemen dan contact met je op. Dus toen liep die je wel bij wat je wil doen.
0: Mooi.
1: Toen liep je kontje to carrière, dan wordt het lastiger.
0: Ja.
1: Dan gaat het nog meer tijd kosten. Dus dat is heel erg belangrijk. Lloyd, or kontje maatregelen?
0: Nou ja, die super early birds.
1: Super early bird. Laten we daar even over praten. Zo. Maar even nog één ding. Dus sommige mensen vragen zich af van Kaisere Higa. Ik ga het proberen te omschrijven. Het is een hele mooie hal.
0: Ja.
1: Bahut barka halba, bahut mooie hal Higa.
0: Ja.
1: Jahan pe hum log ikarabe, Brassafest.
0: Ja.
1: Ekdam marmeren vloer, ekdam mooi, netjes, barka. Khoob barka, dus heel erg mooi. Baris Bersiga bij de Gamer, bij de geen probleem. Wij hebben daar geweldige omstandigheden om het te doen. Barka stage, barka sabkoetje. En dan komt hij nog, Lloyd. Iets wat ik niet heb verteld, misschien tot nu toe.
0: Nee.
1: Je kunt dus daar staan met een tafel.
0: Ha.
1: Je kunt staan met een kraam, met een dakje zo. Oeparwago dak.
0: Ja.
1: Met versiering en al erop, alles erop en eraan. Maar je kunt ook een beursstand verwachten.
0: Een beursstand
1: nemen.
0: Okay.
1: Dus dan heb je een beursstand. Echt, je zegt ook beurs, een professionele beurs. Dan heb je beursstandjes.
0: Ja.
1: Dus daar kun je een beursstand nemen. En dan kun je dat zelf inrichten.
0: Okay.
1: Dan heb je aan drie zijdes heb je een wand dan. Zo. Links, rechts, een wand. Logisch, pitchwago wand. En de voorzijde, daar lopen natuurlijk mensen, publiek.
0: Ja.
1: Dus dan kun je in een beurstent gaan staan met je spullen. Hoe leuk is dat?
0: Dus
1: je krijgt echt een beurs.
0: Ja. Nou,
1: Je krijgt niet zomaar iets. Het is echt een geweldig.
0: Toen gaan we in de nieuwsgierig karate. Wanneer gaan we naar die zaal, naar GI Events? En dan gaan we een lekker mooi filmpje maken. En dan kunnen we de mensen ook laten zien van Tsuna Junji Hamlo Borila. Staat je gewoon Borila. Het is binnen. Het is niet buiten. Het is binnen in twee grote hallen. Dus je hoeft geen zorgen te maken om regen en garmi of wat dan ook. Het wordt één geweldige...
1: Perfecte omstandigheden. En beursstand ideeën, Lloyd. Dus echt een stand. Dus echt een beurs. Hoe leuk wil je dat hebben?
0: Ja, is toch geweldig.
1: En dit gaat dus gebeuren straks. Super. Hindustanike festival.
0: Super.
1: Zo ne valo?
0: Ja.
1: Toe jaiga sab jaga perfect. Toe sab jaga ghoom apen. Maar i apen Hindustanike ba.
0: Ja.
1: Iman tu na aye, dat tu echt... Dat weet ik het echt niet meer.
0: Nee.
1: I torb gaat ba.
0: Ja.
1: Dus... Sla je slag, Lloyd Bolchukala benet, super early birds. Bijna doen, Roach. Lloyd, ik had het over, nog een paar dagen, ja, maar
0: het aftellen
1: dan
0: is begonnen.
1: Dan is de beurs helemaal klaar. Want toen kan je staan de klebate.
0: Ha.
1: We kunnen niet veel meer.
0: Nee.
1: Dus nog maar een paar dagen.
0: Nou ja.
1: Dus in een paar dagen tijd, als je daarvan wil profiteren, dat ook al. Trouwens, als je in een groepje komt, is het helemaal leuk.
0: Ja.
1: Voor 5 mensen heb je speciale prijzen. Dus Janis Toebat heb je ook speciale prijzen. Nog goedkoper, dus dat is hartstikke leuk. Vanaf €8,50 toe kaart dat kind zeggen.
0: Toen Sanjaki doe je ze in een ratelijk toen waren hij ze kemelijk zat.
1: Ik budget sabere tak.
0: Ja.
1: Maar het werken je toe je?
0: Tot middernacht.
1: Je kunt ook beide dagen komen natuurlijk, want het is superleuk. En dan blijf je tot 12 uur.
0: Ja.
1: Doe je budget ze zo roo, jij gaat. Doe nog roodje. Bij de parkeerkarrière netjes, bij de voldoende parkeerplek ga je stappen toe gewoon kotsakega, parkeerkar zakega. Den Haag Zuid meba, Den Haag meba dus. Dus Den Haag, hamlok Eila, ja, Torkanti.
0: Ja, hamlok zeker Den Haag Eila.
1: Wat stap kon je leken, tjallok hoi, Lloyd? Heel Amsterdam heb leken, tjallok hoi. Almere heb leken, tjallok hoi. Purmerend, Sandam, al die plekken. Sap heb leken, tjallok hoi, Den Haag.
0: Nederland, daar leken we
1: ook
0: naar Den Haag.
1: Ja, ja, zo nega. Ja, zo is het.
0: Toen kan we op een bedrijf dat je toekomstje kreeg. Toen bood je op een partners.
1: Ham hoop karila.
0: Ham
1: hoop karila ki soen is ba. Uitvoer karib he.
0: Rajin Geina uit Den Haag, Ippenburg. U bole ook kijken lauki met Arui. En waarom visie met alu paratha?
1: Nou ja, klinkt goed, Lloyd.
0: Ja, toch?
1: Maar jammer dat je hem ook naar de coach.
0: Ab ben ik geen Rajan Gena aanwezig te willen.
1: Zo is het. Lloyd, okay. Het net al graag?
0: Ja, het net al graag. Dankjewel voor je bijdrage. Vandaag. We zijn wat later begonnen, maar we zijn er geweest. Coffee Chai Middagshow. Bian naar Higa. Maar vrijdag wel Coffee Chai Middagshow hier.
1: Nou, mooi zijn hier. Dankjewel. Groetjes. Bye bye.
0: Vrijdag. Aur je hè, Avisha. Avisha ook aanwezig op Ujala's Brasa Milafest. Den Haag GIA Event Center mee.

Waar Ujjalan Radio Gezri Ham Ik Gana Aura Apko Sunan Ujjalan. Dit was dan Avisha. Maar we gaan nu luisteren naar dit nummer uit de film Damaal 4. Ariganwa Tulonto Jana Hega. Isi Ganwa Kesat. Isi Ganwa Kesat. Nee, dat klinkt echt niet. I Ganwa Kesat Ham Abjaila. Bjana, Baki Vrijdag Kilikir Koffie Chai Middag Show. Barwezen Ham Pier Habe. Mooi zeggen hier. Blijf luisteren naar Ujjalan Radio.

de herhaling van Coffee Chai Middagshow. Uiteraard drie keer is ermee ongeveer 10 voor 11 Peshkajega. Vanavond pas om 10 voor 11. Want vanmiddag om 5 uur hebben wij Stampot. Stampot Zerusulina. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran.

0: Exporteur Qatar kan door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

You are. Ujala Radio Headlines. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. UNESCO plaatst de eeuwoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: यही
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, I love you.

You are. Ujala Radio Headlines. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. UNESCO plaatst de eeuwoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: चमन
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?